In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En bij een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost is afgelopen avond een minderjarige jongen gewond geraakt. Hij is naar het ziekenhuis gebracht, maar was wel aanspreekbaar. De schutter is op de vlucht. Een deel van de straat waar de jongen werd neergeschoten is afgezet. Het Veronica Weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het Zuidoosten.

0: Radio Veronica.
1: De beste muziek aller tijden.

0: met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedenacht, ik ben Michiel Frazenstorm. Het lukt tientallen gemeenten maar niet om de overlast van ratten, muizen en ander ongedierte terug te dringen. Volgens de Telegraaf nemen de problemen alleen maar toe. Dat komt onder andere door het warme weer, maar veel steden wijzen ook naar bewoners en ondernemers. Die zouden slordig omgaan met hun afval. In Monaco zou een Oekraïense zakenman het doelwit zijn geweest van een moordaanslag. Hij is volgens Franse media gewond geraakt, net als een vrouw en een kind. Het gaat om een aanslag met een bom afgelopen avond in de hal van een appartementencomplex. Het explosief zat in een achtergelaten rugzak. Een tegenvaller voor treinreizigers bij Rotterdam. Duurt nog dagen voordat er tussen Rotterdam en Breda en Rotterdam en Dordrecht weer treinen kunnen rijden. Door brand gisterochtend is er veel schade ontstaan aan kabels om seinen en wissels mee te bedienen. Het repareren duurt tot zeker donderdagavond. En bondscoach Ronald Koeman heeft voor een verrassing gezorgd met zijn opstelling voor de WK-kraker tegen Marokko, die nu zo'n beetje begint. Oranje start met 5 verdedigers in plaats van 4. Nathan Aké is er achterin bijgekomen. Dat gaat ten koste van middenvelder Tijani Reinders, die begint dus op de bank. Het Veronica Weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 graden aan zee tot 26 in het zuidoosten.

0: met het nieuws. Het is 4 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. Dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste overlevingskans. Patiënten met alvleesklierkanker de minste. Muizen, ratten en ander ongedierte zorgen in tientallen gemeenten voor problemen. Het lukt ze volgens de Telegraaf maar niet om de overlast terug te dringen. Dat het aantal meldingen toeneemt komt onder andere door het warme weer, maar ook door het gedrag van bewoners. Mensen zouden afval op straat gooien. In Amerika is een filmregisseur veroordeeld die streamingdienst Netflix heeft opgelicht. Hij kreeg miljoenen van Netflix om een science-fiction-serie af te maken. Maar het geld sluisde hij door naar een privérekening en de serie kwam er nooit. De regisseur moet van de rechter 2,5 jaar de cel in. En het eerste grote voetballand ligt eruit op het WK, Duitsland. Dat is uitgeschakeld door Paraguay. Na 90 minuten en verlenging was de stand 1-1, dus werden er penalties genomen en de Duitsers misten er 3. Oranje en Marokko strijden nu om een plek in de 8e finale. Ze zijn met 0-0 de rust ingegaan. Het Veronica Weer van Weer Online. Een heldere nacht koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 tot 26 graden.
0: Let's go! Dit is Radio

0: chasing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Radio Veronica.
2: Wat een goede nummers, man. Nee, niet te geloven, man.
1: Radio Veronica.
3: Ah, ik ben er heel blij mee.
1: De beste muziek aller tijden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Michiel Frazenstorm. Kanker is steeds minder dodelijk. 5 jaar na de diagnose leeft 70% van de kankerpatiënten nog veel meer dan 30 jaar geleden. Mensen met bijvoorbeeld huidkanker en zaadbalkanker hebben de beste vooruitzichten. Patiënten met alvleesklierkanker hebben de minste overlevingskans. In het zuiden van Friesland is vannacht een dode gevallen bij een ongeluk met een auto. In het dorp Spanga kwam die in het water terecht. Een passagier kwam om het leven en de bestuurder is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Waardoor de auto in het water kon belanden is niet duidelijk. D66 en Pro zetten een plan door om politieke partijen die geen leden toelaten hard aan te pakken. Ze vinden dat zulke partijen zoals de PVV moeten worden uitgesloten van verkiezingen. Ze hebben hun voorstel na kritiek van de Raad van State wel ietsje veranderd. In het aangepaste plan krijgen partijen 5 jaar de tijd om aan de eisen te voldoen. En in Venezuela worden nog altijd overleden slachtoffers gevonden van de dubbele aardbeving van vorige week. Het dodental is gestegen tot boven de 1700. Duizenden reddingswerkers zoeken onder het puin naar overlevenden. Maar de kans dat die nog worden gevonden wordt steeds kleiner. Het Veronica Weer van Weer Online. Helder en het koelt af naar een graad of 14. Overdag een afwisseling van wolken en zon. Het wordt 21 tot 26 graden.

0: plafond Polymax voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon, de keuze van de prof.
1: Bij Just Dig It weten we dat verandering begint met een schep. Door in Afrika Earthsmiles te graven houden we regenwater vast en wordt uitgedroogd land weer groen. En hoe groener het is, hoe koeler het wordt. Let's change climate change. Doneer nu. Just Dig It.
0: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 6 uur.
4: Rijke Ketel.
5: Ja, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
5: Sorry, ik moet het er toch even over hebben.
4: Ja, dit gaat helemaal mis natuurlijk.
5: Het is klaar.
4: Ja.
5: Voor Oranje op het WK. In een meeslepend gevecht zijn we uitgeschakeld door Marokko na de penalties. Na 90 minuten en verlenging stond het 1-1. Nadat Nederland op voorsprong was gekomen, wel nog, via Cody Gakpo. En in de achterfinales gaat Marokko het opnemen tegen Canada.
4: Canada. Ja. We hebben mensen staan in de Doorheenstraat.
5: Ja.
4: Annie?
5: Ja.
4: Annie staat op dit moment in de Oranjestraat in Den Haag. En ik durf bij niet te vragen, maar...
6: Hoe is die sfeer?
7: Ja, nou, ik heb het nog nooit zo stil horen vallen na een wedstrijd, zeg maar. Het café was echt...
4: Nou, ja, ik hoor toch
7: wel... Dit is
5: Marokko, denk ik.
7: Ja. Dit is Marokko, dit is de andere kant van de wijk.
4: Ja.
7: Die zijn lekker aan het toeteren, dus die zijn blij. Ja, en terecht ook. Ja, ze hebben gewonnen, dus hartelijk gefeliciteerd. Maar oh, wat is dit? Een zure ochtend.
4: Ja, zuur. Vreselijk. Het is, dit wordt een kater vandaag, hoe dan ook.
8: Nou, sowieso. Ja, ik kan gewoon niet geloven trouwens hoe ver Tim ernaast schoot.
4: Ja, die zat gewoon op de andere kant te spelen. Zo.
8: Ja, die heeft op de cornervlag gemikt, denk ik. Want,
7: en wat is het ergste is, die mannen zijn er allemaal ingezet. Omdat ze de penalties konden maken.
4: Ja.
7: En dat ging toch even mis.
4: Dat ging even mis.
7: Ja.
8: Ah, ja.
4: Ach ja, ik schamp hem ook wel eens in de struik op de golfbaan. Hè? Ja. Maar is het zo erg?
8: Nee, oké. Okay.
4: Maar goed, sterkte daar. We komen straks nog even bij je terug, Annie.
7: Oké.
4: Blijf rustig, hè.
7: Joe, dankjewel.
5: Ja, we blijven ook nog heel even in Den Haag. Want de politie is vanmorgen zichtbaar aanwezig in de Haagse Schilderswijk. Voor het WK-duel ook. Het is inmiddels namelijk een traditie dat overwinningen van de Marokkanen gevierd worden in die wijk tegen het Haagse Centrum aan. De vieringen hebben in het verleden ook geleid tot ongeregeldheden en confrontaties met de politie. Gauw door naar ander nieuws, wat ook verschrikkelijk is. Maar in Monaco wordt gezocht naar de dader van een bomaanslag. In de hal van een appartementencomplex had iemand een rugzak achtergelaten en die ontplofte. 3 mensen zijn daarbij gewond geraakt. Volgens Franse media gaat het onder meer om een rijke Oekraïense zakenman. Hij en een vrouw zouden er slecht aan toe zijn. En steeds meer mensen in ons land overleven kanker. 5 jaar na de diagnose is 70% van de kankerpatiënten nog in leven. En dat was 30 jaar geleden iets meer dan 50%. De vooruitzichten zijn vooral positiever geworden voor mensen met kanker in een later stadium. En dat komt door betere behandeling. Het weer dan vandaag, een mix van wolken en zon. Het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in het binnenland.
4: Dankjewel. De eerste 2 files ook al gemeld. De A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp door een auto met pech. 12 minuten. En de A27 weer daar Gorkum bij de Merwedebrug. Daar is de oprit afgesloten. 10 minuten.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al.
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
11: Kampioenen!
9: En verzekerd zijn.
12: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
13: Als je Vodafone Mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
13: krijg je tot wel 20 euro korting.
14: Elk

0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
1: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
1: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.

0: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
1: Ja, mooie wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook! Uit de meterkast!
0: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: one of my kind.
1: You one of my kind.
2: Ja, dan maar even wat feestmuziek. Dat hebben we wel nodig. Zaten we ineens midden in excess hier. Need you tonight, vrienden. Het is dinsdagochtend 30 juni.
3: Gerard Ekdom.
2: We zijn er gewoon, hè.

0: dansen met Delight and Groove is in the heart. Want we moeten de sfeer maar een beetje erin houden vandaag.
1: Ja, ik denk het ook, ja.
0: De slingers mogen eraf, maar we moeten ze ook wel een beetje ophangen, symbolisch.
2: Ja, ik denk dat we ook even lekker veel muziek gaan
0: draaien. Even lekker veel vandaag.

0: Cody Gakpo, wat echt een emotioneel moment was.
1: Voor hem zeker, want ja, natuurlijk ongeboren kind, nou ja, wat helaas niet geboren mocht worden. En dan heb je dit en dan scoor je. En die kwam vanuit de hemel.
0: Ik denk dat hij ook daadwerkelijk denkt dat hij uit de hemel kwam. Want hij is ook vrij gelovig. Hij stort ook gelijk naar de grond. Weet je wel, die tranen. Ja. Heel dat elftal ging om hem heen staan. Dat is echt een mooi moment. En al 4 minuten voor tijd.
1: Oh. Ja, toen ben ik onder de douche gegaan. Toen dacht ik, oké, dit wordt wel lammer. Nu moet ik echt onder de douche gestaan.
0: Maar mag ik daar heel even over hebben? Want we hebben op een gegeven moment samen die penalty-serie hier gekeken. Marijke, jij en ik.
1: Zo.
0: En na elke penalty hoorde ik jou... Ja, nu is het klaar.
1: Ja, sorry. Ja. Ik wil het dan voor mezelf... Jij wil het
0: afsluiten voor jezelf, omdat je het spannend vindt.
1: Die spanning is vrij hoog, ja. Ik rende ook echt. De eerste penalty werd genomen en ik liep op de parkeerplaats. Dus ik dacht, nee, je moet rennen, dan weet ik wel het zien. En dan moet je door draaien door 1 en dat gaat tergend langzaam. En dan heb je nog een draai door, die gaat ook tergend langzaam.
0: Ja.
1: En toen kwam ik hier en toen zag ik eigenlijk alleen maar rekenen. Oh, moet hem niet even aanzetten? Toen dacht ik, heb je hem niet aanstaan?
2: Nee, moet ik even uitleggen. Ik had hem absoluut aanstaan, maar Max liep met mijn telefoon weg. Omdat jij ging bellen met mijn telefoon. Dus ik was juist nu net even aan het zoeken van waar zet ik nu opnieuw aan. Want jij was met mijn telefoon.
0: Nee, klopt. Ik bel heel graag met jouw telefoon.
1: Waarom is dat dan weer?
0: Nou ja, ik moest met Niels even schakelen. Oh, oké. Maakt verder niet uit. Maar bij de eerste keer missen van Oranje hoorde ik jou al... nu is het klaar.
1: Ja, maar toen stopte onze... Nee, sterker nog, Marokko, die schoot tegen de paal.
0: Ja.
1: Dus toen dacht ik, oké, het kan nog.
0: Ja.
1: Ja, toen ging het echt wel mis. Ja.
0: Wat
1: penalties.
0: Zonde.
1: Oh man, penalties. Trauma's.
0: Ja.
1: Maar goed, ondertussen even kijken, want we hebben natuurlijk ook nog de sfeer in Den Haag. In de Oranjestraat staat Annie nog steeds. Annie!
3: Hi, hallo.
1: Annelore voor Intimie. ja, hoe is de sfeer daar nu? Is het rumoerig? Is het een beetje gemoedelijk? Hoe is het
3: nou? Ik moet zeggen, 3 minuten geleden was het hier heel gezellig. Het was, Marokko was aan het feestvieren en de mensen in de Oranjestraat die deden vrolijk mee. Maar toen je de police draaide, zijn ze hier ook
1: de police kwam letterlijk binnen, oké.
3: Nou serieus, ik denk dat er 50 mensen stonden en nu is het sussen geblazen.
1: Ja, oké.
3: Dus er gebeurt een hoop. Er gebeurt een hoop, er wordt getoeterd, er wordt gefeest, er wordt gejankt en er wordt gelachen.
1: Frits Sussing is binnen inmiddels al daar. Ja. Oké.
3: En ik wou eigenlijk even kletsen met Danny van de Oranjestraat, de uitbater.
1: Ja, de man die al die vlaggetjes mag weggaan halen nu.
3: Ja, maar die is even druk in gesprek met ME, dus ja, laat ik maar even.
0: En die moet zo de hoogwerker op om die vlaggen te halen.
1: Ja, man, wat een drama is dat, zeg.
0: Hey, en even nog één dingetje, want ik bedoel, Wout en Frank die waren er om de halftime.
1: Ja, de halftime show was daar.
0: Oranjestraat. Hoe was die?
3: Nou, dat was superleuk. Dat was heel gezellig.
0: Ja.
3: Lekkere hitjes gedraaid.
1: Hitjes, hè?
3: Ik wilde zon zien zakken in de zee. Is
1: uiteraard.
3: Voorbij gekomen. En ja, als je in Den Haag bent, dan moet je natuurlijk ook OO Den Haag draaien.
1: Ja, ook nog geweest
3: dus
1: natuurlijk.
3: Top.
0: Nou, over 4 jaar weer dan maar. Hè?
1: Ja, ik wou het zeggen. Ja. We stoppen hem even in de kast tot het volgende spektakel. Dat is dan over 2 jaar. Dan is het EK dan weer.
0: Ja, dat kan het ook.
1: Ja, dat kunnen we weer, hè, natuurlijk. Maar goed, het is... we kunnen er ook niks aan doen. Nee. We moeten ermee door. En het is, als je oranje kleding nog aan hebt... dan hoop ik wel dat je verschoning mee hebt genomen naar je werk.
0: Nou, het is echt wateroverlast, ook bij de buren hier. Want we zitten naast 100% NL.
1: Oh ja, die zijn wel oranje
0: vandaag. Zijn echt, maar goed. Hey, zullen wij gewoon in ieder geval proberen om er nog een leuke show van te maken vandaag?
1: We gaan lekker, we gaan straks Je Raadt Het Nooit doen. We gaan het woordenboekspel doen, we gaan Zingen de Pink doen. We gaan er zorgen dat het heel gezellig is hier bij Radio Veronica. Ik denk dat het de enige optie is die we hebben. Laten we het in godesnaam gezellig maken vandaag. Dankjewel Annie. En hoop dat het gezellig blijft daar.
3: Ja, ik denk gewoon bij Marokkaan in de auto en ga lekker toeteren.
1: Ga lekker toeteren, je kan je echt schelen. Ik ben toch al toeter. Er valt niks meer aan te doen op deze dinsdag 30 juni.

0: spreekt niet echt voor zich, de titel. Dat is allesbehalve overkill, want deze hoor je net even minder, maar zo lekker. Man at Work, je weet wel, die van Down Under en een heel andere plaat. Overkill, daarvoor Opal Light. En dat was Taylor Swift. Jongens, de dinsdagochtend is in volle gang. Zometeen het nieuws komt eraan van 6:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
1: Ik heb zo de eerste reactie van Koeman op de WK-blamage. En de absurde eetgewoonte in Volendam.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Iglo viscuisine, viskramen, vis en van, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
8: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
0: Nou, die Veronica, verkeer met 22 vertragingen. En dit zijn de drie langste. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel, 25 minuten. A2 Den Bosch-Utrecht bij Everdingen, 1.5 uur. En de A4 Rotterdam-Amsterdam bij Hoogmade door een ongeval. Een lange 49 minuten. 6:55, het allerlaatste nieuws. Ik maak me zorgen. Van Rijke Ketel.
1: Ja, goedemorgen. Nederland is uitgeschakeld op het WK. Na strafschoppen gebeurde dat. Justin Kluivert, Quinten Timber en Crescentio Summerville misten.
9: Zo, die komt even hard aan, sorry, die jingle.
1: Jij gooit ook wel echt zout in die bron door.
9: Sorry.
0: Oepsie poepsie.
1: PSV'er Saibari scoorde de beslissende voor Marokko, dat nu tegen Canada moet. Dit was net de eerste reactie van Ronald Koeman.
10: Ja, dramatisch. We hebben er alles aan gedaan.
1: Volgens aanvoerder Virgil van Dijk had Oranje juist veel getraind op die strafschoppen, maar succes had het dus niet. Hij vond ook dat ze in blessuretijd achteruit werden gedrukt. Toen maakte Marokko de 1-1. Ruim 1 op de 8 ander nieuws dan vakantiegangers gaat onverzekerd op pad. Volgens alarmcentrale Eurocroll zijn er steeds meer mensen die denken dat hun gewone zorgverzekering de medische kosten in het buitenland wel dekt. Check dat dus even voor je op vakantie gaat deze zomer. En in de Telegraaf is er vanmorgen speciale aandacht voor de, mag ik toch rustig wel zeggen, wat absurde keuken die ze hebben blijkbaar in Volendam.
0: Hebben ze absurde keuken daar?
1: Ik hoop dat er een luisteraar is die daar woont of daar vandaan komt en dat hij dit kan bevestigen of ontkennen. Maar als ik een foodblogger in de Telegraaf moet geloven, zijn de volgende zaken de alledaagse keuken in Volendam. Ze eten daar hagelslag met leverworst.
0: Oh my god, wat een combinatie.
1: Gekookt ei met suiker.
0: Oh. Maar wat, het zout was op of zo.
1: Ja. Ik denk het of verkeerd. En dat iemand dan op een gegeven moment dacht van, oh, ik heb het verkeerd opgestrooid, maar het is eigenlijk wel lekker.
0: Eigenlijk wel lekker, we doen het zo.
1: Macaroni met satésaus.
0: Ja, die snap ik.
9: Ja, die snap ik.
0: Ja, die snap ik wel.
1: Ja, echt?
0: Ja, dus nasi met satésaus eet je toch ook?
9: Of bami met satésaus.
0: Of bami met satésaus. Ja, okay. Dat maakt niet uit. De macaroni, ja.
1: En dan nog even blijvend bij de macaroni. Macaroni met banaan.
9: Ja, nou, vind ik ook niet heel verkeerd. Nee,
0: ja, nou ja.
9: Wat zit hij dan in de satésaus?
1: Nee, dat zijn twee aparte gerechten, als ik het goed heb begrepen. Maar goed, dat
0: en
1: is
0: daar weer aardbeien bij.
1: Daar weer aardbeien bij, ja. Gadverdakkensecht. Nou, ik vind die hagelslag met leverworstpand voor mij wel de kroon.
11: Maar zijn ze gewoon random langs Volendamse huizen gegaan om te kijken wat ze daar eten?
1: Of? Nee, dat is een foodblogger die de gerechten heeft nagedaan en heeft getest van, nou, vind ik dit wat? En zij is Volendam wel de straat op gegaan en was meerdere mensen tegengekomen die dit noemden. Van, nou, dit eten
11: okay.
1: Met enige gerecht.
11: Maar er zijn vast ook bij jou thuis wel dingen dat je denkt, nou ja, vind ik wel lekker, maar is wel vreemd.
1: Nou, ik heb laatst voor het eerst, omdat ik inderdaad een beetje de filosofie had van, ik heb een ei en ik heb pindakaas. Misschien is een cracker met ei en pindakaas best lekker.
11: En dat en?
1: Nou, vond ik best lekker.
11: Ja?
1: Maar okay. Dat is misschien niet zo vreemd, dat weet ik niet.
11: Nou ja, je komt al snel een beetje in de Indonesische hoek, toch? Als je pindakaas met andere dingen doet, of met sambal of zo.
1: Alleen het is zo, je mond wordt zo vies ervan, weet je wel? Want je pindakaas kan best wel een beetje...
11: Ontrapperig.
1: En dan heb je ook nog zo'n gekookt ei.
11: Goed, ja, je krijgt het niet weg.
1: Substantieel is het een beetje goor.
11: Als je na het weerbericht daar nog na moet lezen, dan zit je wel met een probleem. Maar op oud brood ook.
1: Ja, precies.
11: Sorry.
1: Hele mond vol.
11: Maar als je nu al nog bij tafel zit... Ik ben benieuwd, ik zie hier bijvoorbeeld in Bas, die zegt... ik combineer kaas en speculaas op brood.
1: Oh.
11: Oeh, erg lekker, zegt hij zelf.
1: En dan, en zeg maar, de smeerbare variant of echt een koekje?
11: Ik denk gewoon een koekje. Oh, en Kevin Koning hier, die zegt ook, proef het nou gewoon. Dus hagelslag met leverworst, hartstikke lekker. Groetjes uit Volendam, zegt hij er ook bij.
1: Ja. Nou, daar denken we nog even over na. Het wordt vandaag een mix van wolk en zon en het blijft zo goed als droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in het binnenland.
12: Dit is Radio Veronica.

0: gebied. Met het hoogste stemgeluid. Jim in Somerville. En hij zit nog steeds zo. Hij is misschien één octaaf lager inmiddels, want hij is ook een jaartje ouder geworden. En dan wordt de stem wel wat lager, weet je wel. Maar zo laag als ik nu praat, zal hij nooit zingen. Small Town Boy. En Justin Timberlake draaien we met Rock Your Body. Het is Radio Veronica op dinsdagochtend. En we duiken in
1: Ekdom's platenkast.
0: Ja, ik heb maar even een toepasselijke plaat gepakt. Vanwege het zojuist behaalde resultaat op het WK van het Nederlands elftal. Ja, ik heb een plaat gevonden waarvan letterlijk elke letter gespeld klopt. De band die het uitvoert is Electronic. En Electronic is een bijzondere band, want het is eigenlijk een soort supergroep. Je had namelijk nogal wat bands die bij elkaar kwamen. Wat dacht je van Chris Lowe en Neil Tennant? Zij waren natuurlijk de Pet Shop Boys. Had je Johnny Marr, de gitarist van de Smiths. En had je Bernard Summer, je weet wel, de zanger van New Order. Zij waren met z'n vieren zo af en toe Electronic. Soms waren Neil Tennant en Chris Lowe er niet bij. In dit geval waren ze er wel bij. Het was 1992. Ze waren geïnspireerd door een Frans liedje van Mylène Farmer. Het jaar daarvoor kwam dat uit. Désenchanté heette het. En ik dacht, ja, na het verliezen, het uitschakelen van het Nederlands elftal in het WK, kan ik alleen maar één plaat draaien genaamd Disappointed Once More.

0: zolderkamer leven. Het lijken de Pet Shop Boys, maar je hoort er ook de stem van Neil Tennant. Het is de band Electronic, een soort supergroup. En ik dacht vandaag wel even toepasselijk disappointed. Leven jullie nog, jongens?
1: Ja, zeker. Ja.
0: Oh, gelukkig maar. Even kijken, want we moeten de weef er af en toe even inhouden. Hè? Want we gaan de mensheid hopelijk opvrolijken.
1: Ja, natuurlijk.
0: Ik heb trouwens even geknald in de playlist. Hij stond er al. Ik heb eens in de 4 jaar haal ik deze er een keer uit. Dus over 4 jaar weer, als we weer uitliggen.
1: Maar dan moeten we het EK dus winnen.
2: United!

0: je trouwens de webcam aan hebben staan en je afvragen waarom zit Gerard met een soort doek voor zijn neus. Even een kleine mededeling. Het stinkt hier zo godsgruwelijk naar verschrikkelijke slachtafvalspullen in de studio.
1: Ik wil ook niet weten wat het is.
0: Dat ik kan niet functioneren soms. Dus ik buiten de, als ik even niet praat, dan heb ik even dit voor mijn neus om ja, die geur niet te hoeven te ruiken.
2: En we zitten namelijk echt op een bedrijventerrein. En er is hier een fabriek die een soort hondenbrokken met strooikaas of zo.
0: Er is één fabriek die maakt hondenbrokken van strooikaas.
2: Ja, precies.
1: Echt,
2: en dat ruik je.
1: Ja,
0: het is niet
1: voet
0: te doen.
1: Het is eelt op een voet.
2: Ja, eelt op een voet, ja. Dat is het ook. Ene kaas.
0: Goed. Oké, jongens, lekker dus. Dan weet je in ieder geval wat voor situatie we hier verkeren. Ook dat nog. Maar gelukkig hebben wij een kleine troost. De fantastische quiz, je raadt het nooit. En het is 1-0 voor jou. Dat betekent dat het de paalstand kan worden. Of je kunt gewoon helemaal lekker een voorsprong komen, Marijke. Dat zou mooi zijn. En het fragment van vandaag komt van Jan Smit.
1: Oh nee.
0: Ja, Jan Smit. Jazeker wel. Die stond dit weekend namelijk op Beach Festival Zeewolde. En ja, als je hem daar ziet en je hebt een microfoon, dan grijp je hem ook natuurlijk. Hè. Hij kreeg de volgende vraag voor het optreden.
1: We staan hier met Jan Smit.
3: Goedenavond, Zeewolde.
1: Je staat al jaren op hele grote podia. Wat is nou een nummer wat jij thuis draait, waarvan mensen denken, nou, dat zou ik helemaal niet bij Jan Smit verwachten?
0: Ja, en dan is natuurlijk wel de vraag, wat draait Jan als er dus helemaal niemand kijkt, hè? Dus dat hij in zijn woonkamer staat, naakt, weet ik veel. Wat draait hij dan? Is dit A, Wilma met een klomp met een zeiltje?
1: Ik ken het niet, maar
0: B, Dizzy Gillespie met Bebop?
1: Oh, ja. Yeah.
0: Of Marilyn Manson met Beautiful People? Wil je van alle even een fragment hebben?
1: Als je dat hebt.
0: Die moet ik ergens hebben. Even kijken. Dit is antwoord A. Dit is Wilma met een klomp en een zeiltje.
4: Een klomp met een zeiltje. Een schoentje zo klein.
0: Dit is Dizzy Gillespie. En dit is Marilyn Manson. Welke van deze drie draait Jan Smit stiekem thuis als hij alleen is en niemand kijkt?
1: Oh, dat is echt heel erg moeilijk dit.
2: Nou, we weten dat Frans Bauer natuurlijk heel erg van de metalmuziek is, hè? Dus misschien Jan Smit ook wel.
1: Ja, maar nu vind ik dat dan weer ook opmerkelijk.
0: Ludo van Veen ook. Enorme punker is het.
2: Ja.
1: Want op zich, metalmuziek, ik kan me voorstellen dat als je eventjes je helemaal wil laten gaan, of als je eventjes wat stoom wil afblazen, dat best kan helpen. Dus ik vind op zich Marilyn Manson zou ik wel naar willen neigen. Maar ik denk ook, ja, nu jij dit zegt, dat Frans Bauer dat ook heeft. Frans Bauer en Jan Smit werken ook samen, toch? Die hebben nu toch ook plaats samen. Zo misschien dat ze elkaar dan wel hebben aangestoken ermee.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen. Dat zou zomaar kunnen, ja.
1: En ik vind antwoord A, ik ga misschien nu heel veel mensen heel boos maken, maar ik ben nooit in Volendam geweest, laat ik dat voorop stellen. Maar het klinkt wel een beetje die Volendamse sfeer, vind ik.
0: Nou, jij weet ook wat ze nu eten, leverworst met hagelslag. Oh, dus ja. Het is helemaal jouw dorp aan het worden, hoor.
1: Het zit er helemaal in.
2: Klomp met een zeiltje en leverworst met hagelslag.
0: Ja. Klinkt als hetzelfde.
1: Ja, misschien dat wel met een paplepel bij Jan erin is gegaan.
0: Als die klomp maar niet breekt, hè?
2: Nee, precies.
1: Antwoord A of antwoord C? Als er niemand kijkt, wat luistert Jan Smit dan graag?
2: Want jij denkt niet dat hij van de snelle jazz is?
1: Nee, dat kan ook nog wel. Maar ik denk het eigenlijk niet, nee. Nee. Oké.
0: Wel graag voor achter een antwoord.
2: Ja, ik wil er nog een plaat
0: rijden. Nog even een jazzmuziekje voor de tussendoor.
1: Ik ga voor C, Marilyn.
0: Jij gaat voor Marilyn, ja, mensen.
1: Ja, ja, ja.
0: Oké, Marilyn Manson met The Beautiful People. Is het antwoord C? We gaan luisteren.
5: Nou, ik draai best wel veel van Wilma. Een klomp met een zeiltje vind ik een heel mooi lied.
1: Oh, stop. Dus dat luister je vaak?
5: Dat luister ik wekelijks, ja.
4: Met een zeiltje.
0: Dit luistert Jan.
4: Een snotje zo klein.
1: Een snotje zo klein?
0: Een snotje zo klein. Wilma, klomp met een zeiltje.
6: Een zeeman wil zijn.
2: Heerlijk hoor, ik snap hem wel, die Jan. Mag deze morgen in de platenkast?
0: Ik zal kijken wat ik voor je kan doen. Hoe dan ook, het is 2-0.
1: Dat ook nog, moet ik dat ook nog
0: verwerken? Is het 2-0 voor mij?
2: Ja, het is 2-0.
0: Dat ben je toch niet? Gaat nu al fout. Oké, morgen, we hebben nog een kans, hè? Het is net een Nederlands elftal.

0: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met alleen nog deze week een gratis Shabby-tas bij Libelle. Nu voor maar €2,95 per week. Bestel snel op kiosk.nl.
1: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
2: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
1: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Nu bij Welkoop, een pizzaset met steen, schep en mes voor €39,95.
7: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
11: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
12: chicken. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
15: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals...

0: met het nieuws. Het is 7 uur.
1: Hier is Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Nederland wordt wakker met een WK-kater.
1: WK-kater,
2: inderdaad. We zijn uitgeschakeld op het WK. Het werd strafschoppen en zo hebben we verloren van Marokko. Oranje miste 3 keer, Marokko 2 keer. De verslaggever van Hart van Nederland zag meteen na de wedstrijd vannacht de teleurstelling bij de fans.
3: Blijf je zo lang wakker voor dit? Ja, dan ja, niet op.
4: Helaas, slecht genomen penalties. Maar ja, feestje is voorbij, het is afgelopen.
2: Ook in de kleedkamer bij Oranje zelf was het meteen stil na de wedstrijd. Dat heeft Jan-Paul van Hekken gezegd. Volgens bondscoach Ronald Koeman is het...
5: Ja, dramatisch. We hebben er alles aan gedaan.
2: Hij zegt er ook bij, er kunnen altijd dingen beter, maar er werd goed verdedigd en niemand valt iets te verwijten. In de Haagse Schilderswijk gingen juist veel Marokkanen de straat op om die overwinning te vieren, maar dat liep uit op ongeregeldheden en de ME zette daarom ook het waterkanon in. Ook in Amsterdam-Nieuw-West werd de Marokkaanse overwinning gevierd. Daar waren geen problemen. Mensen reden toeterend rond, zwaaiden met vlaggen en er was vuurwerk. En ander nieuws ook, mensen die kanker krijgen blijven steeds langer leven. Het onderzoek blijkt dat na 5 jaar gemiddeld 70% nog leeft. Operaties zijn steeds nauwkeuriger en ook bestraling en medicatie helpen beter. De hoogste overlevingskans na 5 jaar is er voor huidkanker, zaadbalkanker en enkele hersentumoren. Het weer dan helder. Het koelt af naar een graad of 14. Dat lijkt me niet te kloppen, dit weerbericht.
1: Ik denk dat het weerbericht van december.
2: Ja, nou goed, ik denk het wel. Nou goed, vandaag over is het een afwisseling van wolken en zon. Werd het maar 14 graden. Ik vind het hartstikke warm hier. Het wordt 21 tot 26 graden.
1: Komt wel die warme reacties natuurlijk op het voetbal.
2: Dat denk ik, ja.
1: Nou, okay. No mention, no hoor. 33 vertragingen staan er. Dit zijn de 3 grootste problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Culemborg. 1/2 uur. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoetewoudendorp. 1 uur. En de A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam. 1/2 uur.
6: Griffon Polymax. Voor echte professionals. Lijmen, monteren en afdichten onder alle omstandigheden. Snel, veelzijdig, sterk. Griffon. De keuze van de prof.
7: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
6: Polymax van Griffon. De keuze van de prof.
8: Hey, jij daar.
9: Heb je ook zo zin in vakantie?
8: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
9: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
8: Prijsvrij vakanties.
10: Nu bij Coobloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel het beste voor jou in de Coobloe-app.
8: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
11: Vodafone Mobiel
12: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
11: krijg je tot wel €20 korting.
12: Elk

0: Santana en Rob Thomas en Smooth. Mocht je het wel net gezworen hebben of je bent de ad-interimmer van de dag, dat je de baard weer even op nou, goede lengte hebt, dan kan je deze meezingen. Het is dinsdag 30 juni, vrienden. Het is echt op de morgen. En we zitten hier een beetje, ja, toch een beetje met een neerslachtig gevoel met z'n allen. Ik probeer elkaar er een beetje doorheen te helpen. Ook op de gang hier kom ik collega's tegen die allemaal... Dat is heel vreselijk.
1: Ja, er staat hier ook een beeldscherm aan.
0: Ja.
1: En daarop zien we de hele tijd feestende Marokkaan.
0: Ja, dat
1: helpt ook niet,
0: dat,
1: hoor.
0: Nee, dat helpt, dat is zuur. Ja. Maar hier, het Nederlands elftal kan zijn koffers gaan pakken. Het WK is al voorbij voor hun. We liggen uit. In Monterrey ging Oranje na strafschoppen ten onder tegen Marokko in een vreselijke wedstrijd. Wat was het bloedstollend spannend. Door een prachtig doelpunt van Cody Gakpo in de 74ste minuut leken we toch even op weg te gaan naar een overwinning. Maar ja, in blessuretijd dwong Marokko via Issa Diop een verlenging af. Het werd de paalstand 1-1. En in die verlenging werd niet gescoord. Toen werd het nog een verlenging. Oh, ik zat in de auto, jongen. Ik werd gek. En toen die penalties. Ja, en dat ging helemaal mis. Dat ging helemaal mis. Oh, wat gingen we er ook naast?
1: Zo, ongelooflijk. Ja, Justin Kluivert, Quinten Timber. Die schoot echt ver naast echt, de paal.
0: Zat er op de hoekvlag, stond die gericht.
1: Ja, en Crescencio Summerveld, die schoot hem op de vuisten van de keeper. We benutten dus 3 penalties niet. En 3 missers, daar kan je toch niks beginnen?
0: Nee, dat gaat niet.
1: Dan gaat het niet.
0: Oh.
1: Nou ja.
0: Maar goed, in ieder geval, Ronald Koeman was natuurlijk ook niet heel vrolijk.
2: We kunnen onszelf niet verwijten. En dat blijkt ook wel hoe kapot de jongens zitten. Die hadden ook een droom. En natuurlijk speelt dat in de hoofden mee, een penalty-serie. En natuurlijk zijn er dingen in de wedstrijd wat beter kan. Bepaalde momenten zag ik ook dat we misschien te ver terug gingen. We kregen er geen druk meer op. Maar we hebben ook heel veel momenten goed verdedigd. En helemaal niks weggeven kan niet tegen zo'n goede ploeg. Met een aantal geweldige spelers dus. Maar dit is allemaal achteraf. Achteraf heeft iedereen de waarheid.
1: Nou ja, hij kreeg toch ook wel wat kritiek na de wedstrijd. Want in de NOS-studio, daar zaten onder andere Rafael van der Vaart, Pierre van Hooijdonk. En die zeiden toch wel, ja, Nederland had gewoon nooit met deze opstelling zo moeten beginnen. Kijk, ze hebben met 5 verdedigers achterop gespeeld. Normaal speelt Nederland altijd 4-3-3. Nu stonden ze met 5-2-3 ongeveer. En dan veranderde je dus een opstelling waarbij het eigenlijk de hele poolfase heel goed ging.
0: En dan doe je het ineens.
1: En dan doe je dat.
0: Ja, ja.
1: Ik denk dat hier nog wel even over nagepraat
0: wordt. Ja, ik word nog even over nagepraat. Want jouw grote hit, we komen tot de 8e finale, is helaas...
1: Nou, dit is de 16e finale. Ja, dat
0: hebben we niet gehaald. Nee. Oh, my God.
1: Maar goed, hoe zit jij in de wedstrijd nu, Geert?
0: De wedstrijd? Nou, die is wel voorbij. Dus ja, we zijn natuurlijk allemaal een beetje op een belachelijk tijdstip uit bed. Nou, ik heb hem in bed zitten kijken, dat wel. Maar vandaag heeft Nederland wel een grote kater, hoor. Ik denk we moeten echt geen ballads gaan draaien vandaag. Ik denk dat we heel leuke, gezellige muziek moeten draaien. Om de wedstrijd een beetje bij te houden, want vreselijk.
1: In de app krijgen we trouwens ook veel binnen. Niels die zegt, ik heb speciaal de app gedownload om een reactie te geven. Jongens, stel je niet aan dat gezeik over voetbal. Het kan toch gebeuren, stop met jammeren.
0: Ja, natuurlijk, maar het is wel gebeurd, jongens. Ja. We moeten het even verwerken. Geef ons nou even de tijd.
1: Hey, we kunnen in ieder geval troost vinden bij onze Duitsers, de oosterburen.
0: Die liggen er ook uit.
1: Die liggen er ook uit.
0: Kijk, gedeelde smart
1: is halve smart.
0: En zo is het. Duitsland er ook uit. Nou ja, kijken waar we de volgende wedstrijden gaan bekijken. Dus 10 over.

0: Gekomen over. En wist je dat André Hazes vandaag eigenlijk zijn verjaardag zou hebben gevierd?
1: Ah, de man die zo mooi zong Nederland.
0: Wij houden van Oranje. Ja, sorry. Ja. Hij wordt geëerd met een officiële herdenkingsmunt. Aanleiding is de 75ste geboortedag van de in 2004 overleden zanger. En dat zou hij dan vandaag hebben bereikt, die 75ste verjaardag. Dus waar je ook bent, André, op deze heugelijke dag willen we je toch nog even eren. En bijzonder verhaal over heel raar, hoe kan dit nou weer? Een stuk bot dat meer dan 40 jaar in een la lag te verstoffen. Dat blijkt nu het eerste dinosaurusbot te zijn dat ooit in Antarctica is gevonden.
1: Hè?
0: Dat is ongelooflijk. Onderzoekers die ontdekten dat het niet zoals gedacht van een zeereptiel was. Dat moet van een zeereptiel zijn.
1: Dat is alles je eerste gedachte.
0: Elke keer als die lagen open, dacht je toch, dat is een zeereptiel. Het rook ook al zodanig.
1: Hier ook trouwens.
0: Ook een zeereptiel. Toen ben ik ook maar eens verwijderd uit de studio. Maar dat het fossiel onderdeel was van een enorme staart van een titanosaurus.
1: Ja,
0: dat was toch even een van de grootste wonderbaarlijke ontdekkingen. Maar wat? Ik heb zoveel vragen bij dit verhaal. Hoe komt zo'n stuk staart in een la?
1: En er is toch een moment dat je denkt, nou, ik breng dit maar eens een keer naar Kunst en Kietje of zo, om te kijken wat het waard is.
2: Op Antarctica, ja.
1: Antarctica, oké. Goed punt, maar ja.
0: En waar ligt de rest van die staart?
1: Ja, dat is ook zo.
0: Ik heb zoveel vragen. Dingen waar we ons mee bezig houden, een beetje afleiding verzoeken op deze dinsdagochtend.

0: In dit geval een new light. En we draaien even lekker om wakker te worden. The boys are back in town. Thin Lizzy. Het is dinsdag 30 juni. Het nieuws komt eraan. Oh jee. Gaan we het allemaal nog een keer beleven? Het nieuws van 7:30 bereiken. Wat heb je er allemaal in zo meteen?
1: Ja, ja. Teleurstelling en ook feest na de WK-wedstrijd van vannacht. En hoe hou je smalltalk gaande?
2: Ontvang je toeslag? Check. Dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
6: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus: alle Amerk gekoelde protein drinks en protein single bars, tweede gratis.
6: Play.
7: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Dr. Utke Big Americans, ook tweede gratis.
6: Doei.
7: Alle Amerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: En de leukste hamsterzomer-items vanaf 99 cent.
6: Hamster.
0: Ja, verkeer met 42 vertragingen, bijna 200 kilometer. Dit zijn de drie grootste knelpunten. A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 42 minuten. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Zoeterwoude-Rijndijk, 3 kwartier. De A16 Breda-Rotterdam bij Zevenbergshoek. Er is een ongeluk gebeurd en een 30 minuten is de vertraging. 10 seconden voor 7:30. Ik reken dat goed. Het laatste nieuws met Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Nederland wordt teleurgesteld wakker vanmorgen na de WK-wedstrijd tegen Marokko.
0: Ja, sorry.
1: Het is toch wel echt... Hoe voel jij je eigenlijk, Geer, als echt voetballiefhebber?
0: Als voetballiefhebber? Nou, je hebt mij zien kijken naar die penalties, toch?
1: Ja, ik heb er beelden van.
0: Ja, heb je het gefilmd ook?
1: Oh, dan kan ik eigenlijk wel eens een clip voor straks.
8: Nee, oh, kan je ons gescheld er wel een beetje uitpiepen dan?
1: Nou, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Besef ik me nu, dat is gouden materiaal.
0: Shit. Vreselijk.
1: Jij riep echt 50 keer, nu is het klaar.
0: Ja, ik ga het opgeven. Ik denk, het wordt niks.
1: Nee. Ja. Nou, het werd in die zin ook niks. Want na 120 minuten was het wel nog 1-1. En Nederland werd uiteindelijk uitgeschakeld na 3 gemiste strafschoppen. Wat dat betekent voor bondscoach Ronald Koeman is nog de vraag. Hij denkt vanaf morgen na over zijn toekomst.
0: Dan gaat hij nadenken erover, oké.
1: Ja, vandaag nog even die kater uitslapen. Nou, voor Marokko is het juist feest. Er wordt op dit moment in meerdere steden uitbundig feest gevierd op straat. Zoals hier bij RTL Nieuws in Amsterdam.
9: Hoe voelt het?
10: Gruwelijk, voortreffelijk, prachtig.
1: Ik vond die haha toch wel schattig aan het eind. Nou, in Den Haag ging het juist mis. Daar heeft de ME het waterkanon in moeten zetten. Ander nieuws nog, behandelingen tegen kanker helpen steeds meer mensen die ziekte te overleven. Dat blijkt uit onderzoek. Na 5 jaar leeft gemiddeld 70% nog tegen 51% 30 jaar geleden. En nu voetbal misschien een beetje een pijnlijk onderwerp is geworden deze ochtend, toch een handig artikel gevonden bij onze collega's van Mediahuis Ensemble.
0: Ensemble?
1: Ensemble. Huh? Hoe hou je smalltalk gaande zonder dat het ongemakkelijk wordt?
0: In de lift bijvoorbeeld.
1: In de lift, op een verjaardag, op een werkborrel.
8: Ja, dan wil ik toch wel even voetbal erin gooien als
1: toch
8: ik eerlijk
1: wel,
8: ben.
1: Nog ja. Steeds, ja.
8: Daar ja, kan je altijd over beginnen.
1: Maar wat zou je nu dan zeggen?
8: Goh, voetbal, hè?
1: Goh.
0: Oh, voor de tijd van het jaar, hè? Ja, is het toch die wedstrijden? Ja, dat valt niet mee. Ja, het is vaak het weer, toch, hè?
1: Ja, het weer vaak. Maar er is ook altijd wat over te zeggen. Wat is eigenlijk een weer?
8: Nee. Ik vind het weer echt, als iemand over het weer tegen mij begint, dan denk ik, nee.
11: Nu moet je even je best doen.
0: Afgelopen vrijdag had je het wel gedaan.
11: Nee, dan wel.
0: Zo, warm is bok heet, hè?
11: Ja, maar ja, op een gewone normale maart. Ja,
0: maar het is hier
11: maart,
0: altijd anders warm dan in het buitenland. En blabla, dan krijg je zo'n discussie.
1: 17 graden in maart dan.
11: 17 graden in maart, daar kan je er niet over beginnen.
1: Maar wat zou je dan ook zeggen? Goh, wel gemiddeld weer eigenlijk.
0: Ja, precies.
1: Dat kan elkaar.
0: En dan gooi jij er een voetbalwedstrijd in.
11: Ja.
0: Oké. Okay. Nou, wat doe jij altijd, Marijke?
1: Ik ben hier ongelooflijk slecht in. Nee, ja? Ik kan het helemaal niet. Nee. Ik vraag dan niet. En dat is heel onaardig, maar 9 van de 10 keer interesseert het me gewoon niet zo. Dus dan gaan mijn gedachten naar andere dingen. En dan, ah ja. Ja. En dan weet ik ook geen voor. Nee, maar ik ben hier echt. Ik kan ook nerveus worden van smalltalk.
0: Oh nee.
1: Schrikkelijk van tevoren. Als ik bijvoorbeeld naar een verjaardag toe ga, dan kan ik al dagen druk zijn met hoe ga ik iedereen begroeten. Ik vind dat heel ingewikkeld.
0: Echt, waar ben je daar dagen mee bezig?
1: Nou, wel als ik onderweg ben naar een ontmoeting, nieuw. Ik had gisteren nog, ging ik voor het eerst een vriend van een vriendin van mij ontmoeten. En toen dacht ik, ja, ik weet al heel lang wie het is. Het is ook iemand die Engels praat.
11: En waar ben je dan bang voor?
1: Dat het heel gemakkelijk is. Dat ik zo, hello, oh, we know each other very well. Weet je, dat het helemaal niet zo is.
11: Ik probeer altijd me een beetje in te denken, doe gewoon als een bouvier. Weet je, die vinden mensen allemaal leuk. Dat is gewoon dingen vragen. Aaibaar zijn, gewoon aardig zijn, geïnteresseerd.
1: Ja.
0: Dus jij steekt je natte neus gewoon alleen allerlei gesprekken. Gewoon. Dat maakt allemaal niet. Je bent gewoon de bouffier van het feest.
11: Ja, maar weet je, mensen vinden het altijd lekker om over zichzelf te praten. Dus nou, als jij gewoon geïnteresseerd bent en je luistert en je vraagt dingen,
1: ja,
11: dan kom je er altijd mee weg.
1: Maar het is leuk, want het is net alsof jij het artikel gelezen hebt. Dit zijn precies de tips die ook genoemd worden van vraag. Ja. Veel mensen vinden het leuk om over zichzelf te praten. Maar wat hier dan als tip gegeven wordt, is haak in op details. Dus stel, jij vertelt aan mij, Marijke, ik woon in Diemen. Nou, dan is de tip bij de ensemble dat ik aan jou vraag, goh, en waar
0: hoe is dat wonen? Hè? Ja. Wat, heb je een leuk supermarktje in de buurt?
1: Maar dat boeit toch niemand? Jij voelt, als ik aan jou vraag, van waar ga jij koffie drinken in Diemen? Dan snap je toch dat...
11: Nou, dat is best wel leuk trouwens. Je hebt de pastorie heb je bij me.
0: Nou, daar ga je al. De pastorie.
11: Ja, dat is net nieuw.
1: Maar
11: dat is heel
1: zegt mij toch niks? Maar wat moet ik daar? Het voelt hem toch heel gespeeld?
11: Is het leuk daar? Waarom ben je daar gaan wonen? Heb je familie in de buurt?
1: Max, we blijven hangen in de smalltalk nu.
11: Ja, nou, maar dat soort dingen. Het is echt niet zo moeilijk, hoor.
1: Maar heb je familie in de buurt? Dat zou ik persoonlijk vinden.
0: Ja, je moet het best wel doen als bij die datingprogramma's. Op een gegeven moment gewoon de kaartjes erbij pakken. En gewoon leuke vragen stellen.
1: Dus je dat meeneemt naar een kringverjaardag. Ik weet niet waar ik het over moet hebben.
11: Vreselijk.
1: Oh, wat grappig. Nou goed, het weer dan nog. Het is afwisselend vandaag. Wolken en zon. En het wordt tussen de 21 en de 26 graden.
0: Gezellig. Niet te heet, niet te koud. Gewoon voor de tijd van het jaar. Ja, eigenlijk ook prima weer om lekker gemiddeld. Smalltalk, jongens. Dat is 4 over.

0: the gang. En fresh bij Veronica, waarin er zometeen weer tijd is om gewoon weer even lekker een leuk spelletje te spelen. En het is ons favoriete spel is het natuurlijk, hè. Het woordenboekspel is het spel we gaan spelen. Misschien wel met jou. En we hebben een heel leuk boek. Een nieuw boek. Ik omarm niet.
1: Van Suus Ruis.
0: Van Suus Ruis? Ja. Oh, wat leuk. Nou ja, dat boek valt te winnen. We moeten namelijk wel, want de ontlezing vindt plaats. Dus we moeten wel zorgen dat de mensen op het strand lekker met een boekje gaan zitten deze zomer. Dus dit valt te winnen. Doen we ook nog een nuts bij. Heel simpel hebben wij weer een woord geplukt uit de dikke vandalen. En alle drie hebben een andere definitie. Aan jou te bepalen welke de juiste is. Wil je meespelen? App dan woordenboekspel naar de Radio Veronica app. En wellicht spreken we elkaar zo meteen in dat spel. En morgen op de bühne hebben wij weer een bandje. En die ken je. Zometeen, echt, ja, ik bedoel, It's the First Time.
1: Oh!
0: Fortune Fairy Tales.
1: Ja, ja, ja.
0: My Best Friend, ik heb het over Lois Lane.

0: Vrijdag komt haar nieuwe album Confessions on the Dance Floor, deel 2. Ik ben benieuwd hoe het gaat klinken. Het klinkt wel eigenlijk als ouderwets Madonna.
1: Ja?
0: Ook Confessions on the Dance Floor 1 was best een lekker album, vond ik altijd van haar. En nou ja, ze heeft nooit gedacht, oké, ik ben nu halverwege de 60, ik ga een jazzalbum maken. Nee, ze blijft Madonna en ze zegt gewoon, fuck it, ik maak gewoon waar ik zin in heb en dit is het nu. Dus ik ben benieuwd, Beautiful Stranger was een van haar klassiekers. En daarvoor hadden wij de nieuwe Lois Lane. Morgen staan zij hier op de bühne, Suzanne en Monique van Lois Lane. Een nieuwe single klinkt toch wel weer leuk, hoor. Die heet Takes a Million, zo moet ik zeggen. Ja. Takes

0: ondersteunde werk bij een huisarts. Ik weet niet of daar al voor geapplaudisseerd is. Het is Steve! Steve! Steve in this corner! Hallo Steve, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hoe is die sfeer, Steve?
1: Ja, op zich wel relaxed.
0: Ja? Oké. Nee, ja. Check het even, want het is een moeilijke dag voor een hele hoop Nederlanders vandaag.
1: Ja, ik heb het al gekeken, maar ja, penalty's altijd lastig, hè.
0: Heb je de hele wedstrijd gezien of heb je alleen de penalty's gekeken?
1: Nee, ik werd wakker en toen was penalty tijd.
0: Oh, je had de wekker niet gezet?
1: Nee.
0: Dat kun jij niet bommen eigenlijk, we zien het wel.
1: Nee, niet echt.
0: Nee. Oké. Maar je hebt natuurlijk ook verantwoordelijkheden, hè? Je hebt een taak als een praktijkondersteuner bij de huisarts. Dat moet je wel even goed doen.
1: Daarom.
0: Ik snap het. Nou, hopelijk win je er een prachtig boek bij. We hebben namelijk een boek genaamd Ik omarm niets van Suus Ruis. En dat is eigenlijk op een luchtige en humoristische manier vertelt zij over alledaagse belevenissen en het ouder worden als vrouw. Ik hoop dat je er als man heel veel aan hebt.
1: Misschien wel voor mijn schoonmoeder wel leuk.
0: Oh, dat vindt ze hartstikke leuk. Ja. Dat zou jij blij zijn en zij ook. Hopelijk win je hem. Maar het woord van vandaag... Dat is me er weer eentje. Het woord is...
2: Ikebana.
0: Hoe? Wat?
2: Ikebana.
0: Ikebana. Nou, Marijke, wat is dat nou weer, hè?
3: Nou, ik weet niet of Steve misschien een dochter heeft, want dan weet hij het zeker weten. Een ikebana is namelijk een hippe glitterband voor kinderen. Glitterhaarband.
0: Een haarband?
3: Ja.
0: Oh ja.
3: Ja.
0: Niet zijn band, maar haarband.
3: Inderdaad, ja.
0: Nou, Max, wat is een ikebana?
4: Nou, ik weet niet of Steve misschien een Surinaamse schoonmoeder heeft, maar het is namelijk een Surinaams gerecht. Gebakken banaan met pindassaus.
0: Ikebana.
4: Ikebana.
0: Ik had zo'n ikebana. Nou. Ik denk natuurlijk wel iets heel anders. Want ikebana, luister goed, dat is Japanse bloemsierkunst. En ik heb jaren in de bloemsierkunst gezeten, dus ik weet dat.
4: Jij weet dat, hè?
0: Ik weet dat. Mm. Nou, Steve, wie van ons drieën heeft de juiste definitie?
1: Nou ja, als ik mijn moeder mag geloven, dan was ikebana ook het eerste woord wat ik zei toen ik nog een baby was.
0: Echt? Huh? Dat meen je niet? Dat meen je niet! Ikebana!
1: Ja, nee, geen flauw idee wat het betekent, maar ikebana, het klinkt Japans, dus ik ga voor antwoord C.
0: Antwoord nummer C, zeggen wij altijd. Ja,
1: nummer C, ja.
4: Gerard in dit geval.
0: Japanse bloemstierkunst, denk jij?
1: Ik denk dat het iets met Japan te maken heeft.
0: Nou, ik ben zo nieuwsgierig of dat waar is. Sprak ik de waarheid hier?
2: Ikebana is Japanse bloemstierkunst. Ja! Ja! Gerard heeft gelijk.
0: Ja! Jij wint dat boek over ouder wordende vrouwen. Yeah! Lekker, Steve. Nou, dat zou jouw schoonmoeder blij zijn. Het boek komt bij je toe, joh.
1: Top, man. Dankjewel.
0: Ik kom aan niks van Suus Ruis. En er doen we ook nog een nuts bij. Heb je ook nog wat te eten? Dat is wel fijn.
1: Lekker.
0: Ik kan wel helemaal nuts gaan vandaag. Leuk dat je meedeed. En een fijne dag, Steve.
1: Dankjewel, jullie ook.
0: Bye, man.
1: Bye.
0: En weer verlaat een tevreden klant het pand.

0: Het origineel van No Doubt is ook fantastisch. Geintje natuurlijk. That's Talk Talk and It's My Life.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank. Met de beste muziek aller tijden. Veronica.
2: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals AH.

0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
1: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei.

0: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Gas.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid, die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuisvast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
8: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
10: Op zoek naar een echte WK-deal? Keukeloos heeft hem. Niet alleen 15% korting op je keuken, maar nu ook een Hisense TV of Barbecue XL cadeau. Keukeloos.nl voor al jouw WK-deals.
11: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram 1 euro. En Glorix toiletblok en gel ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
10: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloos.
12: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
13: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
14: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
15: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
17: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
18: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
19: Radio Veronica.
18: Met het nieuws. Het is 8 uur.
20: Ja, het is ook 8 uur. Nou, ongelooflijk zeg. Hoe doen ze het, hè? Het laatste nieuws. Marijke Ketel.
21: Om 8 uur. Goedemorgen. In veel Nederlandse steden... Sorry, stikt Max nou in een ei? Wordt er toch...
20: Stik jij in een ei, Max?
21: Helemaal van afgeleid.
20: Nee, ik moest gewoon even lachen.
21: Oh, het spijt me. Sorry.
20: Nee, het was even lachen, hoor.
21: Goed, ik ga beginnen. In veel Nederlandse steden is het op dit moment Marokkaans volksfeest... nadat Marokko op het WK heeft gewonnen van Oranje. Onder meer in Rotterdam, Tilburg en Utrecht was het feest. In de Haagse Schilderswijk begon het ook leuk... maar later werd de politie bekogeld met vuurwerk en stenen. Het waterkanon werd ingezet en er zijn daar mensen aangehouden. Bondscoach Ronald Koeman die denkt pas vanaf morgen na... over zijn toekomst bij Oranje na het verlies vannacht. Nu doet hij dat nog niet.
22: Ja, dat gaat vanaf morgen komen. Ik heb daar wel mijn gedachtes over.
21: Maar die wil hij nog niet delen.
23: Krijgen we geen inkijkje in?
22: Nee, zeker niet.
21: Nederland speelde tegen Marokko met 5 verdedigers. En dat viel ook niet helemaal goed bij de fans. Maar Koeman zou het zo weer doen. Anders hadden we volgens hem zonder de verlenging verloren. En nu werd het 1-1. Koeman vond wel dat het aanvallend beter had gemoeten. In Sint-Oederode is gisteravond een appartementencomplex ontruimd omdat er brand was. Volgens Omroep Brabant waren er meerdere brandweerkorpsen nodig om het vuur onder controle te krijgen. De oorzaak van de brand is niet bekend. Er zouden geen gewonden zijn gevallen. En steeds meer mensen denken dat hun gewone zorgverzekering ook een soort reisverzekering is. Alarmcentrale Eurocross zegt dat ruim 1 op de 8 vakantiegangers verwacht dat medische kosten in het buitenland gewoon vergoed worden. En die kosten kunnen flink oplopen als mensen zonder dat ze het weten in een privékliniek terechtkomen. Dus pas daarmee op als je op vakantie gaat. Het weer nog. De dag begint zonnig. Later wel wat meer bewolking vandaag. Het blijft wel droog. Het wordt 20 graden aan zee tot 27 in het binnenland.
20: Wel. 55 vertragingen staan er. Dit zijn de grote problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij de Martinus-Nijhoffbrug, 39 minuten. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Zoetewoudendorp, 3 kwartier. En de A12 Den Haag-Utrecht bij Reeuwijk. Vandaag is dat Geeuwijk. 40 minuten.
0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer, dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: En we gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl!
23: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
24: Mooi van Ethos.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
25: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
26: Kia. Movement that inspires.
27: The stories are true.
28: The story has just begun.
29: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
30: See her light up the night.
31: Ready to be the hero.
29: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
25: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
32: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
33: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat letje, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
32: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
34: Voel mij zo free.
35: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
36: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
35: Wow, dit is echt nice.
36: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
37: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg

0: Ja, ik had natuurlijk de best kunnen draaien vandaag van Tina Turner, maar dat zijn we niet. Dus die hebben we even snel typical mail. Ja, het is dinsdag 30 juni. Goedemorgen.
1: Join the club.
0: We hebben een kater.
1: What's
0: the kickback gift? The incredible.
1: Here
0: I am. Oh, man. Dit is heel, wat we nu doen is niet goed.
2: Het is trouwens nog waar ook. Je hebt echt de beste uit de playlist gehaald.
0: Ja, ik heb letterlijk de beste eruit gehaald. We zitten naar de samenvatting te kijken. Dus misschien. Dit is niet goed. Oh, vreselijk, die penalty.
3: Vincenzo Somerville.
0: Oh nee. Dan zie je hem nog een keer nuchter.
3: Echte aanloop.
0: Hij neemt een aanloop en ik weet al waar hij heen gaat. Naar de hoekvlag. Naar
2: de vuisten van de keeper.
0: Naar de hoekvlag.
3: Waar?
0: Oh nee, dat was de vuist. Dit. Nee, die hoek krijgen we nog. Nou, laat maar gaan.
4: Ja. Zullen we het wel nog eventjes dan hebben over de perfecte goalafhouding? Ja, zoveel verstand heb ik ervan.
2: De goalafhouding.
0: De goalafhouding. Het nieuwe woord wat hier ter aarde komt.
2: Ik denk dat jij bedoelt de redding.
4: Dankjewel.
0: De redding van onze fantastische keeper.
2: De goalafhouder.
4: De goalafhouder.
2: Goalafhouder Bart van Brugge.
4: Fantastisch.
0: Na succes van de bliksemafleiding hebben we nu ook de goalafhouder. Ja, dat was fantastisch. Een geweldige redding.
4: Ja.
0: Helaas bij de penalty via zijn eigen, wat was het, zijn enkel?
4: Ja, zijn hak.
0: De hak was
4: het. Maar dat vind ik dan weer jammer, want iedereen gaat het daar dan over hebben. Met hij heeft zijn eigen hak. Hij heeft zichzelf een goal gemaakt.
2: Nee, dit gaat lekker, Marijke.
4: Ja, het zijn niet mijn termen. Het is gewoon niet helemaal mijn tak van sport. Maar ik wilde gewoon meer dat we ons onthouden hoe hij dat gedaan heeft. Dat hele goede goal afhouden.
2: Ja, hij heeft gewoon een hele goede wedstrijd gekiept. Want in de verlenging zelf kreeg Marokko een enorme kans. Echt van 2 meter van de keeper af. Ja, die hield hij dus schitterend
0: tegen. Precies. Ja. Ik hoorde al dat er ergens in Nederland al, er was op het begin gemaakt aan een soort van standbeeldachtige klei-constructie voor hem. Maar ja, ik weet niet of dat nog doorgaat nu, want het is klaar. We liggen eruit. Nee, we gaan naar huis.
2: De 16e finale eruit, dan komt er voor niemand een standbeeld, helaas.
0: Ja. Hoe dan ook, dan zitten we nu een beetje in een soort van kaperachtige sfeer. Heel veel Nederlanders hebben natuurlijk gewoon ook om 3 uur de wekker gezet om die wedstrijd te beleven. En dan moet je deze dag door. En gelukkig is daar 1 troost aan de horizon. Radio Veronica. Er is wel even 1 iemand die ik zo even wil bellen.
2: Ja, je wil iemand even aan zijn mouwen.
0: Ik wil even,
2: hè?
0: Weet je nog, die Duitser die vertelde, ja, jullie gaan gewoon wereldkampioen worden.
2: Joachim Clement. En die had het ook de afgelopen 3 WK's goed. Dat Frankrijk, Spanje en Argentinië kampioen zouden worden. Had hij allemaal goed voorspeld. En nu zei hij, Nederland wordt kampioen.
0: En ergens is dat niet goed gegaan.
2: Nee.
0: Dus we gaan hem zo eens even...

0: met Jee. Wat weet je tegenwoordig? Jee, gezellig. Dat is Kanye West samen Estelle, een American Boy. En daarvoor Bruce Springsteen. Hadden we even behoefte aan, hè? Een beetje een human touch vandaag. Het is dinsdagochtend, 30 juni. En sorry dat ik het weer even moet etaleren, maar het is wat het is. En er gaan 18 miljoen mensen over napraten vandaag. We leggen eruit. Nou, heel vervelend natuurlijk. Penalties.
1: Het zal ook een keer niet met penalties zijn.
0: Dus ja, nu moeten we even een paar jaar wachten. Dan krijgen we het EK-dom. Hè. Dan kijken we iets om naar uit te kijken. Over 2 jaar is dat. Dan krijg ik een appje van iemand die zegt: nou, dit is een ideaal moment om even oranje spullen goedkoop te halen voor Koningsdag alvast.
1: Oh ja, die ja, hoeft dat alleen maar naar de Oranjestraat te gaan en op te vangen wat ze daar uit de bomen halen.
0: Precies, dus dat gaat Jack vandaag doen, super slim. Maar we hadden natuurlijk wel een Duitse econoom. En die zei: ja, hallo. Het wordt gewoon echt, jullie gaan winnen. Het WK is in handen van Oranje.
1: Ja, we hebben ons echt lekker laten maken, hè, die Duitser.
0: Hij beweerde bij hoog en laag dat dit zou gaan gebeuren. Hij had het ook de afgelopen EK's en WK's, dat hij het constant goed had. Er EK en WK's van gegeten, zeg maar. Maar hij zat er nogal naast. Dus ik dacht, moeten we even toch verhaal halen?
1: Ja.
0: Ik wil gewoon weten hoe dat zit. On the telefoon, Joachim Clement. Good morning.
2: Yeah, good morning, or rather not so good morning for both our nations.
0: It is. Your nation as well, because Germany is out as well. So we got something in common, but your prediction wasn't correct. What's your first reaction?
2: Well, after trying for 12 years to tell people and showing people that economic forecasts are not as reliable as people think they are, mm-hmm. I finally got it right this time. No, in all seriousness.
0: Oh my God.
1: That's painful.
2: No, in
1: That's
2: all painful. Seriousness, as I always mentioned, 50% of the outcome of each match is luck and cannot be predicted. And, you know, it is so hard to be eliminated in a penalty shootout. And to be perfectly honest, the Dutch team was, in my view, definitely the better team throughout that entire match and throughout that tournament. So, I mean, I'm not even Dutch, and I'm proud of that Dutch team. Well, so I hope you are proud of them as well.
0: Of course we are. Of course. Are you just as proud as on your own German team as you say you're as proud on our people?
2: No, to be honest. No, I cannot be proud of German team after what I saw in those 4 matches. No.
0: Okay. I was just curious about that. But now that Germany is
2: Let's
0: out
2: move on.
0: And Holland is done, who's going to win?
2: Well, if I look at my model, the main match was the semi-final against Spain, where I said the Netherlands would have enormous luck to win it. And obviously that means that now Spain is, in my view, the top favorite to win. But

0: kerstbelletjes.
1: Ah, ik ruik ze al hoor.
2: Ben en Alden.
1: Supertrampers dit en Dreamer. Zometeen. Zing. Gezellig. Heel lekker zingen. Voor geld. Wie wil er nou niet? €150 valt te verdienen in Zing naar de Pink. Het enige wat je hoeft te doen is jezelf kwalificeren om mee te mogen doen. En dat doe je door dit af te zingen. Na de Pink.
3: Brothers got to make to keep you can't hang around.
1: Dat was snel. Hoe gaat dit verder? Zing het in en stuur het via de app. En dat is gratis. Zal ik hem nog één keer laten?
0: Ja, nog één keertje graag.
3: Brothers got to make to keep you can't hang around.
1: Lijkt me te doen. Zing het in en stuur het via de app. En wellicht spreken we elkaar zometeen in Zing naar de Ping. Gewoon alles van je afzingen. Heerlijk. En het nieuws komt er ook aan van 8:30. Marijke, wat zit er allemaal in?
4: Rellen na een Marokkaanse overwinning op het WK. En waarom ons voetbalverlies ons echt pijn kan doen.
5: Hé, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
11: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Gezellig samen barbecuen. Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
13: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
1: Files voorlezen. Naar pijnlijk files voorlezen. 54 vertragingen, dit zijn de problemen. De A4 Den Haag Amsterdam bij Zoetewoudendorp. Auto met pech, 53 minuten. De A16 Breda Rotterdam bij Klaverpolder. Dat sta je een half uur. En ook een half uur op de A20 Hoek van Holland Gouda bij Moordrecht. 8:55. Het allerheetste nieuws krijg je uit de mond van Marijke Ketel.
4: Goedemorgen. Voor de tweede keer in een week tijd is er iets ontploft bij een pilatenstudio in Zevenaar. Dat weet Omroep Gelderland. De ramen zijn kapot en er is 3 keer het woord betalen op het pand gespoten. Oh. Na de Haagse Schilderswijk is het Marokkaanse volksfeest na de overwinning op Oranje vannacht ook in Rotterdam inmiddels voorbij. De politie heeft de Westkruiskade schoongeveegd en 4 mensen opgepakt. Jongeren wilden niet weggaan toen de politie dat wel zei. Frenkie de Jong vindt dat Oranje een teleurstellend WK heeft gehad. Na de uitschakeling door penalties tegen Marokko wilde hij er verder niet te diep op ingaan. Maar Nederland mag er niet in de eerste knock-outronde uitvliegen, dat zei hij erbij. Ja, en misschien dat je vandaag van Oranje ongelooflijk baalt, of dat jij juist die collega bent die zegt van joh, het is toch maar een spel.
1: Het is maar een spelletje, doe normaal.
4: Maar de quest...
1: Oh, is de quest weer binnen?
4: Heeft wetenschappelijk onderzoek wat bevestigt dat een verloren voetbalwedstrijd je echt fysiek pijn kan doen.
1: Nee.
4: Dat er echt veel mensen zijn vandaag die echt in mineur zijn.
14: Nou, dat had ik je ook wel kunnen vertellen, hoor.
4: Heb jij dit wel eens ook gehuild bij een wedstrijd, bijvoorbeeld?
14: Ja.
1: Heb je gehuild bij een wedstrijd?
14: Ik heb wel eens gehuild bij een wedstrijd.
1: Echt waar?
14: Ja.
1: En bij welk biljartspel was dat?
14: Nou, ik denk... Ja, dat kan ik je wel vertellen. Dat is toen Ajax in de halve finale eruit ging tegen Tottenham.
4: Oh, de Champions League.
14: Toen stonden ze 2-0 voor. En toen scoorde in de laatste helft, in de tweede helft, scoorde Tottenham 3 keer. Waardoor ze toch niet doorgingen. En in de laatste minuut was het Lucas Moura. Dat is gewoon een trauma.
0: Je hebt een trauma?
14: Echt, ja, ja. Daar kan ik echt een keer een psycholoog voor bellen, denk ik.
4: En heb je dat dan nu ook?
14: Nee, minder.
4: Nu minder.
14: Ja.
0: Maar kan je dat ook hebben met een verloren potje Monopoly of kolonisten, weet ik van wat?
4: Ja, ja, dat denk ik wel.
0: Daar kun je ook van de balen.
4: Ah, nou is het in de Quest wel dat het zich heel erg richt op dat voetbal meer is dan alleen een spelletje voor veel mensen. Niet voor iedereen.
0: Het is een soort saamhorigheid natuurlijk.
4: Het is een stukje identiteit, het is een stukje geloof, wordt het ook wel genoemd. En mensen zijn er echt ontzettend mee bezig. Ik ben dus, ik merk het wel ook een beetje, ik ben helemaal niet met voetbal bezig. Maar je bent toch, weet je, die Duitser die we net spraken, die dan een paar maanden geleden roept van joh, jullie worden wereldkampioen. Je gaat toch een beetje.
0: Je gaat het toch stiekem meer geloven of zo.
4: Overal oranje vlaggetjes en feestjes. En je denkt, nou, het zou toch niet? Weet je, hartstikke leuk.
0: Iedereen zegt dat het wordt helemaal niks. En dan winnen we de tweede wedstrijd. Ah, het wordt fantastisch. En dan krijg je die koorts. En dan gaat het, soms wel.
14: En dat kan dus fysiek pijn doen.
4: Fysiek,
14: echt.
4: Nou, het leuk is, want een verliesbeurt wakkert, het blijkt het onderzoek, dezelfde hersendelen aan als bij fysieke pijn. Dus het kan echt keihard aankomen, want je hersenen, daar wordt iets getriggerd, wat bij fysieke pijn ook zo is.
0: En wat moeten we nu? Is dat er ook bij wat de oplossing is?
4: Ik denk gewoon op de blaren zitten.
0: Op de blaren
4: gewoon
0: zitten.
4: Gewoon een glas wijn inschenken.
0: Slikken. Ja. En doorgaan.
4: En doorgaan. En een andere club zoeken om... Radio Veronica te supporten bijvoorbeeld.
14: Dat is mooi, die moet je even doorsturen, dit artikel. Gewoon voor alle mannen die op zondag chagrijnig zijn omdat hun club verloren hebben, dan kan je gewoon dat artikel aan je vriendin laten zien.
4: Ja, dat is leuk.
14: Kijk eens.
4: Goed idee.
0: Het valt mee. Ja. Het komt goed. Duurt even pijn, heel erg veel pijn, extreem veel pijn, maar daarna.
4: Maar daarna. En weet je, na regen komt ook zonneschijn. Oh, letterlijk vandaag.
0: Kijk, het weerbericht, hè.
4: De dag begint zonnig. Later wel iets meer bewolking, maar het blijft wel droog vandaag. En het wordt 20 graden aan zee tot 27 in het binnenland.

0: Gloria Estefan. De Miami Sound Machine. Dr. Beat. We wil een dokter nodig hebben vandaag. Je weet het niet, hè. Doet pijn allemaal. En daarvoor Maroon 5 en This Love. Zing. Het is tijd voor een nieuwe editie Zing na de Ping. We spelen 3 rondes. Elk goed antwoord win je €50. Je mag na elke ronde stoppen. Maar als je besluit door te gaan en je hebt het fout of een complete blackout, dan verlies je al je geld. Maar hebben wij voor jou de Ekdom in de Morgen.
1: Kurkentrekker!
0: En die ligt lekker
1: in de hand.
0: Jawel. Ja, ja. En vandaag gaan we het spelen met Ramon. Goedemorgen, Ramon.
2: Goedemorgen.
0: Jij bent uitvoerder in de schoonmaak.
2: Ja, klopt helemaal.
0: En wat wordt er vandaag schoongemaakt?
2: Ik ben voor een niet te noemen bedrijf geveltjes aan het opnemen. Gevelreiniging met name.
0: Gevel?
2: Ah. Over druk spuiten, ja.
0: Was dat toevallig een oranje gevel, of niet?
2: Nee, maar ik heb wel een oranje shirtje dan.
0: Ja, dat ach ja, ik snap dat.
2: Toevallig ook de bedrijfskleur.
0: Is het bedrijf, maar dat maakt niet uit, dat valt niet op. Dat is helemaal niet erg.
2: Nee, precies.
0: Helemaal niet erg.
2: Precies. En ik heb nog een paar oranje tompoes hier in mijn auto liggen.
0: Oh, dus. Nou rij je nog langs Amsterdam, want dan...
2: Nou, liever niet.
0: Nou, ik hoop niet dat de oranje tompoes dan zuur gaan smaken vandaag.
3: Ja, dat hoop ik ook.
0: Dat zal niet,
2: denk ik. Ja, een beetje mosterd na de maaltijd,
0: ja,
2: zeg maar.
0: Ja, mosterd, dat is ook niet lekker met tompoes met mosterd natuurlijk.
3: Nee,
0: maar goed,
3: dat ook niet.
0: Misschien in Volendam vinden ze het lekker. Hoe dan ook, Ramon. We gaan met jou dit geweldige spel spelen. En je moest jezelf natuurlijk wel kwalificeren om mee te doen. En dat hebben er toch een hoop mensen geprobeerd. Luister even mee.
4: Our house.
0: Ja, dat ging nog even. Ik had toch zien dat mensen heel lang wakker waren. Maar Ramon deed het als volgt.
5: Our house. In the middle of the street. Our house.
0: Hoor het toch eens even. In the middle of our street. Gekkenhuis. Madders, inderdaad. Ben je er klaar voor, Ramon?
2: Jazeker.
0: Oké, dan komt hij aan. Zing naar de Ping voor €50.

0: kijkende jury.
1: Maar kan je nog één keer herhalen wat je zei?
2: I'm already tough.
0: Tof.
1: Oeh.
0: De eerste twee woorden waren gewoon goed.
1: Ja.
2: Ja, dat vind ik ook meer dan goed.
0: Even kijken hoor. Gasten, nee, het is,
1: ja, nee, het is gewoon. Het is, ja,
0: dat nummer heet. Ja, Toorn. Ook dat nog!
2: Ik vind jullie wel heel streng hoor, na zo'n debacle van de morgen.
0: Zijn we ook wel eigenlijk, hè?
3: Vind ik ook.
0: Even kijken, ja, het andere jury zegt nu, vind ik ook.
3: Ja, okay. Want I'm already zei die wel.
0: Ja, dat is wel waar, hè?
3: Ping, weet je, geef die man toch even.
2: Dat zijn drie woorden, hè? Ja. I am already.
3: Dat vind ik ook.
0: Oké, okay, door het oog van die naald. Och, jongens, de penalty ging er toch in, wat fijn zeg. Nou,
2: dankjewel.
0: Dan ga je nu naar de volgende ronde. ik neem aan dat je doorgaat.
2: Ja, dat zal moeten nou, hè.
0: Ja, nu moet je wel door, hè. Dan komt hij aan voor 100 euro.

0: Oei.
1: Ja.
0: Ze stond nog op concentratie.
1: Mag ik hem nog één keer horen?
0: Ja, tuurlijk.
1: Nee, ik heb een blackoutje op.
0: Oh nee, daar is hij dan toch. Oh nee. It's murder on the dance floor. Dan gaat hij toch missen.
2: Ja, dat had het toch zo moeten zijn.
0: Jammer. Ja, hij komt tegen de paal. Ja, Ramon, helaas. Nee, dat betekent wel dat jij... Je wordt natuurlijk niet zomaar met een kluitje driet ingestuurd. Nee, je krijgt van ons een extreem glimmende, lekker in de hand liggende Ecto in de Morgen kurkentrekker.
1: Heerlijk.
0: Fijn. Wens ik je veel plezier mee en succes met het reinigen vandaag.
1: Dankjewel. Jullie veel succes met de uitzending.
0: Dankjewel.

0: als jij nog ligt te slapen, staat hij al te zweten in de studio.
1: Oeh, hij ruikt het. Geruikt het zelfs al.
0: Hekdom in de morgen met Gerard en zijn hele team.
2: Dit soort gekkies.
0: Elke werkdag van 6 tot 10 op Radio Veronica.
3: Wat zullen we nou krijgen?

0: toepasselijke naam heeft hij toch als artiest ineens somber. Ja, Homewrecker was dit. Hij heeft ook een nieuwe single. Die heet My Body Isn't Ready. Kan ik me ook iets meer voorstellen vandaag. En daarvoor, ja, onze kandidaat had het helaas niet bij het juiste eind. Maar hij was wel heel ernstig blij met zijn keurgetrekker Ramon. Het was Murder on the Dancefloor, Sophie Alice Baxter. Zometeen, na 9 uur, gaan we weer lekker spitten in iemands top 3000 stemlijstje in het top 3000 uur.
1: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Monica.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
6: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
8: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
10: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
10: Nu in de boekhandel. De Terugkeer, de nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
12: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo.

0: retour.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 9 uur.
5: Marijke Ketel.
6: Goedemorgen. Pijn, maar ook op sommige plekken juist vreugde vanmorgen. Oranje ligt uit het WK na het verlies vannacht van Marokko. Nederland werd na 3 gemiste strafschoppen uitgeschakeld. De NOS sprak teleurgestelde oranje fans na de wedstrijd.
7: Ik heb er geen woord voor. Het is dramatisch. Ja, ik weet niet wat ik moet zeggen.
6: Terwijl de Marokko-fans, ja, die liepen een tikkotje anders rond.
8: Hoe blij ben jij?
9: Ik ben enorm blij, mevrouw. Ik kan het niet geloven. Ik kan het niet geloven, mevrouw. Nee, kijk om je heen. Ik hou van je mama.
6: Nou, de feestende Marokko-fans die hielden zich niet overal aan de afspraken. In Rotterdam heeft de politie moeten ingrijpen omdat het feest daar langer duurde dan toegestaan. Mensen wilden niet weggaan en gooiden flessen naar de politie. Er zijn daarvoor 4 mensen aangehouden. En ook in Den Haag greep de politie in en werden meerdere mensen opgepakt. We zijn uitgeschakeld na de strafschoppen. Somerville had kramp en miste van 11 meter. Virgil van Dijk had ook kramp en nam daarom helemaal geen strafschop. En ander nieuws nog dan. In het Gelderse Zevenaar is voor de tweede keer in een week tijd iets ontploft bij een pilatenstudio, zo weet de regionale omroep. Dit keer werd ook 3 keer het woord betalen op het pand gespoten. Afgelopen woensdag ontstond er ook brand en verspreidde de politie het signalement van een man die zou zijn weggerend.
5: Dus een hocus pocus.
6: Ja, die had het pas in.
5: Sorry.
6: Het weer nog. De dag begint zonnig, later is er wat meer bewolking. Het blijft wel droog vandaag en het wordt tussen de 20 en de 27 graden.
5: Wel. 45 vertragingen staan er. Dit zijn de 3 langste. De A4 Rotterdam-Amsterdam bij Hoogmade door een auto met pech. 37 minuten. De A20 Hoevenland-Gouda bij Krooswijk. Daar is een ongeluk gebeurd. 35 minuten. En de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam bij Oud-Beijerland. 35 minuten.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
13: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
14: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
15: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
16: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.

met de top 3000 uur. Woo! Bij Radio Veronica. Radio Veronica. Hier ben ik geboren.

0: Blijft een goed liedje dit, hè? 18.000 liggen er ook uit. Peter Fox, House am See. En daarvoor Ten Sharp en You.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van...
0: Natasja van der Haar. Goedemorgen, Natasja.
3: Goedemorgen, Gerard.
0: Hallo, hallo, hallo. En hartelijk welkom in jouw top 3000 uur.
3: Nou, dankjewel.
0: Ja, we hebben jouw muziek wel hard nodig, hoor, vandaag. Oei, oei, oei, zeg.
3: Oh. Is dat zo?
0: Ja, we kunnen wel wat troost gebruiken in muzikale vormen. Dat kun je ter voet uit bij Radio Veronica. Je hebt een top 3000 lijstje ooit samengesteld. En hoe kunnen we jouw muzieksmaak nou het beste omschrijven?
3: Ja, een beetje rustige muziek die lekker binnenkomt. En waar je lekker rustig van wordt, maar die wel een betekenis hebben.
0: Nou ja, om even over rustige muziek. Ik zie dan toch Euphoria van Loreen. Of een YMCA van de Village People. Of een When the Lady Smiles voorbij komen.
3: Ja, klopt.
0: Dus ja.
3: En dat zijn wel liedjes die betekenis hebben.
0: Ja, zijn dat al liedjes die je je hele leven met je meedraagt?
3: Bijna wel, ja.
0: Oké. Nee, dat is mooi. Ik heb er nu ook eentje klaarstaan. En die hoor je bijna nooit. Want als je het hebt over de band Europe, zegt iedereen meteen... It's the final countdown. En jij denkt, nee, we doen een ander.
3: Ja.
0: Waarom Kerry? Je bent gek op Kerry?
3: Nee, dat was gewoon een liedje die bij mij heel erg binnenkwam op de een of andere manier. Waar ik gewoon helemaal in weg kon dromen of wat dan ook. Ik heb geen flauw idee.
0: Dat is echt niet. Dat is helemaal niet erg. Daar hebben we hele goede therapieën voor. En dat heet gewoon Radio Veronica. Dat is helemaal niet erg. Sterker nog,
3: ja,
0: Natasja, ik ga hem draaien, Kerry van Europe. En wens ik jou heel veel plezier met dit uur. Ga er lekker voor zitten en enjoy.
3: Dat doe ik.
0: En dankjewel, Natasja.
3: Dankjewel.
0: Fijne dag, hè.

0: Ronson, Bruno Mars, Uptown Funk. En daarvoor heerlijke carry, hè? En meteen trek in ook. Die hoor je niet vaak en ik krijg een hoop kippenvel-appjes. Ingrid zegt, oh, even zwijmelen hoor. Even kippenvel-nummer, prachtig. Carry van Europe. En ook Leo zegt, fijne herinneringen aan Carry van Europe. Ja, dat is echt zo'n plaatje die denkt, oh ja. Die hadden we natuurlijk ook nog. Ze hadden meer hits dan alleen die Final Countdown, de vrienden van Europe. Het is het top 3000 uur vandaag van Natasha van der Haar. En wat zien wij daar in die lijst?
1: Jou.
0: Over Meezinger gesproken. Kenny Rogers en Dolly Parton.

0: Rogers en Dolly Parton. Ja, weer beter met Dolly. Ze had gezondheidsklachten. Ze had een aantal concerten afgezegd in Las Vegas. Om gezondheidsredenen. Wat er aan de hand was, weten we nog steeds niet. Maar ze is weer in het openbaar gesignaleerd om een lintje door te knippen. Nou, dan gaat het weer goed. Islands in the Stream in de top 3000 uur.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
3: Een heel boek? En de kinderen dan?
2: Die zijn veel te druk met spelen.
3: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
2: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
2: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
3: Proost.
2: Op sunweb.nl.
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1+1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1+1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Radio Veronica Verkeer met 25 vertragingen. Dit zijn de drie langste daar via Den Haag-Amsterdam bij het Liemers Aqueduct. 35 minuten. A50 Eindhoven Arnhem bij Ravenstein door een ongeval. 3 kwartier. En de A50 Arnhem-Os bij Paalgraven. 40 minuten.
6: Dit is Radio Veronica.

Cassie. En daarvoor was Golden Earring met When the Lady Smiles. We zijn diep en hevig in het lijstje van Natasha van der Haar aan het putten. Dus haar stemlijst uit de top 3000. En als je denkt, nou leuk, kan dat nu al? Ja, dat kan nu al via radioveronica.nl. Kun je hem samenstellen. En dan kunnen we een beetje lekker liedjes uit gaan draaien. Tussen 9 en 10 bij Veronica. En dit is het Loreen Alarm Euphoria. What?

origineel van Doe is ook goed natuurlijk. Geintje, het origineel is natuurlijk van Brian Adams hier en We're in Heaven. We hebben een hoop schuifelliedjes vandaag. We zullen er wel behoefte aan hebben, kan niet anders. Heaven en daarvoor Euphoria en Loreen. En als je denkt, nou hebben we geschuifeld? Nee.

0: Dit inderdaad, Complicated. Het was de eerste hit ooit voor Avril Lavigne.
1: Het top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: Ja, en daarvoor feest mensen, feest met de Village People. En YMCA. Het zijn liedjes van betekenis geweest waar Natasha van der Haar op gestemd heeft voor de top 3000. Dit was haar uur. Een groot applaus, dankjewel Natasja. Het was een eer en een genoegen. En misschien binnenkort wel jouw eer en genoegen om een heel lijstje gedraaid te krijgen tussen 9 en 10 in de top 3000 uur. Maak hem alvast en stuur hem via raniveronica.nl. Komt dat goed? Zometeen Marisa hier. En laat ik je even achter met de moonwalk van de Jacksons. Blame it on the boogie!

0: werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
1: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honigpasta, mix voor soep en maaltijdmix, 1 euro. En taxi en dubbel fris boost, een pak van 1,5 liter, ook 1 euro. Euroweken, we doen met je mee. Plus.
0: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
2: Als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
2: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij
3: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
4: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
5: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
6: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
7: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
9: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
4: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT Wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.
11: Voel mij zo free.
4: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
12: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
4: Wow, dit is echt nice.
12: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
5: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 10 uur.
6: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. In Rotterdam en Den Haag zijn meerdere mensen opgepakt na de WK-overwinning van Marokko op Oranje. Marokko nam de penalties beter en Oranje ligt eruit. Nou, het feest voor Marokko-fans begon gezellig.
7: Hoe blij ben jij?
8: Ik ben enorm blij, mevrouw. Ik kan het niet geloven. Ik kan het niet geloven, mevrouw. Nee, kijk om je heen. Ik hou van je mama.
6: Maar in Den Haag werden bijvoorbeeld motoragenten bekogeld. Onder meer ook met stenen. In Rotterdam luisterden Marokkaanse fans niet naar de politie. Op steeds meer plekken lopen ratten en muizen rond. De Telegraaf heeft daar onderzoek naar gedaan. Mensen gooien steeds meer dingen op straat en ratten knagen ook vuilniszakken open. Vooral dichtgebouwde gebieden zijn aantrekkelijk voor de dieren, omdat ze er veel schuilplaatsen hebben. Het lukt tientallen gemeenten niet om de overlast te verminderen. En meer dierennieuws, want over een jaar, 1 juli 2027... moet het levend koken van kreeften worden verboden. Dat zegt staatssecretaris Erkens tegen RTL Nieuws. Hij gaat over onder meer visserij en voedselzekerheid. Krabben en kreeften kunnen pijn en stress ervaren en ze willen hiermee de dieren redden van een pijnlijke dood. Het weer nog. De dag begint op veel plekken zonnig. Later op veel plekken wat meer bewolking. Nou, het blijft wel droog vandaag. En het wordt 20 graden aan zee tot 27 graden in het binnenland.
9: Ja, dankjewel Marijke.
6: Graag gedaan.
9: En het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 15 vertragingen en dit zijn de langste drie. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Geldermalsen een kwartier vertraging. De A16 Ridderkerk Terbrechtseplein bij Ridderkerk Noord ook een kwartier. En tenslotte de A50 Eindhoven-Arnhem bij Os-Oost 25 minuten aansluiten.
10: Nu bij Van Mossel. Zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel. Voor mobiliteit voor iedereen.
11: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
12: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
13: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf €25.000. Mogelijk.nl.
14: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Klaverland van Plus kaasplakken per 100 gram €1. En Glorix toiletblok en gel ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
15: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.
16: Lees nu De Terugkeer. De nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci. Nu in de boekhandel.
17: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei.

0: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
1: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar verisure.nl.
2: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

Michael Sambello en Maniac bij Veronica. Ja, voor iedereen die zich als een bezetene door de ochtend moet vechten. Ja, als je wallen vandaag tot op je knieën hangen. Troost je. We hebben natuurlijk allemaal dezelfde kater. Ook al zagen we het misschien een beetje aankomen. Hè? Als je met 5 verdedigers gaat spelen om geen goals tegen te krijgen, dan moet je natuurlijk niet gek opkijken dat je uiteindelijk ook zelf vergeet te scoren. Stevie Wonder in de line-up na Pink. Dit is Just Like a Pill. En terwijl zij

je de oranje versiering in de kliko aan het gooien. Ja, dat is precies wat wij hier aan het doen zijn in de studio namelijk. Alles gaat weg. Laat het maar weten via de gratis Radio Veronica app. Spreek een bericht in, stuur een foto of schrijf wat.

0: schatje, liefje, popje. I need you, Paul Carrick, Radio Veronica. Waar je zometeen deze boyband banger hoort.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
3: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
2: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
5: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Gezellig samen barbecuen. Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo. It's
7: like Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Ja, goedemorgen, ondanks alles. Je luistert naar Radio Veronica, dank je wel daarvoor. Dit is het verkeer door Flitsmeister. De A4 Den Haag-Amsterdam bij Leidschendam, daar doe je er een kwartier langer over. En de A15 Nijmegen-Gorkum bij Tiel West, daar is eerder deze ochtend een ongeluk gebeurd. Nu zijn daar opruimwerkzaamheden bezig. De oprit is afgesloten en de vertraging is precies een kwartier. En tenslotte de A16 Breda-Rotterdam bij Klaverpolder, daar een vertraging van een uur. Sterkte.
9: Dit is Radio Veronica.
10: Het station van Gerard Ekdom.
9: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
10: En nu
9: Marisa met de

de boyband banger van de Backstreet Boys. En daarna de tijd met een plaat. Ik kan het niet alleen. Terwijl Dickie is ingecheckt in Vlissingen. Hij zegt lekker ploegen met Veronica op de achterkant. Dat gaat prima zo. En Marion die vraagt Maries, wat doe jij eigenlijk tijdens de liedjes? Nou, op dit moment ben ik met een collega aan het kijken naar de herhaling van onze enorme nederlaag. Maar ik zei net tegen mijn collega Shelby, je moet echt even blijven, want zometeen valt dat doelpunt van Gakpo. En ik vond, ja, misschien had jij dat ook wel. Ik vond dat zo'n mooi emotioneel moment in een wedstrijd. Hij die net zijn kindje verloren is en dan toch scoort. En dat hele team dat op hem afstevende. En gewoon één grote groepsknuffel. Ach jongens, dat is toch wel echt sowieso de highlight van de wedstrijd. Maar wat een mooi emotioneel moment was dat. Ruben die zegt, ik ben barista. Ik begin mijn werkdag met het maken van een flat white. En ondertussen Veronica luisteren. Ja, en het is vandaag de laatste dag van Nieboer op kantoor. Hij werkt bij een octrooibureau in Den Haag. En hij heeft zijn zwembroek aangetrokken vandaag, omdat hij toch niet meer weggestuurd kan worden. Een beetje bij de hand, maar ergens toch ook wel weer grappig. En hij wil graag toch even de groetjes ook doen, hoor. Aan de collega's Sonja en Denise. Ben zegt, hey Marisa, vandaag mijn laatste werkdag bij mijn huidige werkgever. Morgen direct van start bij een nieuwe job. Dus mensen zijn banen aan het wisselen vandaag. En Bruno zegt, hey Marisa, na 2,5 maand thuis gezeten te hebben, 3 operaties verder zit ik sinds deze week weer vertrouwd in mijn truckie te luisteren naar Veronica. Ik kan me voorstellen dat het gewoon echt een heel mooie overwinning is. Dus voor alle superheroes wereldwijd, oftewel jij daar aan de andere kant van de speaker, deze is voor jou. Superheroes van The Script.

Radio Veronica Street Live van de Crusaders. Sorry. Ja, ken je dat? Dat je je partner een hele monoloog op je afvuurt en je dan heel indringend aankijkt op een gegeven moment. En dat ze dan zegt van, luister je eigenlijk wel? En dat je dan kijkt alsof ze zojuist vloeiend Chinees tegen je heeft staan praten. Je hebt er helemaal niks van gehoord, niks van begrepen. Nou, wat blijkt nu uit onderzoek? Dat is selectief gehoor en dat is geen fabeltje. Dat is pure biologie. Onze hersenen die filteren blijkbaar automatisch geluiden die we als minder urgent beschouwen. En 3 keer raden wat bovenaan staat in die filterlijst. Ja, precies. Dat zijn dus de instructies van je partner over de afwas, over de vuilnis. Dus als jij straks thuis weer commentaar krijgt dat je weer niet aan het luisteren bent, zeg dan gewoon, ja schat, weet je, het is gewoon wetenschap, hè. Mijn brein beschermt me tegen overprikkeling. Onthoud die maar. Ik denk dat je daar nog heel veel aan kan hebben. Het is Radio Veronica, de beste muziek aller tijden. Met de Simple Minds en All the Things She Said, waar je

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Monica. De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak Gouda kaasplakken, jong of jong belegen? Een halve kilo vanaf 2,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

0: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1 plus 1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk. Thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Bij Eurojackpot maak je

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
2: Fans van waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
2: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 11 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. Twee van de mensen die vanmorgen werden opgepakt in Den Haag schoten met een pistool naar de politie. Dat bleek een balletjespistool te zijn, maar dat wisten de agenten niet. En daarom werd hard ingegrepen. Het gebeurde nadat fans van Marokko feest vierden omdat ze van Oranje wonnen op het WK. In totaal zijn 13 mensen opgepakt. Na bijna 24 jaar is er alsnog iemand opgepakt voor een verkrachting in Lisserbroek. Een meisje van 16 werd in 2002 verkracht nadat ze van haar fiets was getrokken. Het onderzoek leverde toen niets op, maar nu is er een DNA-match met een man van 64 uit de gemeente Haarlemmermeer. Hij blijft voorlopig vastzitten. Bij een bedrijf in Genemuiden, Overijssel, is een gevaarlijke stof vrijgekomen na een ongeluk. Meerdere mensen raakten gewond en er moest iemand naar het ziekenhuis. Het is niet bekend om welke stof het gaat, dat wordt nog onderzocht. En ook is onduidelijk hoeveel mensen gewond zijn. En Orgel Joke had alles klaarstaan om morgen naar Amerika te vliegen voor het WK, maar dat hoeft dus niet meer. Ze was gevraagd om op te treden als Nederland een ronde verder zou komen, maar we liggen eruit. Joke is heel dankbaar voor de uitnodiging, maar ze baalt enorm. Ze was eigenlijk al voor vandaag gevraagd, maar dat werd afgezegd. Veronica weer, het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt. Het blijft droog en het wordt 20 graden aan zee tot 27 in het binnenland.
9: Ach, dat is toch jammer. Ja, Orgel Joke tijdens een oranje markt. Had ik wel willen zien.
8: Zeker, maar het is goed dat ze gewoon bij ons blijft nu.
9: Ja, nee, dat precies. Anders was ze daar misschien blijven wonen natuurlijk. Ja. Hey Joost, ben jij oké?
8: Ja, onder mijn shirt heb ik wel mijn oranje t-shirt aan. Dus,
9: ja, je durft het nog.
8: Eén dag nog.
9: Ja, goed zo. We moeten toch even psychisch afscheid nemen allemaal van het WK. Dankjewel. Dan het Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. De A7 Westerbroek-Bremen bij Ouderschans, dat doe je er 7 minuten langer over. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk, een vertraging van 11 minuten. En tenslotte A27 Breda-Gorkum bij Nieuwedijk. De oprit is daar afgesloten en 8 minuten vertraging.
10: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
11: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
12: I am Vaiana of Motunui.
13: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
14: See her light up the night in the sea. She calls me.
15: The ocean chose you.
13: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
16: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
17: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
18: Of deze, in een leuk plaatje.
19: Met

0: discounter.nl.
1: Zo, waar is de baren? Hoor ik daar de barbecue aan?
2: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, och, ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook, uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra-keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.

please, amigo. Ja, en hoe je dag er ook uitziet, hè? Hard voor weinig of voor de volle 20% er tegenaan. Radio Veronica is er voor je. Ik ben Marisa en ik ga je oren vullen met de beste summer vibes. Zoals deze. Dit is Rhythm of the Night van Corona. Nog voordat het een virus was, zeg maar.

Ja, alsof je wakker wordt uit een koortsdroom, hè? Een koortsdroom. Fever Dream, Alex Warren. Voor iedereen die nog moet bijkomen van die dramatische penaltyreeks van morgen zo rond de klok van 6:15. Goedemorgen.

0: Ook een knaller van je welste. Deze van ABBA bij Radio Veronica. Knowing me, knowing you. Zometeen de Spin Doctors.
1: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Dubbel fris, 1,5 liter of sixpack van 200 milliliter, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's koffiepads, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu bij Welkoop, een pizza set met steen, schep en mes voor 39,95.
3: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: Ja, goedemorgen. Het is bijna klokslag 11:30. Tof dat je bent ingetuned bij Radio Veronica. Ik heb voor jou de verkeersinformatie door Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijten doe je er 12 minuten langer over. De A16 Rotterdam-Breda bij Terbrechtseplein. Er staat een auto met pech. Jij hebt ook pech. 7 minuten om precies te zijn. En tenslotte de A58 Eindhoven-Tilburg bij Oorschot. 26 minuten extra. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Die heeft een lekke band. De bandenservice is ter plaatse, heb ik zojuist gehoord. Dus hopelijk is het wel opgelost.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Wout en Frank.
6: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
7: En nu,
6: Marissa.

Nou, dankjewel voor het draaien van de allermooiste van Fleetwood Mac. Dat is een leuke app die ik zojuist binnenkreeg. Van Jurgen. Jurgen, dankjewel. Seven Wonders, Fleetwood Mac, heel graag gedraaid. En ook nog de Spin Doctors met Two Princes. Ja. Ik heb de laatste week een beetje zorgen om een goede vriendin van mij. Het gaat niet zo lekker met haar. Ze heeft heel veel meegemaakt in haar leven. En ja, het is niet zo'n prater. Dus ik dacht, weet je, dan ga ik er op een andere manier voor haar zijn. Dus ik denk, weet je, ik bestel gewoon een lief cadeautje voor haar. En dat stuur ik dan naar haar toe. En dan is ze daar hopelijk blij mee. En dan voelt ze zich gesteund. Maar ik heb het besteld. En ik ben dus nu al serieus 8 dagen op het pakketje aan het wachten. Het is verzonden, maar PostNL bezorgt het op een of andere manier steeds niet. En toen dacht ik, ja, het is toch eigenlijk ook wel te gek voor woorden, hè? Als ik een levensreddende operatie moet ondergaan, dan belt het ziekenhuis. Nou, u bent dinsdag aan de beurt. 11:15 precies. Helder. Maar als PostNL een pakketje komt brengen, dan krijg je een mail. We komen morgen tussen 8:00 ochtends en de herfst van 2028, weet je. En als je dan 3 seconden op de wc zit, dan ligt er ineens al een briefje dat je het kunt ophalen in een distributiecentrum op een industrieterrein 3 dorpen verderop. Ik denk, ik ga mijn frustratie even met je delen. Maar goed, het zal ongetwijfeld te maken hebben met de hitte van de afgelopen dagen. Ik kan me ook voorstellen dat PostNL daar niet sneller van geworden is. Long Train Running, de Doobie Brothers, zometeen hier bij Veronica. Na Bluff. We'll be right back.

Ja, dat is een beetje het geluid dat ik vanmorgen maakte na de uitschakeling op het WK. Dat was niet best. Roar van Katy Perry bij Veronica. Zometeen veel plezier met Jaap. Ik stuur je de kantine in met Aerosmith. En een kloddertje roze hier. Dit is Pink.

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
1: Veronica. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Oh, wat een goal!
5: Goal? Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Oh, nieuwe sneakers? Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Gas.
10: Smeuïg en rijk gevuld. Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest. Nu 8 bollen voor €1,69. Bij
11: Fomar, voordeel markt.
12: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
13: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle Dr. Oetker Bistro Baguettes. €1. En Optimaal drinkyoghurt, een literpak, ook €1. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
12: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
15: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
16: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
15: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
17: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
18: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
19: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
20: Voel mij zo free.
21: Wacht, wat? €75? Ik loef het.
22: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
21: Wow, dit is echt nice.
22: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
23: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
24: Oh, daar heb je Tante Lies.
0: Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
1: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
20: Radio Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 12 uur.
24: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. De burgemeester van Den Haag heeft geen goed woord over voor de mensen die de politie aanvielen vanmorgen. Het ging mis nadat Marokkaanse fans de WK-winst op Oranje hadden gevierd. Maar dan val je de politie niet aan, zei de burgemeester. Hij is dankbaar dat vrijwilligers en buurtvaders in de Schilderswijk hielpen om de rust weer terug te brengen. Het OM zegt sorry over hoe ze een dodelijke aanrijding hebben behandeld 5 jaar geleden. Dat duurde veel te lang en het had anders gemoeten. Een meisje van 14 werd doodgereden door een man die was afgeleid door zijn telefoon. Hij kreeg een geldboete, maar had eigenlijk voor de rechter moeten komen. Dat gebeurde later alsnog. 14 mensen zijn gewond geraakt bij een bedrijfsongeluk in Genemuiden in Overijssel. Er kwam een gevaarlijke stof vrij toen de accu van een heftruck kapot ging. Dat werd pas na een tijdje opgemerkt. De gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook een brandweerman. En Russische spionnen proberen in te breken bij berichtendienst Signal om gesprekken te stelen. Signal zou beter omgaan met privacy dan andere apps en daarom gebruiken bijvoorbeeld het leger en journalisten het. Maar als je op een phishing-linkje klikt, dan kunnen ze toch je gesprekken downloaden. En dat lukt volgens de AIVD behoorlijk goed. Het weer nog, het wordt op steeds meer plekken bewolkt. Het blijft wel droog en het wordt tussen de 20 en de 27 graden.
25: Dankjewel, Joost. Waar staat het vast op dit moment? Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Het zijn 6 files, 14 kilometer. Ik geef je de top 3 van dit moment. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Ruim een kwartier. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Duiven en Zevenaar. 8 minuten. En de A37 knooppunt Holsloot richting Duitsland. Tussen Zwarte Meer en Duitsland is je vertraging een kleine 10 minuten. Goeie reis. En lekker Radio Veronica aan, want Dire Straits komt eraan. En, nou ja, toch misschien een beetje de voorspellende blik van Avicii. Zometeen.
26: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat is heel veel zonbescherming en heel veel verzorging voor de hele vakantie. Dus kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
27: Mooi van Ethos.
28: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
29: Gezellig samen barbecuen. Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1 plus 1 gratis. En Calvé-saus ook 1 plus 1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
30: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
31: Kia. Movement that inspires.
32: Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals alle honig, pasta, mix voor soep en maaltijdmix. 1 euro. En taxi en dubbel fris boost. Een pak van 1,5 liter. Ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus.
30: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
33: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? En al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen. En het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
34: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
35: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
36: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
37: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
38: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Klenen.

Ja, toch op een dag van een collectieve kater, denk ik. Voor veel Nederlanders. Wake me up when it's all over. Als je gekeken hebt vannacht, vanmorgen, dan zal die titel, denk ik, ook op jou slaan. Om twee mogelijke redenen, dacht ik. Of je werd echt pas wakker toen de wedstrijd al afgelopen was. Ja, dan klopt het. Of je bent vannacht opgestaan voor de wedstrijd. En dit is het moment dat je tegen je collega's zegt, nou, ik ga hier even liggen. Maak me maar wakker als de werkdag afgelopen is. Avicii was het en Dire Straits daarvoor. Goedemiddag, dit is Radio Veronica. Ik ben Jaap, bij je tijdens de lunch. Met George Michael zometeen. En eerst Jerry Rafferty nu.

0: stop playing with that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Soundbaantje afgelopen nacht opgenomen, denk ik. George Michael was het. En Too Funky was ook een groot voetballiefhebber, hè, die George Michael. Arsenal was zijn clubpie. En die zou deze dagen, denk ik, ook wel naar wat wedstrijden hebben gekeken. Dat deed hij veel en vaak. En leverde hem ook inspiratie op. Misschien heb jij iets aan inspiratie opgedaan de afgelopen nacht. Het schijnt namelijk dat George Michael ooit Last Christmas bedacht, terwijl hij samen met Andy, met Andrew, een wedstrijdje voetbal zat te kijken. Goed verhaal, toch? If it ain't broke, don't fix it. Beroemd spreken.

0: Bij deze ben ik echt onmiddellijk weer terug op... ik denk dat het groep 8 was of zo. Mijn eerste vriendinnetjes. Tiffany, I think we're alone now. Oh, wat een jeugdsentiment. Hey, waarom moet je bij Radio Veronica blijven? Nou, ten eerste omdat we net een nieuwe radiocrypto hebben bedacht. En daar echt zeer trots op zijn. Dus die ga ik je zo meteen met veel trots presenteren. En kijken of jij hem kunt oplossen. En omdat je binnen 3 minuten Enjoy the Silence van Depeche Mode krijgt.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
3: Hebben we nog wel water?
4: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
7: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
6: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
8: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
6: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
9: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
10: Met deze week in de bonus... Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
9: Boeie!
10: Alle hak, tweede gratis.
9: Lekker hoor!
10: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
9: Zoé!
10: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
9: Yes!
10: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Hamster! It's like rain!
11: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: 1:30 is het. Goedemiddag. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. Een paar files maar. Op de A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 7 minuten vertraging. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 11 minuten. En de A73 Maasbracht-Nijmegen tussen Maasbracht en Linnen. Daar heb je een paar minuutjes. 5 minuten vertraging. Verder valt het allemaal reuze mee. En goede reizen.
13: Dit is Radio Veronica.
14: Het station van Wout en Frank.
13: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
14: En nu
13: Jaap Brienen.
14: Met de

0: worden. Een Khalees stoot zich geen twee keren tegen dezelfde steen. I won't let you trick me twice. Khalees was het. En die persmotor voor. Aardig wat mensen blij mee gemaakt, zie ik in de app van Veronica. Dat vind ik leuk. Enjoy the silence. Mooi is die, hè?
1: De Radio Crypto.
0: Ja, die van Khalees was bijna een goede kandidaat geweest voor een Radio Crypto, hè? Dat is wat we iedere dag doen in dit programma. Een cryptische omschrijving van een liedje dat je zeker kent. En daarmee kun je winnen een jubileumpakket kleine cryptomunten. En dan gaat het voor alle duidelijkheid over droppen. Het is geen echt geld waard, maar je hebt er wel heel lang plezier van. Want het is echt heel veel. En het zit nog in een mooie luxe verpakking ook. Die wil je winnen. Nou ja, cryptomunten voor een Radio Crypto. Ik heb een cryptische omschrijving voor je. Ik zal hem hier schrijven. Wacht even, dan maken we het even spannend. Let op. Deze twee mannen willen al genoemd worden. Deze twee mannen willen al genoemd worden.

0: zo'n herkenbaar moment dat die Nicholas Patricia, die zanger, met zijn vriendin in de club was. En zij had zin om te dansen en hij was niet echt heel erg van het dansen. Dus ze trok hem op een gegeven moment gewoon de dansvloer op en zei: "Shut up and dance with me." En hij dacht, oh, daar zit wel een liedje in.
1: De Radio Crypto.
0: Daar had hij dan wel weer gelijk in. Tjitte Lemstra uit het Olympische Heerenveen. Hey Tjitte, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Ja, je woont in een Olympische stad zomaar ineens, hè?
2: Ja, ik hoorde het gisteren, ja.
0: Ja, Tialf wordt het Olympische schaatsstadion. Ja, ik ben niet echt een groot sporter, geloof ik, hè. Maar de Olympische Spelen komen bij jou in Tialf, hè?
2: Ja, gezellig. Omdat we volle bak, denk ik.
0: Nou, dat zou wel eens kunnen, ja. Hey, ja. Dat is niet de reden dat we elkaar spreken. Ik kreeg een appje van je naar aanleiding van de Radio Crypto. Die luidde: deze twee mannen willen al genoemd worden. En nou, laat ik even iets met je doornemen wat binnenkwam wat niet goed is. Wat ik wel heel goed gevonden vond. Van Tracy bijvoorbeeld en Rogier. Die zeiden allebei, volgens mij is het Bros. When will I be famous? Dat zijn natuurlijk twee broers en die willen graag beroemd worden. Hey, applaus voor jullie.
2: Ja, applaus, ja.
0: Maar dat was niet wat wij zochten. Wat dacht jij, Tjitte, dat ik zocht?
2: Ik dacht aan Paul Simon met Call Me L.
0: En hoe kwam je daarbij?
2: Ja, twee mannen. Ik denk, nou ja, dat Paul en Simon, dat zijn natuurlijk twee mannen.
0: Ja.
2: En die willen al genoemd worden, dus ja, dat moet dan L zijn.
0: Ja, ja, je hebt helemaal gelijk. Dat was inderdaad de plaat die we zochten. Gefeliciteerd, Tjitte. Jij krijgt van mij... Ja, het jubileumpakket, kleine cryptomunten. En dat is de laatste serie die we hebben deze week. Dus die win je zomaar. Gefeliciteerd, man, ermee.

0: Radio Veronica, You Should Be Dancing. En Paul Simon. Die al genoemd wil worden. You Can Call Me Al was het, hè. Zometeen van Dikhout en een 80's superster die binnenkort misschien wel weer eens naar Europa komt.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene. Veronica.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
3: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
1: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
3: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar €2,49.
8: Fans van Voordeel.
7: Aldi.
9: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
10: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
11: Of deze, in een leuk plaatje.
12: Met

0: discounter.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper, komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Bescherm wat telt met Verisure. De Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
8: Als je Vodafone mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 1 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. De regels voor oefeningen van het leger worden een stuk strenger. Dat wilden de provincie Noord-Brabant en de gemeente Ede na branden op oefenterreinen eind april. Bij droogte moeten er voortaan brandblussers in de buurt zijn. En een terreinbeheerder mag een oefening verbieden of stoppen als hij denkt dat daarmee brand wordt voorkomen. Verzekeraar ASR biedt excuses aan voor het slavernijverleden. Voorgangers van het bedrijf verzekerden bijvoorbeeld schepen waarop tot slaafgemaakte mensen werden vervoerd. En ook waren ze verbonden aan dwangarbeid op koffie- en suikerlocaties, blijkt uit onderzoek dat ASR liet doen. De CEO noemt het een pijnlijke bladzijde. Vannacht is er iemand overleden bij een auto-ongeluk in het Friese Spanga, en dat blijkt een man van 18 te zijn. Hij zat naast de bestuurder die het ongeluk heeft overleefd. Die is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Of dat een rol speelde bij het ongeluk is niet bekend nog. En de reactie van bondskanselier Merz op de uitschakeling van Duitsland op het WK valt niet goed. Hij schreef op X dat hij trots is en had het over wat een wedstrijd. Mensen vroegen zich online af of Merz wel dezelfde wedstrijd had gezien als zij. Een Europarlementariër vraagt zich af wat er erger is: de wedstrijd of de analyse van Merz?
3: Misschien had hij dit van tevoren al geschreven. Dan kan het, en het al ingepland, dacht
2: ingeplande
3: hij,
2: berichtjes, dat wordt je ondergang.
3: Goed verhaal.
2: Dan nog het weer. Het wordt op steeds meer plaatsen bewolkt. Het blijft wel droog en het wordt 20 tot 27 graden.
3: Dankjewel, Joost. Yes. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 5 files, nauwelijks een spits. Iedereen ligt lekker zijn roes uit te slapen, denk ik nog steeds. 3 files die opvallen. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens, 6 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland, een klein kwartier. En de A20 tot slot Gouda-Hoek van Holland tussen Gouwen en Moordrecht. 3 kilometer file, je vertraging daar 5 minuten. Goeie reis!
4: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Pepsi, Rivella of Sissi, 1,5 liter, 1 plus 1 gratis. En snacktomaatjes, 500 gram, ook 1 plus 1 gratis. Bij wel 1000 producten krijg je er eentje extra. Dat is de ja van Jumbo.
5: Doe maar iets sterks, voor papa en mij.
6: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
7: En iets sterks voor de mannen, 2 gemberthee.
6: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn... Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
8: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
9: Bescherm wat telt met Verisure, de Europese nummer 1 in gemonitorde alarmsystemen. Nu met onze zomerdeal. Tot 50% korting op alarmplaatsing bij afname van onze alarmdiensten. Ga naar Verisure.nl.
10: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
11: Voel mij zo free.
12: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
13: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
12: Wow, dit is echt nice.
13: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
14: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
15: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
14: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
15: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
16: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.

Madonna, borderline. Het zou maar zo kunnen dat ze volgend jaar in de zomer weer eens een groot optreden gaat doen. Een beetje bij ons in de buurt, hè? Die Madonna, had je dat gehoord? Eerder deze week hinten ze namelijk op een optreden op Glastonbury in Engeland. Dat is dat hele grote festival met die vlaggen, weet je wel? Ja, ik zou dat dan wel eens een keer willen zien, hoor. Madonna live. Wel heel benieuwd hoe dat nu is. Overigens over Glastonbury gesproken, dat is dit jaar niet. Anders had ze er misschien dit jaar wel gestaan. Ja, dat is een mooie, bijzondere traditie, vind ik daar. Om de weilanden daar, waar dat festival is, even bij te laten komen. Geven ze de weilanden af en toe een jaartje vrij. Dan doen ze even een keer geen festival. Net zoals jij misschien wel behoefte hebt aan een jaartje vrij. Na je korte nachtje. Ja, was het kort vannacht. Even wat rek- en strekoefeningen. Een wandelingetje. Extra bakkie. En de radio lekker hard op Radio Veronica. Hey, ik ben

0: akoestisch bandje. En dat ze toen de gitaarversterkers aanzetten en op die pedalen drukten. En toen werd het Beckman Turner Overdrive. You ain't seen nothing yet bij Radio Veronica.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Het is zo'n liedje dat je zo vaak gehoord hebt. Ja, je bent de tel dan ook een beetje kwijt. En je houdt het ook niet bij, dat snap ik ook. Maar sommige liedjes hoor je zo vaak in je leven. Herken je ze dan zo goed dat je iedere willekeurige 1, 2 of 3 seconden uit dat liedje zou horen en dan zou weten waarover het gaat. Dat is eigenlijk een beetje de crux van het top 3000 milliseconden spel. Spelen we iedere dag zo rond 2:50. Dus dat is over een kleine 20 minuutjes. En ik zoek een kandidaat daarvoor. Iemand die daar heel goed in is, in fragmentjes herkennen. Van respectievelijk 3000, 2000 en 1000 milliseconden. En daar kun je dan uiteraard mooie prijzen mee verdienen. Maar zullen we eens even testen of je daar een beetje goed in bent? Ik laat je een fragmentje horen en dit fragmentje duurt
1: 1000 milliseconden.
0: Nou ja, zeg het maar. Heb je dit liedje vaak genoeg gehoord om het te herkennen binnen 1 seconde? Want dat was het. Als dat zo is, doe me even snel een appje via de Radio Veronica app. Dan spreken we elkaar zometeen misschien. Dan krijg je sowieso de Radio Veronica platentas. En dan spelen we daarna over een tijdje nog even door voor meer prijs. Lijkt me leuk als je meedoet. Via de app van Radio Veronica. Kom een fragmentje horen en dit fragmentje duurt
1: 1000 milliseconden.

0: lieve mensen, dit is zo goed live. En komende zaterdag is hij weer in Nederland. David Byrne, de voorman van The Talking Heads. Met die band hoorde je hem daarnet. Hij is bij Down the Rabbit Hole. Ja, die hebben geen dagkaarten volgens mij. Maar misschien nog wel kaarten. Dus nou, als ik je één tip mag geven vandaag, dan zou dat er moeten zijn, denk ik. Dit is Radio Veronica met zometeen Cher, If I Could Turn Back Time. En met de plaat waar ik je daarnet al een klein stukje van liet horen.
1: 1000 milliseconden.
0: Dat is maar een heel kort stukje, Erwin, hè?
2: Ja, klopt.
0: Maar toch dacht jij, oh, maar die ken ik wel.
2: Ja, ik dacht George Ezra, Budapest.
0: Ga ik even checken. In Budapest, my hidden treasure. Dat heb je goed, man. Stop and
2: believe. Nou, super.
0: De bel klinkt. Als je het leuk vindt, zou je zometeen mee willen spelen met het top 3000 milliseconden spel?
2: Ja, natuurlijk. Dat lijkt mij geweldig.
0: Nou, dat lijkt mij ook. Dan kun je dit trucje nog 3 keer herhalen en dan krijg je mooie prijzen zometeen, Erwin.
2: Nou, dan gaan we ons best doen.
0: Leuk. Spreek ik je zo.
3: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat. Opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Nu bij Coolblue. Korting op Dyson luchtreinigers en ventilatoren. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
0: 1:30, Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 10 files op dit moment. De top 3 krijg je van me. Dit zijn ze vanaf 11 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en Duitsland. Een klein kwartier. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen de Haringvlietbrug en de Volkerakbrug. 11 minuten vertraging. En de A270 Helmond-Nuenen tussen Helmond en Nuenen ook 2 kilometer. En je vertraging is daar een klein kwartier. Goeie reis!
7: Dit is Radio Veronica.
8: Het station van Gerard Ekdorp.
7: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
8: En nu
7: Jaap Brienen met de

0: George Ezra over een stad waar je niet wilt zijn vandaag, hoor. Want de temperatuur is daar 39 graden vandaag in Budapest.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Erwin Grimme uit Scharmer. Scharmer ligt in het noorden van het land, geloof ik, Erwin, hè?
2: Ja, klopt. Vlakbij Groningen.
0: Kijk, en ben je daar vlakbij Groningen vanochtend te vroeg opgestaan voor de wedstrijd?
2: Uiteraard. Om 2:30, 2:45 stond de wekker.
0: Oh, jeetje. En niet meer gaan slapen daarna?
2: Ja, ik denk een uurtje of anderhalf. Want ik moest altijd weer op werk zijn.
0: Oh, man. Dus een beetje brak vandaag of toch wel scherp?
2: Nou, het valt me niks tegen. Ik denk dat ik wel aardig scherp ben.
0: Oké, want dat is wel nodig voor dit spel. Hè? Je weet het, we gaan het top 3000 milliseconden spel spelen. Dat doe ik met jou, want jij had net George Ezra goed geraden binnen 1 seconde. En ik had je al beloofd, ja. Daarmee is de Radio Veronica platentas sowieso over jou. Die kan niemand.
2: Dat is wel hartstikke mooi.
0: Nou, dan gaan we nog een soort van 3 penalties doen, zullen we maar zeggen. Leg ik 3 keer de bal op de stip. Ik laat je 3 fragmenten horen. En het is aan jou om te raden binnen die hele korte tijd welke platen dat zijn. Dat is het eigenlijk. Kind kan de was doen.
2: Ja, ik ken het spelletje.
0: Nou, dan gaan we het spelen. Erwin Grimme uit Scharmer, ik laat jou het eerste fragment horen. En ik wil titel of artiest van jou, of allebei natuurlijk. Is helemaal knap. Dit fragment duurt
1: 3000 milliseconden. And we go back.
0: Ja.
2: Dat is Kent Holders.
0: Ja, dat is goed hoor. Macklemore was het.
2: Macklemore, ja.
0: Ja, maar hartstikke goed hoor. Ja, Kent Holders. Dat betekent dat de Ekdom in de Morgen kurkentrekker sowieso al in je tas gaat. Die gaat ook naar Groningen.
2: Ja, super.
0: Gaan we voor 1 niveautje hoger. Dit fragment is korter. Het duurt
1: 2000 milliseconden.
2: Doe maar.
0: Ja, enig idee over de titel?
2: Wat moet ik met zo'n meisje? Zo was jij. Smoel verliefd? Of zo?
0: Nou,
2: mij?
0: Hey, Goed hoor. En daar komt de titel. Smoor verliefd op jou.
2: Yes.
0: Hartstikke goed. Het Radio Veronica t-shirt is ook van jou, Erwin.
2: Nou, dat is mooi.
0: Leggen we de bal nog 1 keer op de stip voor het kortste fragment. Op het spel staat nu Remember the Music, dat gezelschapsspel. Maar daarvoor moet je het wel raden op basis van een fragment van
1: 1000 milliseconden.
0: En als je twijfelt, mag ik je deze van de jury nog 1 keer laten horen?
2: Ja, zeg maar wel wat. Maar laat nog maar 1 keer horen.
0: Ik laat het nog 1 keer horen. Komt ie hoor.
1: 1000 milliseconden.
2: Ja. Ja, heel bekend. Maar hoe het heet of wie het zingt, ik zou het bij God niet weten.
0: Ja, het is natuurlijk officieel de subtitel. Dan ga ik toch even naar de jury. Nee? Nee. Nee, jury 6-0 in dit geval. Ah. Nee, het was... hier, ik pak hem er even bij. Gypsy Woman, She's Homeless van Crystal Waters. Dat was het officiële echte antwoord.
2: Nou, heel eerlijk, was ik nooit opgekomen.
0: Nou ja, maar die andere 2 wist je wel. Erwin, je krijgt van mij de platentas, de kurkentrekker en het Radio Veronica t-shirt. Je hebt hartstikke goed gedaan, joh.
2: Nou, helemaal super. Nou, heel erg bedankt dat ik mee mag doen.
0: Ja.

Klaus Kerks bij Radio Veronica. En de algemene landelijke reactie op de wedstrijd van afgelopen nacht. What can I say? Maar goed, en je zag het daarnet. Er zijn nog genoeg spelletjes die je wel kunt winnen. Vanmiddag weer woordenjacht bij Wouter Frank. En zien naar de ping bij Gerard morgenochtend. En sowieso. Doe zo meteen lekker mee met de Bonanza. Want Rob Stenders is er hoor, zometeen. Na het nieuws van 2 uur. Nog steeds wel.

0: wordt mede mogelijk gemaakt door de cryptomunten van Kleene.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: En ook bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
6: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Als je Vodafone mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Gezellig samen barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle aanmerken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Sla je slag. Alleen deze week de Kerger K2 Home voor slechts €84,99. Karwei, maak het mooier.
7: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
8: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
9: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: BelSimpel zet de tijd op 2 uur.
11: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 2 uur.
12: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam.
13: Hoi.
12: Voor de dodelijke aanrijding van de 14-jarige Tamar uit Marken 6 jaar geleden eist justitie 8 weken cel. De man zou niet goed op de weg hebben gelet tijdens het rijden. Een paar jaar geleden kwam hij er nog vanaf met een boete, maar dat vonden de nabestaanden niet genoeg. Daarom werd het onderzoek naar de aanrijding heropend. De tussentijdse toets voor het rijexamen moet verplicht worden, vindt het kabinet. Het is een soort proefexamen om te kijken hoe ver je bent. Het plan hoort bij een voorstel dat de kwaliteit van rijlessen moet verbeteren. Het moet bijvoorbeeld makkelijker worden om in te grijpen bij rijscholen die het slecht doen. En voor een deel van de mensen in Nederland is er nog wel een ploeg om voor te juichen op het WK voetbal. Zoals Kaapverdië, waarvan 6 spelers uit Rotterdam komen. In die stad willen zoveel Kaapverdianen de 16e finale tegen Argentinië op groot scherm kijken, dat er voor vrijdagnacht inmiddels een tweede bioscoopzaal is geregeld. En dan het weer bewolkt en vanuit het zuidwesten wat regen. Het is van west naar oost 20 tot 26 graden. Morgen zon en wolken bij zo'n 23 graden. Weinig files, 2 vallen op de A27 Utrecht-Gorkum voor Everdingen. 5 minuten door wegwerkzaamheden daar. En op de A270 Helmond richting Eindhoven. Voor Eindhoven zelf 6 minuten extra. Compleet overzicht bij Flitsmeister.
14: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
15: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
16: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
15: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3,500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
17: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
18: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
19: Of deze, in een leuk plaatje.
20: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: Heartache Tonight, Herman Duijsen zegt. Het enige toepasselijke liedje Heartache Tonight van Eagles. Jeroen heeft eigenlijk nog een veel toepasselijke. En die moet even uit ons systeem. En als die eenmaal uit ons systeem is, hebben we hem gehad. Jeroen die zegt, Rob, in verband met de uitschakeling, graag kut Koeman. Koeman gooit alle dingen om. Dus 7 Seconds van Nene Cherry en Yousou Nodour.
1: Oh, daar zit hij in, ja.
0: Daar zit hij in. En ik pak hem dan meteen even het momentje waar hij in zit. Dan hebben we het gehad en dan is het uit ons systeem.
2: Kut Koeman, Koeman gooit alle dingen, joh. Je nekkes is
0: zo is uit ons systeem. Zullen we het hele liedje ook nog een keer draaien? Ja, dat is mooi, hè?
1: Graag.
0: We hebben er nu maar 7 seconds van gedraaid. Misschien moeten we het hele nummer draaien. Nee,

Ja, Johan, gouden voetbalnaam trouwens, die zei als je 7 seconds hebt gehad, dan kun je die andere ook nog wel even draaien. 4-5 seconds van Rihanna, Kanye West, die je tegenwoordig jee moet noemen, en Paul McCartney. En die laatste, die hoor je eigenlijk nauwelijks zingen. En dat gaan we nu meteen repareren. Want hij heeft een nieuwe single uit van

0: kenners tegen te spreken. Zijn min of meer nieuwe single Come Inside van de Boys of Dungeon Lane. Een recht toe, recht aan rocker. En daarvoor hadden we hem dus ook in een iets onopvallendere rol. En Wouter zegt, kan iemand me uitleggen wat er goed is aan 4-5 Seconds? Ik vind er geen klap aan. Hij zegt, over smaak valt eindeloos te twisten natuurlijk. Maar hoezo is dit een goed nummer? Of is het de combi van McCartney? Yay! En Rihanna, ik vind het echte luchtvervuiling. Nou, ik vind het zelf heel aangenaam. Nummer, maar of ik het kan uitleggen waarom ik dat vind. Het heeft iets, nou, ik vind het weinig geforceerd. Het heeft iets ontspannends, relaxed. Ik vind het wel een geinig nummer, maar ik kan het verder niet uitleggen waarom dat zo is.
1: Nee, maar dat is het gevoel van bij muziek natuurlijk.
0: Is dat dan ja, toch, ja, come on, let's twist again. Ook een goeie trouwens. Ja. Daar heb ik nog wel even zin in. Ewout die heeft zin in Get Up van Technotronic. Ja, het is eigenlijk niet zo moeilijk. Je zet Pump Up the Jam even de Magnetronic. Ja. En je warmt hem opnieuw op en dan heb je dit.

0: Up Before the Night is Over. Die duurde heel lang, The Night. Technotronic, ben je wakker gebleven eigenlijk? Ziet of niet?
1: Ja, ik heb
0: smakelijk trouwens.
1: Ja, ik zit nu pas bij mijn lunch, dus mijn dag is een beetje vertraagd. Na de uitermate lange wedstrijd van Duitsland, met strafschop en al, heb ik nog heel even een dutje gedaan tot Nederland begon.
0: Ja.
1: En daarna heb ik weer een klein dutje gedaan. Verder moeten we deze dag maar even door.
0: Even doorkomen. Gabriella, jij als groot voetballiefhebber. Jij voorspelde 4-2 gisteren.
2: Ja.
0: Het voordeel van Nederland. Meestal mensen die helemaal geen interesse hebben voor voetbal. Die hebben het goed. Je zat even naast.
2: Ik had het helemaal mis.
0: Maar jij bent lekker doorgepit natuurlijk. Ja. Niks aan de hand.
2: Ik werd gewoon om 7 uur wakker.
0: Ja. En niks aan de hand. Gewoon.
2: Niks aan de hand. Overal doorheen geslapen.
0: Ja, lekker hoor. Ja.
1: Jij bent wakker gebleven, Rob.
0: Ja, ik ben wel even wakker gebleven. Ja, ik was er toch. En ik wist dat iemand om 7:30 zou komen om mijn alarm te repareren.
1: Oh, fijn.
0: Dus dat is ook gebeurd. En dat mijn grote verbouwing bij mij in huis. Daarom ging het alarm ook stuk. En ik wist dat die ook weer kwamen. Dus koffie zetten. Daarna weer een rondje sporten. Even eten. En zenden.
1: Dus voor jou is dit nu een hele late nachtshow.
0: Diep in de nacht. Ben Howard, Keep Your Head Up, aangevraagd door Sabine de Kroost.

0: Sabina de Kroost is een beetje Sabina de Troost. Want ze zegt, dit is voor iedereen die teleurgesteld is vandaag. Keep your head up van Ben Howard. Dat is lief van je, Sabina. Ik heb het hierbij officieel doorgegeven aan de rest van de wereld.
1: Ja, en ook letterlijk, hè, want ja, voor iedereen die in slaap dreigt te vallen vandaag.
0: Oh ja, dat is ook goed. Ook ja. Walter zegt, hey Rob, komt er vandaag uit dat ik Little Steven aanvraag met Forever. Ik mag er heel graag naar luisteren. Ik vind het een geweldige plaat. Dat is buitengewoon goede reden om een liedje aan te vragen bij de Bordanza. Maar laat ik eens een beetje popquizzen met jou, Siet. Oh, een beetje spelen met jou, bij het gebrek aan Carolien. Kan ik wel even aan jou vragen. Little Steven, die heeft eigenlijk ook een hoofdbaan.
1: Die Street Band.
0: Ja! Wow!
2: Yes!
0: Ja! En in welke serie zit hij ook alweer? Van je antwoorden goed?
2: Nee.
0: Ah,
2: maar je gaat weer net te ver.
0: Dit is ook geen popquiz meer bijna, hè?
2: Nee, dit is een tv-quiz.
0: Ja. Nou, als ik nou zeg, een van de allerbekendste series aller tijden, en ik zeg, Don't Stop Believing.
2: Breaking Bad.
0: Ga er even bij zitten. Zo.
2: Oh, de Sopranos. Even die moet ik nog even kijken. Schijnt wel een goede serie te zijn, hè?
0: Goede serie, ja. Lily Emmer had ook gemogen, trouwens.
2: Oh ja.

0: Disciples of Soul was op nummer
1: 13, denk ik, in Nederland, 6 weekjes.
2: Nummer 12 volgens mij.
1: Oh, ja. Heb je het al opgezocht.
2: Ja.
1: Walter was de aanvrager, dus bedankt voor het draaien, Rob. Het was geen enkele moeite, Walter. Ben zegt, had Nils Lofgren Little Steven niet opgevolgd toen deze uit de E Street Band vertrok? Je weet wel, Rob, hij had met Shine Silently ook een solo hit. Ze zitten er allebei in. Ik geloof wel dat hij heel eventjes... maar ik weet niet of hij per se de vervanger was. Maar laat ik maar ja zeggen voor het gemak. Birgit zegt, ja, Little Steven op de radio, thanks. En Corinne zegt, die heb ik door jullie gekeken, die series, Sopranos. Het is een geweldige serie. En ja, Lilyhammer, die moet ook bekeken worden, dat zegt Joost. En daar heeft hij wel een punt. Ondertussen ziet... weet ik dat jij natuurlijk eigenlijk geen enkele serie kijkt.
2: Of klopt trouwens wel dat Nils Lofgren als vervanger van Little Steven bij de E Street Band kwam.
1: Ja, maar wel lief, toen hij terugkwam mocht Nils gewoon blijven.
2: Ja.
1: Dat is toch leuk. Ja. En Ben was Shine Silently ook een verzoekje. Willen we ook graag horen trouwens. Ja. Prachtig liedje ook. Hey, maar Sopranos, die heb je nooit gekeken.
2: Je staat al 28 jaar op de kijklijst.
1: 28 jaar op de kijklijst, ja. Je bent ook niet zo serie-mind. Je bent een beetje serie-moordenaar.
2: Ik kijk wel af en toe, maar dat duurt gewoon heel lang voordat ik het een keer uit heb.
1: Ja, nou, Sopranos kun je inderdaad... dat duurt al eventjes, ja. Begin dan maar met Lilyhammer. Minder seizoenen.
2: Oké, ja.
1: Hey, de echte wereld, want daar heb jij ook gewoon een plicht in. Wat gebeurt er allemaal op de echte planeet?
2: Na veel gedoe is het minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gelukt om zijn begroting door de Eerste Kamer te krijgen. Uiteindelijk heeft hij een deal gesloten met de fusiepartij Progressief Nederland, waarin de minister extra ontwikkelingshulp toezegt. In de Tweede Kamer ging het ook niet vanzelf voor Sjoerdsma, die rommelde met de subsidie voor de Palestijnse VN-organisatie.
1: Zeggen dat het vandaag op de digitale snelweg hier ook al wat rustig is. Grijp je kans als je een bezoekje wil horen. Want het is al een beetje een andere dag, behalve voor Gabriela. Hoe is het op het Nederlandse wegennet?
2: Ja, er staan nu vooral wat kortere files. Dit zijn de meest opvallende nog. De A12 Arnhem-Duitse grens. Daar wordt gecontroleerd. 5 minuten extra. A20 Hoek van Holland-Gouda voor Moordrecht 7. En door werkzaamheden op de A27 Breda-Gorkum voor Gorkum 7 minuten.
1: Stenders, je hebt je zin hoor. Ik wil Chippy Checker wel horen. Let's twist again.

0: Chubby Checker, come on, let's twist again. Aangevraagd door Robert Jan. Ali heeft ook nog wat te melden. Die zit volgens mij ergens in een soort trein of in een soort auto of in een AliExpress.
1: Goedemiddag, heren. Ik ben op de terugweg vanuit Berlijn, waar ik samen met mijn vriendin Nettie ons 60-jarige verjaardag hebben gevierd. Bij Bruno Mars. Het was fantastisch. Ondanks de tropische hitte hebben we genoten, gedanst, gesprongen. En het was één groot feest.

0: Dit is de nieuwe Bruno Mars. Die hebben wij gedraaid voor Ali en haar vriendin. Die gesmolten zijn voor Bruno Mars. Zolang Bruno Mars maar niet gesmolten is. Met je moeilijke chocolade in je hand. Mars.
1: Ah, slag.

0: Chris Isaac horen met Blue Hotel stuurt nog een keer een appje met de dienstmededeling. Joepie! Wat wilde jij daarover zeggen? Want onmiddellijk smolt jij gelijk in Mars.
1: Ik heb een beetje een zwak voor mannen die joepie zeggen.
0: Ja?
1: Ja.
0: Snap ik. Ik ook wel. Hoe zit jij in mannen die jippie zeggen?
1: Ook net zo goed.
0: Jippie! Blue Hotel, Chris Isaac. Jesse die zegt nog even, Chris Isaac staat 12 juli aanstaande op Bospop. Daar heeft hij dan heel veel zin in. En die Bruno Mars, die is zaterdag, onder andere, want volgens mij is hij er heel vaak.
2: Woensdag, zaterdag, zondag, dinsdag.
0: Dat bedoel ik. Maar Michel wist het alleen van zaterdag. Waarschijnlijk heeft hij daar dan tickets voor. Dan gaan we een liedje draaien voor Lieve, die heeft high hopes dat we Panic at the Disco draaien.

0: Panic at the
1: Disco!
0: Kon ik niet nalaten. High Hopes, die was voor lieve. Nancy zegt nog even, op deze plaat heb ik in 1980 een dansje gedaan toen ik in de vijfde klas zat met vriendinnen. Mijn moeder had dit op haar cassettebandje staan. Dat gaat dus niet over Panic at the Disco, maar dat gaat over Let's Twist Again van Chubby Checker. Goed.

0: Sorry, ik schrik me. Sheets. Had sheets.
1: Ja.
0: Hoi Rob, Gabriela en Seed met een Z, zegt Koen, die je net drastisch hoorde niezen. Dit wordt Spinners en de Rubber Band Man. Marijke Terpstra die zegt, past David Bowie met This Is Not America nog

0: Enrico. Dit is toch het nieuwe volkslied van IJsland. This is not America. Wat leuk verzonnen. David Bowie en de grote legendarische jazzman Pat Metheny. Marcel zegt eindelijk iemand die Pat Metheny vermeldt bij dit waanzinnige nummer.
1: Enrico verbetert zichzelf ook gelijk. Hij bedoelt niet IJsland, maar Groenland.
0: Groenland, ja. Precies. Maar IJsland, hè?
1: Ja, je weet niet wat de volgende is.
0: We zijn er, althans, voor uur 1. De inschrijvingen zijn nu geopend voor uur 2 van de Bonanza. Ja. Dus wat wil je aanvragen? Laat het even weten via de app van Radio Veronica. We gaan naar de reclame. En hey, één voordeel van het verlies. Al die oranje snabbelaars zijn eruit uit het reclame.
1: Lekker,
0: als het goed is. Veronica.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
4: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
3: Oh, Otrium?
4: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
5: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
6: Met deze week in de bonus. Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
5: Boeie!
6: Alle hak, tweede gratis.
5: Lekker hoor!
6: Alle Iglo Fish Cuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
5: Zoé!
6: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
5: Yes!
6: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Hamster!
7: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Gas.
8: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
9: The stories are true.
10: The story has just begun.
11: Disney's Vaiana. Kom tot leven.
12: See her light up the night.
11: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
13: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
14: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken. Paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten. Video checken. Even mijn ogen dicht. Muziekje. Tijdschriftje. Inlezen over wat te doen in
15: Brussel Zuid.
14: Hé, nu al?
13: Ja. Reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
16: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Renew.
17: Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
18: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
19: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op vloeren. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Johan's witgoed plus Johan's elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
0: Rook?
3: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
0: Nee, rook. Uit de meterkast.
4: Johan's witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
4: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis.
15: Glashelder.
20: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis. Kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en peulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
21: Radio Veronica.
22: Met het nieuws. Het is 3:00.
1: Goedemiddag, ik ben Siets Roskam. Jaren na een dodelijke aanrijding bij Marken in Noord-Holland wordt toch een celstraf geëist tegen de verdachte. Eerder kreeg de Duitser een boete voor het niet goed opletten. De man dacht dat hij een dier had geraakt en reed door. Na protest van de nabestaanden van het 14-jarige slachtoffer werd het onderzoek heropend. Volgens justitie zou 8 weken cel de terechte straf zijn. Voor het in brand steken van een politieauto tijdens rellen op het Malieveld in Den Haag heeft een man bijna 1,5 jaar cel gekregen. Zelf ontkent hij dat hij de auto aanstak, maar de rechter is overtuigd door het beeldmateriaal. Het protest in Den Haag was gericht tegen immigratie en ontaarde volgens justitie in een orgie van geweld. En daarna de natuurbranden bij legeroefeningen op de Veluwe en in Brabant worden de regels een stuk strenger. Defensie geeft toe dat het protocol niet goed genoeg was. De brandweer moet nu dichterbij klaarstaan. Ook mag een terreinbeheerder een oefening van het leger verbieden of stoppen als hij denkt dat daarmee brand wordt voorkomen. Dan het weer bewolkt met vanuit het zuidwesten wat regen. Het is van west naar oost 20 tot 26 graden. Morgen bijna overal droog en wat zon. Het wordt 23 graden. Paar files nu die opvallen. De A5 Amsterdam-Hoofddorp. Tussen knooppunt Raasdorp en knooppunt De Hoek naar de A4 toe. 12 minuten extra, 1 rijstrook is daar dicht. Dan de A20 Hoek van Holland-Gouda voor Moordrecht 9 minuten. A27 Breda-Gorkum. Voor de werkzaamheden daar bij Gorkum 7 minuten. A28 Amersfoort-Zwolle. Voor Zwolle Centrum 8 minuten door een pechgeval. Daar is de rechte rijstrook dicht. Ook een pechgeval op de A50 Arnhem-Os met nog een korte vertraging. Voor Valburg 5 minuten extra. Complete overzicht bij Flitsmeister.
23: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
24: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Bij de Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
26: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij de Telegraaf.
25: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Lees de Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
2: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1+1 gratis. Zoals Ben & Jerry's of Magnum, diverse bekers, 1+1 gratis. En alle Santa Maria, ook 1+1 gratis. 1000 producten waar je de eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
3: Nu bij Coolblue. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Voel mij zo free.
5: Wacht, wat? 75 euro? Ik loef het.
3: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
5: Wow, dit is echt nice.
3: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
6: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Waanzinnige deal. Alleen deze week 50% korting op alle VT-wonenvloeren. Karwei, maak het mooier.

0: Rudy Metal. Feel the love. Redelijk toevallig. Ik denk dat ze niets met elkaar te maken hebben, maar dat weet ik niet helemaal zeker. We hebben Emily van Assen en we hebben Albert Mussen, die allebei Feel the Love aanvragen. De een van Rudy Mantle en de andere van 10cc. Dus nou, dat lijkt mij toevallig. Marcel zegt nog even drum and bass op de Nederlandse radio. Wie had dat verwacht? Dan hebben we nog een voetbalanalyse binnengekregen van Mietje Evendelen. Je zegt het goed, oranje snabbelaars als de FIFA. Het aantal deelnemende landen niet van 32 naar 48 had verhoogd. Hadden ze niet eens de USA gehaald. Dus terecht dat ze afgelopen nacht per muil zijn gegaan. Gelukkig was ik zo wijs om gewoon lekker in mijn bed te kruipen. Heerlijk te gaan slapen. Misschien wordt het tijd dat Wesley Sneijder als bondscoach wordt aangesteld. Die haalde in 2010 de finale wel. Iets minder arrogantie van Koeman is zeker op zijn plaats. Nou, Mietje, bedankt. Even mede verwerken, dit.
1: Ja, ik moet trouwens bij die Feel the Love ook gelijk weer denken aan zo'n ander ellendig toernooi van het Nederlands zelf. Het EK 2012, toen alle wedstrijden werden verloren.
0: Ja.
1: Daar was dit liedje steeds te horen, Rudy Mantle. Bij de NOS, met alle hoogtepunten. Of dieptepunten eigenlijk.
0: Er is ook iemand die nu zegt, ik wil André Hazes graag aanvragen.

0: nakomelingetje van Tennessee. Eentje die je eigenlijk nooit meer hoort. Feel the love. Ah, hoor je ze nog hier dus. Ik denk zelfs, ondanks dat het niet zo'n heel beroemd nummer meer is. Ik denk zelfs 8 weken nummer 8, Sitsi.
1: Oeh, dat vind ik een uitspraak van jou. Ik zal even kijken.
0: Is goed.
1: Je zet er net steeds eentje naast. Het was 9 weken nummer 7.
0: Nou, toch wel nog een dikke hit voor.
1: Bij elkaar 16.
0: Ja, ja, hè?
1: Bij elkaar ook 16.
0: Ja, dus eigenlijk goed.
1: Ja hoor, het, ja. Mij, vandaag is
0: onder,
1: het allemaal goed.
0: Onder de streep klopt het allemaal, ja. Feel the love van Tennessee was leuk om eerst te horen. Ik sta hier te wachten op een slagboom en ik vind het niet erg. Feel the love, zegt Leontien. Ja, wij voelen over de liefde gesproken. Ik wil weer zo'n moeilijk nummer op jullie loslaten. Het is ontzettend nieuw. Dus Sietz, ik hoor zo meteen wel wat ik er allemaal van weet van deze artiest.
1: Ja, het is een singer-songwriter genaamd Sir Tegan Harris uit Houston, Texas, 21 jaar.
0: Hoe weet jij wat ik ga instarten?
1: Omdat ik stiekem heb meegekeken.
0: Wat ga ik dan instarten?
1: Jij gaat instarten Love Spells.
0: En jij, dit is geen vrouw, zeg jij?
1: Nee, het is geen vrouw.
0: Oh, nou ja, ik hoorde dit liedje van de week. En ik zat even netjes de nieuwe Music Friday af te luisteren. En daar zat hij tussen. En ik dacht, wat is dit fraai? Het deed mij een beetje heel in de verte denken aan een ballad van Prince. Oh, ik dacht, eens even kijken welke vrouw schuil gaat achter Love Spells met Maybe I Still Love You. Maar jij zegt dus...
2: Tenders. Ego. Tip.
0: Kijken of we goed geluisterd hebben. Het is wel een klein beetje een stilte-eiland. Maar het is prachtig.

0: snap nu wel waarom ik dacht dat het een vrouw was of niet.
1: Ja, je zou het kunnen horen inderdaad, ja. Ja.
0: Oh, Rob, als je toch eens start, doe eens een keer research, jongen. Doe eens even één stapje extra. En dit is dus Sir Tegan Harris. Oké, singer-songwriter, ja.
1: Maar ik vind het wel weer wat voor je pleit.

je ook niks uit. Maybe I Still Love You, Goh zegt. Ik had hem ook aan kunnen vragen, deze Lover's Pels. Je was me voor. Kom hem ook tegen. Andries 18 zegt, lijkt een beetje op Diamonds and Pearls van Prince. Ja. Love Lover's Pels klinkt en ziet eruit als Prince. Inderdaad, ik heb net even een filmpje van jou gezien. Daar klabberde. Jolanda zegt, kippenvel tot aan het plafond. Prachtig dit, Vincent Zet. Dit gaat mijn dag niet beter maken. Wat een young nummer. En zo heeft iedereen weer zijn eigen smaak. Het is allemaal deelbaar bij Radio Veronica.

0: Classic Kiss, I Was Made For Loving You. Benny zegt, yeah, Kiss. Lydia was de aanvrager van deze I Was Made For Loving You. Arjan zegt, als je I Was Made For Loving You te vaak wilt horen, dan moet je de film The Fall Guy kijken. En er is iets heel bijzonders gebeurd. Die heb jij dus gezien.
1: Die heb ik toevallig wel weer gezien.
0: Ryan Gosling en Emily Blunt.
1: Ja, ja, inderdaad. En dat was dus niet deze versie, maar de versie van de zanger Youngblood.
0: Hoe weet je dat toch allemaal?
1: Dat heb ik dan weer net even opgezocht. Maar dacht ik, oh ja, die heb ik inderdaad veel voor mij horen.
0: Over Youngblood gesproken. Ja. Die wordt toch elke dag inmiddels aangevraagd. Vooral Changes. Oh. Zijn eerbetoon aan Ozzy Osbourne heeft hij ook gedaan bij Pinkpop. Weergaarloos optreden. Ik heb het dan op tv gezien. Er stond een heel tv-scherm tussen, maar ik heb het gezien. Wat een gast is dat, zeg. Ik zag hem laatst ook weer een klein beetje in de problemen op het podium. Zei hij dat hij wat meer liefde nodig had. Dat hij niet meer zo goed wist waar hij heen moest. When I

0: op dit moment met de camper op vakantie in Scotland. Dus hij wilde deze graag horen, de Proclaimers. En I'm gonna be 500 miles. Lijkt me dan leuk. Ergens romanticus in mij. Je vraagt een liedje aan de radio. Je zit op een campertje ergens in Liverpool, Schotland. En je rijdt en dan hoor je dat die gast door die radio dat nummertje voor je draait. I'm gonna be 500 miles en dan lekker meezingen in je campertje. Ik heb hier hele romantische beelden bij. Judith, wat wil jij nog delen met ons?
1: Heerlijk. Super. Bedankt hoor, aanvrager. En Veronica natuurlijk.
0: Ja. Ik hoor kiss op de achtergrond. Ja. Een kiss voor de aanvrager hebben we hierbij doorgegeven. Het is ietsjes over 4:30. We worden bijgepraat over de wereld door Sietzelven.
2: Het lukt criminelen vaker om mensen te misleiden tot het overmaken van geld, meldt RTLZ op basis van cijfers van de Nederlandse Bank. Het totale bedrag aan oplichting steeg vorig jaar naar bijna 150 miljoen. Het was een jaar eerder nog 120 miljoen. Vaak gaat het mis als mensen denken dat een familielid of helpdeskmedewerker vraagt om geld over te maken.
0: Ja. We hebben dagelijks. Sietzie, even kijken hoe het is op het Nederlandse Wekendeel. Om met Gerard te spreken, waar heb je ze neergezet?
2: Ja, het begint toch serieus drukker te worden. We gaan al richting de 60 meldingen, 250 kilometer in totaal. Meeste files in Zuid-Holland door pech gevallen en in Utrecht door werkzaamheden. Deze vallen verder op de A4 Rotterdam-Den Haag voor Rijswijk 8 minuten. A20 Hoek van Holland-Gouda voor Moordrecht 11. En de A28 Amersfoort-Utrecht voor Utrecht zelf 10 minuten.
0: Durf bijna niet aan te snijden, maar hebben we al een bericht dat Ko Koeman afgetreden is als bondscoach?
2: Nee, het is nu echt eind van de nacht in het andere deel van de wereld waar ze zitten. Dus misschien dat ze het straks in de loop van de dag bekend gaan maken. Okay. Ja.
0: En wie moet dan de nieuwe worden? Slot?
2: Ja, bijvoorbeeld. Of Hag?
0: Peter Bos, maar die heeft net bijgetekend. Ja. Hoor, geloof ik.

0: David, deze schreeuwt weer om jouw solo.
1: Een hele, hele, hele goede middag.
0: Ja, ja, ja, ja, Ewald, ik ga hem draaien. Youngblood. Changes. Ook voor Kevin Bleek. En ook voor Ben Paul.

0: als hij keek en zag dat het goed was.
1: Nagekomen berichten.
0: Youngblood, wat zegt, die kwam eigenlijk voor de Foo Fighters. Maar Youngblood was echt top bij Pinkpop. Dit was de versie die hij deed. Zijn eerbetoon aan Ozzy Osbourne toen Ozzy er nog net was. Weet je wel, bij dat tributeconcert. Ongelooflijk veel emotie zit er in dit nummer. Oud egotipje van me ook, Changes van de Youngblood. Kevin Bleek, elke keer als ik dit hoor stop ik ook gewoon even met wat ik aan het doen ben. Prachtig. Ben zegt, kam je haar met de gitaar. Heerlijk mannen. En Gabriela. Desiree van de Braber, iedere keer weer kippenvel bij deze versie. Rieke Spat zegt, ik ga even zitten, alleen maar luisteren. Changes. Larissa Bergman, yes. Youngblood, eindelijk. Ik ben spontaan maar even gestopt met strijken. Wat een mooie plaat. Zegt Ronald Inge, heerlijke muziek. Jeroen Kippenvel, wat een stem. Inderdaad, wat een gozer ook die Youngblood. Als er iemand plezier heeft in performen, dan is hij het wel. Ondanks dat hij dan laatst toch een beetje treurig op het podium stond.
2: Ja.
0: Ik ben even de weg kwijt, zei hij op het podium. Maar ja, je is weer een artiest, hè. Dat mag allemaal ook. En wat een goddelijk lijf zie ik ook heus wel. En hij zoent gewoon met alle fans, dat kan hem allemaal geven.
2: Oh ja?
0: In de beste traditie van Elvis Presley hebben we laatst bij Epic Elvis gezien. Geen punt. Hey, Sitsi, je had nog die versie van Youngblood die hij in die film had, toch? Van I Was Made for Loving You. Heb je die toevallig nog ergens?
2: De Fonga, inderdaad. I Was Made for Loving You, de coverversie. Want we werden, ik weet niet meer wie het was, maar die appte inderdaad van, je krijgt hem niet meer uit je hoofd als je de film hebt gezien.
0: Ja.
2: Dat komt omdat hij een stuk of 10 keer voorbij komt in de film. En dan klinkt hij zo.

0: ook wel wat changes and I was made for loving you, hè?
1: Ja, Vincent was het met het F'tje.
0: Ah ja. Youngblood van alle markten thuis. Ja. Youngblood heeft Joost achtergelaten, maar dat was een generatiegrapje.

0: Ja, mooie lieve koppie. Het lijkt me echt een lieverd ook, zegt Sandra. Het gaat allemaal nog steeds over Youngblood. En heb je die ogen alles bekeken? Ja, ja, ja, heb ik allemaal gedaan. Jeffrey, wat had ik hier graag bij geweest. Geweldig. Dat gaat over Youngblood. Carlijn Franke wil nog even zeggen dat Maria Mena ook een mooie versie gemaakt heeft van I Was Made For Loving You. Oh. Ken je hem die?
1: Nee, die ken ik niet.
0: Als je nog tevoorschijn wilt over, het mag allemaal.
1: Ik ga mijn best doen.
0: Ja. We hebben niet zo heel veel zendtijd meer. Even kijken, Floor, daar moet ik wel om lachen. Die zegt, ik heb dit weekend een bruiloft. En ik ben al bang, want ik moet natuurlijk weer gaan dansen. En ik heb één probleem. I can dance.

daar hebben we er eentje van. Ik kijk er al naar uit. We zitten in de camper in Domburg. Overigens net de camper Schotland. Dat romantische beeld, ik schetste dat, dat klopte. Die hadden daar gewoon I'm Gonna Be heel hard aanstaan. Dat is leuk. Nou ja, ik heb de smaak te pakken. Het regent een beetje. Ik heb koude voeten omdat ik geen zin heb om sokken aan te trekken. Wil jij voor ons Wash Your Face in My Sink draaien van de Dream Warriors? Dan kan ik mijn voeten warm dansen. Het zijn allemaal argumenten om deze hele leuke nog een keer te draaien. Jeroen en dan

0: Goeie vraag van Siet. Hoort dit zo? Ja, dat hoort zo.
1: Karaoke zingt een lied.
0: Ach, leuk man.
1: Karaoke, maar smaak heeft ze niet.
0: Bedankt Jeroen, Annemiek. Leuk om deze weer eens te horen. Dream Warriors, ik denk nummer 32 ongeveer. Dat was je face in my sink. Wat een hitje, toch?
2: Ongekend, Rob, dat je zo scherp bent nog. 32 inderdaad.
0: Ja. Ongekend. Appte ik je gisteren toen Duitsland was uitgeschakeld. We hebben nog een leuke karaoke. Marianne Sugarmee. Daar ga ik gewoon een padvinders eten van maken. Als jij hem niet kiest, ziet. Want die vind ik leuk. Leuke aanvraag staat er ook bij. Ik heb Sa Plan Pour Moi. Heb ik nog van Plastique Bertrand. Danny Vera heeft ook een uitvoering gedaan van I Was Made For Loving You, zegt Gert. Marianne zegt, Welen heeft ook een mooie uitvoering. Dat komt dan nog wel.
2: Doe maar die Sa Plan Pour Moi dan.
0: Nou,
2: want Sugarmee is... Die houden we te goed, hè?
0: Marianne, morgen even luisteren.

0: Die hebben vannacht een soort uitzendingje gedaan. De Oranjestraat in Den Haag. Wat is jullie grootste teleurstelling in het leven? Antwoord krijg je naar vieren.
1: Gek op lage prijzen? Kies de altijd lage prijsfavorieten van Albert Heijn. Zoals...

0: fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
0: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem. Per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voordeel.
0: Aldi.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
6: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue?
7: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
5: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
8: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
8: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
11: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
12: Wow!
11: Kost je maar 3 minuten.
12: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
11: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
13: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
14: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
15: BelSimpel zet de tijd op 4 uur.
16: Radio Veronica.
15: Met het nieuws. Het is 4 uur.
17: En daar is Sietz Roskam. Goedemiddag. Excuses van justitie, omdat pas na 6 jaar een celstraf wordt geëist tegen de verdachte van een dodelijke aanrijding bij Marken in Noord-Holland. Een 14-jarig meisje kwam om door een Duitse bestuurder die niet goed oplette. Hij dacht een dier te hebben geraakt en reed door. Daarna kreeg hij alleen een boete. Na protest van de nabestaanden zegt justitie dat hij een celstraf verdient en er wordt 8 weken geëist. Een veel langere straf is uitgedeeld aan een gevangenismedewerker die een vrouwelijke gevangene in Nieuwersluis verkrachtte. 3 jaar moet hij nu zelf de cel in. Ook krijgt hij een beroepsverbod. De verkrachting was 16 jaar geleden. Daarna duurde de zaak zo lang omdat justitie hem na de aangifte eerst niet wilde vervolgen. Gebeurde pas na een klacht bij het gerechtshof. Het goedkopere zomerabonnement voor treinreizen buiten de spits wordt vooral gebruikt door reizigers die al een abonnement hadden. Maar 1 op de 5 is nieuw, meldt de NS. Tot eind augustus kun je voor €49 per maand onbeperkt reizen door Nederland buiten de spitsuren. Normaal kost dat bijna hoogte €30. En tennisser Jesper de Jong is na een lange wedstrijd door naar de tweede ronde van Wimbledon. Gisteravond werd zijn partij tegen de Australiër Rinky Hijikata gepauzeerd omdat het donker werd. De Jong stond toen achter en won uiteindelijk net in 5 sets. Dan het weer bewolkt met soms wat regen. Het is van west naar oost nu 19 tot 24 graden. Morgen bijna overal droog, soms zon en rond 23 graden. Dan begint het aardig drukker te worden. Niet heel veel superlange vertragingen. In totaal wel al 400 kilometer verspreid over zo'n 90 meldingen. Dit zijn nu de meest opvallende: A2 Amsterdam Den Bosch. Voor afrit Everdingen 20 minuten extra door werkzaamheden. Dan de A20 Hoek van Holland Gouda voor Moordrecht 16 minuten. En tot slot de A27 Utrecht Gorkum voor knooppunt Everdingen. Een vertraging van 17 minuten.
18: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
19: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
20: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
21: Of deze, in een leuk plaatsje.
22: Met 20.000...

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
2: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
3: Smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij
4: Fomar, voordeel markt. Fomar, voordeel markt.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel €20 korting.

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.

0: Welkom bij de middagshow. Die voelt als een avond- of een ochtendshow. Een beetje een continue jetlag zit het hele land. En wij zijn daar geen uitzondering op vanwege de wedstrijd van vannacht.
1: Er zijn natuurlijk heel veel mensen die hebben echt heel kort geslapen. Ik weet dat Sietsi is, die zit hier. Nou, die heeft echt praktisch de lucifers tussen zijn ogen staan.
0: Ja. Ja, jij hebt niet veel geslapen, hè? Jij bent gewoon doorgegaan eigenlijk.
2: Ja, ik heb voor de wedstrijd 5 kwartier geslapen. En daarna...
0: 5 kwartier? Zijn er 5 kwartier?
2: Ja, maar ik kan niet meer praten. Ik kan niet meer denken. Helemaal kapot.
1: En jij, Wout?
0: En dan moet je nu een biertje nemen, Siets.
1: Dat
0: is
1: dat helpt wel, lekker. Hoor.
0: Ja. Nee, ja, ik heb uiteindelijk wel geslapen. Maar ik moet even vertellen, wij zijn vannacht in Den Haag geweest. En het leek ons leuk om als Radio Veronica bij iemand een halftime show te geven. Dus wij zijn uiteindelijk in de rust gaan draaien. Nou, dat vond ik echt fantastisch. Misschien wel even leuk, we hebben dat bij Ivo gedaan. En Ivo die heeft ook een audio-appje gestuurd. En Ivo vond het helemaal leuk. Wil je dat horen?
1: Ja, leuk.
0: Oké, dit is vannacht.
3: Een hele goede middag, Wout en Frank. Hey, het was top dat jullie er geschaafd waren. En we hebben een super feest gehad met jullie. Een teleurstellende nederlaag. Was voor ons ook even een domper, maar we hebben een super avond gehad met jullie. Dus echt top dat jullie er waren. En nogmaals wil ik jullie bedanken dat jullie aanwezig waren. En geniet verder van de dag. Ja. En nogmaals, dankjewel.
1: Maar je moet je ook even voorstellen, Ivo die woont dus in de grootste Oranjestraat van Nederland. Daar hingen een vlaggetjes.
0: Niet normaal.
1: Daar was alles omgebouwd. De gevels waren aangepast. Dat kan allemaal vanaf nu.
0: Maar toen ben ik na die halftime show ben ik naar huis gereden.
1: Ja.
0: Want ik dacht, mijn hond zat alleen thuis. Die begreep er niks van. Want die dacht ineens, waarom gaat die man midden in de nacht weg? Dus ik denk, weet je wat, ik luister de tweede helft luister ik in de auto. En dat was fantastisch.
1: Ja, dat is leuk.
0: Op een gegeven moment stonden we 1-0 voor.
1: Ja.
0: Nou, op de snelweg, jongen, tussen Den Haag en Soest, waar ik woon. Het was echt mensen zwaaien naar elkaar en toeteren en te gek. Toen stond het 1-1. Toen zag je echt allemaal mensen heen en weer gaan slingeren. Dat ging even wat minder. Maar toen werd het verlenging. Dus ik kwam inmiddels thuis. Ik ben in bed gaan liggen, hond helemaal blij. Televisie aangezet en wij gaan kijken. En verlenging is klaar. En penalties beginnen. En ik denk, jezus, nou ja. Dus ik had me helemaal op ingesteld van, dit is wel... Alleen, ik werd wel een klein beetje moe, moet ik jou eerlijk zeggen. Maar dat maakt niet uit. Ik denk, ga toch even kijken. Toen was er een reclameblok. Ik denk, nou, ik wil heel veel mijn ogen dicht. En toen deed ik mijn ogen weer open. En ik denk, jezus, wat een lang blok. En toen ineens zat ik in een heel ander programma.
1: The Bottom Beautiful.
0: Maar I kid you not. Dus ik ga kijken op de site van Telegraaf.
1: Yeah.
0: En ik zie nederlaag. Nederland ligt eruit. Ik heb gewoon die hele penalty serie. Ik heb niets meegekregen. Ik heb gewoon geslapen. Het belangrijkste van de wedstrijd is zo langs me heen gegaan.
1: Ja, ik zat echt door het puntje van mijn stoel. Nee, ik vond de spanning nou slapen.
0: Ik had er willen zitten, maar ik was er gewoon. Ik was in coma. En ik had het pas in de gaten toen ik op die app keek.
1: Ah, ik vind het ook een fout van jouw hond, hoor. Want die had jij daar ook.

0: Ja mensen, we hebben een bomvolle show. Daar komen we zo meteen wel op terug. En is even kijken. We hebben de vraag van Rob nog die we zo moeten beantwoorden.
1: En die gaan we zo meteen beantwoorden na Naal Horn in de middagshow. Dit is het heerlijke

0: terwijl van de meeste mensen de rhythm van afgelopen night toch wel een klein beetje de war is. Is dit de fijne van The Barge, The Rhythm of the Night. Dit is de middagshow van Radio Veronica. Wij zijn Wouter Frank. We hebben een bomvolle show vandaag.
1: Zometeen nieuws over André Hazes. Het is vandaag zijn geboortedag. Hij zou 75 jaar zijn geworden. Nou is er een gigantische muzikale ontdekking gedaan rondom André Hazes. Ja. Zometeen bellen we erover met Richard van der Krommert. Hij is van de Telegraaf en hij kan ons alles vertellen over die ontdekking. Verder spelen we Woordenjacht, gaan we popquizzen en hoor je muziek uit de top 40 van 25 januari 1992 in het Hitarchief na 6 uur.
2: De vraag van vandaag.
0: Ja, Rob heeft een vraag voor ons achtergelaten. Wat is je grootste teleurstelling in het leven? Nou ja, moet ik hem beantwoorden? Kijk, dit programma heet Wouter Frank, maar in principe had het ook Wouter teleurstelling kunnen heen. Nee, vriend. Teleurstelling. Jeetje, vind ik een goede vraag.
1: Manneke pis vind ik echt de grootste teleurstelling. Ik weet al heel goed dat dacht ik een romantisch weekendje weg te boeken naar Brussel. En ik denk, dan ga ik manneke pis opzoeken. Want dat is natuurlijk, is toch super vet, manneke pis. Nou, je kent natuurlijk die foto's en zo. En dan ergens een straatje achteraf.
3: Ja, het stelt niet veel.
1: Het zit echt totaal verstopt. Zit dan ergens in een hoekje. Staat dan een heel klein mannetje.
3: Met een heel klein piemeltje
1: te passen. En dat is dan manneke pis. En daar zijn heel veel mensen omheen. Ja. Ook een hele grote teleurstelling, manneke pis.
0: Ik ben het eigenlijk wel een beetje eens. Ik ben weer terugwerken. Ik dacht ook een beetje boos erover.
1: Ja, manneke pis.
0: Want je denkt een soort Eiffeltoren die plast. Ja. Maar het is gewoon eigenlijk een heel klein poppetje.
1: In een hoekje. Weggestopt, 3 straten verderop.
0: Oké. Okay. Nou, dan is dat onze grootste teleurstelling.
1: Bij deze.
0: Mensen, straks om 6 uur hebben wij een mooie oude top 40 centraal staan in het top 40 hitarchief. Het is vandaag de lijst van 25 januari 1992. Wat staat er op 1 in die lijst?
1: Op 1 staat, ja, dat zal je verbazen, Don't Let the Sun Go Down on Me van George Michael en Elton John.
0: Mooi. Straks vanaf 6 uur meer uit de lijst. Dit is een voorproefje. Deze staat op nummer 18. Queen, and the show must go on. Everybody.

0: Benjamin ook. Can't get you out of my head. Er komt veel binnen, veel reactie, veel meeleven ook en veel bijval over jouw teleurstelling bij Manneke Pis.
1: Ja.
0: Veel mensen zeggen inderdaad, Manneke Pis stelt niet zo heel veel voor. Het was eigenlijk een tegenvallen. Maar er wordt nu wel, en dat kende ik helemaal niet, er wordt nu wel verwezen naar een alternatief. Heb je wel eens gehoord van een vrouw die, hoe heet die vrouw dan?
1: Janneke Pis.
0: Janneke Pis.
1: Ja, dus je hebt Manneke Pis en je hebt Janneke Pis.
0: Ken jij die sinds? En,
2: die ken ik niet.
0: Maar dat vind ik heel gek. Zoeken ze foto's. Is dat dan een vrouw die staat te plassen?
2: Nou, gehurkt zie ik.
1: Ja.
0: Gehurkt.
2: Ja.
0: Maar het is wel plassen.
2: Het is wel plassen.
1: Ja, er komt pis uit.
0: Ja, hoor, dat
1: is water. Maar
0: dat weet je niet.
1: Het is in ieder geval, dit schijnt wel echt een doodlopend steegje te zijn. Maar,
0: dit is wel leuker.
1: Dus nee, helemaal niet.
0: Oh, het is nog erger.
1: Manneke Pis is, dat is gewoon, die staat ver weg gewoon ergens achteraf.
0: Ja.
1: Maar Janneke Pis, die is helemaal, die heeft dat een doodlopend steegje gekregen.
2: Er is ook nog een derde trouwens.
0: Wie is dat?
2: Een plassend hondje. Ginneke Pis.
0: Ginneke Pis, die is ook daar in Nederland.
2: Ook in Brussel.
1: Ik wil binnenkort een keer een pistoertje doen.
0: Heerlijk. Nou, dank voor alle goede suggesties, mensen. Het is, het is al 16:55.
3: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Wat zit er zo in je nieuws?
2: Meer slachtoffers seksueel geweld zoeken hulp en we zouden vaker een gesprek aan moeten gaan.
0: Ja.
3: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze.
4: Bij de Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
5: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet

0: Direct. De Telegraaf.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we er al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
0: Lees de Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Veronica Weerbericht.
7: Ik vind het maar fris vandaag. Het is een bewolkte dag, soms wat regen. Het is van west naar oost 19 tot 24 graden. 19 graden! Dat was het vorige week 's nachts. Even kijken, morgen is het bijna overal droog. De temperatuur gaat weer een klein beetje omhoog. De zon die gaat schijnen en het wordt rond de 23 graden. 3:30, dit is het nieuws. Sietz Roskam, bijzonder goedemiddag.
8: Goedemiddag. Steeds meer slachtoffers maken melding van seksueel geweld bij het speciale centrum daarvoor. Afgelopen jaar werden ruim 4600 meldingen gedaan, 20% meer dan een jaar eerder. Volgens het centrum hebben steeds meer slachtoffers vertrouwen in de hulp die je kunt krijgen. Het is waarschijnlijk nog wel het topje van de ijsberg. Na de natuurbranden bij legeroefeningen eerder dit jaar worden de regels een stuk strenger. Defensie geeft toe dat het protocol niet goed genoeg was. De brandweer moet nu dichterbij klaarstaan en de beheerder van het oefenterrein mag ingrijpen als hij denkt dat een brand daarmee wordt voorkomen. En maak eens een spontaan praatje met een onbekende. Dat maakt je gelukkiger en de samenleving begripvoller, zegt Sieren, dat een nieuwe reclamecampagne is gestart vandaag. Een praatje maakt je dag, is de slogan. Volgens Sieren maken 1,4 miljoen mensen nooit spontaan een praatje, terwijl ze daar wel behoefte aan hebben.
7: Ja, maar ik vind dat ook een beetje lastig.
9: Hoezo?
7: Nou, omdat als je bijvoorbeeld hier in de buurt tegen iemand gedag zegt, dan stond hij al bijna in elkaar.
9: Nou.
7: Staan als je een, ik bedoel, mensen zijn gewoon. Ik vind dat je veel meer praat.
9: Maar dat klopt niet wat je zegt. Want namelijk wat je op het moment dat je. Ik denk altijd als je gewoon echt een leuk gesprek met iemand aanknoopt.
7: Ja?
9: Dan gebeurt dat. Dan krijg je nooit een boos gezicht. Of
7: maar begin is met gewoon mensen gedag zeggen. Want dat is ook zo. Dat je gewoon dat je voorbij loopt. Dat je zegt: goedemorgen. Nou, 9 van de 10 keer zeggen mensen helemaal niks terug.
9: Bij ons in het dorp, iedereen.
7: Ja?
9: Iedereen zegt gedag.
7: Bij mij ook wel. Maar hier in de buurt, we zitten in Amsterdam. Dan echt. Ik zeg het altijd in 6 talen, maar niemand zegt dat.
9: En ik ga best soms ook wel eens bij mensen gewoon aan een tafeltje zitten. Op het terras. Heel gezellig.
7: Ja, oké, maar dat is in principe heet dat huis Vredebreuk.
9: Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 102 vertragingen. Totale lengte van 431 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 26 minuten. A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Burgerveen. Daar 26 minuten vertraging. A4 Den Haag-Rotterdam tussen Rijswijk en Schipluiden. Daar een half uurtje. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Deil en Arkel. Daar sta je 26 minuten te wachten. A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en de brug over het Wilhelmina-kanaal. Daar een half uur. En de A73 Nijmegen-Maasbracht tussen Roermond en Roermond-Oost. 27 minuten. Wil je nou een compleet overzicht met alle files en alle flitsers? Verwijs ik je graag even naar de app van Flitsmeister.
7: Ik vond het een heel leuk praatje, dankjewel.
10: Bruine fruitschaal, gele rakkers, iedereen is blij. Het kost een beetje moeite, maar vanavond ben je vrij. We zien samen nu het leven,

0: Stargazing is van Miles Smith en hoorde je in de middagshow bij Radio Veronica, waar we langzaam bij komen van een teleurstelling, maar waarvan ik ook vind dat we gewoon even... Ja, jongens, dit is wat het is. We hebben verloren en klaar en door.
1: Ik heb nu ook wel zoiets... nu gaan we er ook mee kappen. Dus we doen even, we bellen zo nog even met John en Erika.
0: Ja, dat is
1: maar daarna gaan we het ook niet meer over hebben.
0: Niet meer over het WK.
1: Door naar het volgende. Het is alvast ongetwijfeld een WK polsok springen binnenkort zijn of zo. Waar we dan wel eens vol duiken. Maar nu, daarna gaan we het er ook niet meer over hebben.
0: Over 2 jaar is er natuurlijk weer een EK. Dan maken we misschien wel weer kans.
2: Ik hoop dat we meedoen.
0: Ja, dat begint het, daar begint het mee, ja. Ja, het is kritisch.
1: Ja.
0: Het is kritisch. Maar je had het over John en Erika. Die zijn in Amerika. Nou...
3: John en Erika.
4: Hallo.
3: In Amerika.
0: Ja. Maar ze zijn nu nog gewoon in Mexico.
1: Ja. En daar moet de teleurstelling gigantisch zijn. Want John en Erika, die hebben hier namelijk flink voor gespaard. Hadden helemaal uitgedacht van joh, we gaan die hele periode daar lekker blijven. We hebben kaartjes voor alle wedstrijden. John, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
5: Goedemorgen. Hallo daar.
1: Ja, hey, klein terugblikje naar de laatste keer dat we elkaar spraken, John. Toen zei jij, we worden wereldkampioen.
0: Ja, John, dat heb jij gezegd.
5: Ja, in 2000...
0: 88, ja. Maar hey, hoe was dat voor je? Want jij wordt nu echt wakker daar, dit is de day after. Hoe was dat gisteravond in het stadion?
5: Ja, heel weinig oranje. Alle Mexicanen waren tegen ons.
0: En, nee, toch?
5: Ja, iedereen was tegen ons. We waren maar met een heel klein clubje. We werden de hele wedstrijd uitgefloten. En, heel veel Marokkanen ook. En alle Mexicanen waren ook gewoon voor Marokko.
1: Dus, wat ik op zich gek vind. Want we hoorden namelijk gisteren dat er heel veel Mexicanen in het oranje liepen.
0: Ja, we hoorden gisteren heel veel
1: en dat ze het fantastisch vonden om met die oranje stoet mee te lopen.
5: Ja. Klopt, met de fanwolk werden er allemaal oranje t-shirts uitgedeeld. Allemaal gratis. Wij hebben ze ook gekregen. Dus iedereen trok die oranje shirts aan. Dus inderdaad, de fanwolk was een en al oranje. Maar na die fanwolk gingen alle oranje shirts uit. En werd alles weer groen van Mexico.
0: Ja, ja. Ik wil even terug naar gisteravond, dat stadion. Ook de wedstrijd sowieso, voor ons dan vannacht. Er was natuurlijk één prachtig moment toen het 1-0 werd.
1: Ja.
0: En ik zat, wat ik vertelde, in de auto te luisteren. Ik wil een klein stukje laten horen, want ik krijg er nog kippenvel van.
1: Weghorst verlengd, dat is het eerste moment geweest. Weghorst verlengd op Summerfield. Summerfield wordt onderuit gehaald. Daar gaat hij! Ja! Goal! Cody Gakpo!
0: Ja. En het was om heel veel redenen mooi, maar dit klinkt ook niet alsof er een heel klein clubje zat te juichen, John.
5: Ja, dat klopt. We zaten inderdaad met een klein clubje op een vak. Maar toen die goal viel, dat was zo'n ontlading. We werden helemaal knettergek in dat stadion. Want eigenlijk hadden we geen schijn van kans.
0: Nee.
5: Was Bart Verbrugge die ons heel lang in de wedstrijd hield. Want anders hadden we heel snel met 3-4-0 achter gestaan. Ja. En aan de ene kwam die ene kans die je altijd krijgt in een wedstrijd. En die plofte dan nog in.
0: Ja.
5: Dus we dachten, nu gaat het... Ja, het gaat toch gebeuren. Ja, het gaat toch gebeuren.
0: Ja. Dus... Het was zo mooi.
5: Dan komt die 91.
0: Ja, sorry,
5: dan
0: gaat
5: komt
0: door.
5: Die 91ste minuut en dan is het alsnog over en uit.
0: Ja,
1: dat was echt kijken naar de klok. Hè. Hopen dat hij eraf gefloten zou worden. En dan wordt toch nog even.
5: We waren aan het aftellen.
1: Toch die tegengoal nog even gemaakt. Ja, dat is wel echt heel naar. Ja.
0: Wat ga je doen nu? Blijf je nu daar? Want je wilde naar alle wedstrijden. Nou, dat is je gelukt. Ga je dan nu weer terug? Of ben je er klaar mee?
1: Wordt het geen Sonicos? Nee. Ja, wel lekker in Griekenland.
5: Ja, dat zou beter zijn. Ja, we inderdaad kaarten voor alle wedstrijden. Maar ik zit in de luchtvracht en bij Cargo Regency. En we hebben een agent in Miami. En daar doe ik al 35 jaar zaken mee. Dus we stappen straks in een vliegtuig richting Miami. En gaan daar nog een paar dagen naartoe.
0: Lekker. Ga genieten en verwerk dit. Dit is een teleurstelling. Weet je, het is de belangrijkste bijzaak, dat hele voetbal. Zo moeten we het gewoon zien. En jullie zijn gezond en het leven gaat door. En,
5: ja hoor. Wat jullie zeggen, over 2 jaar hebben we het EK weer als we ons plaatsen. En dan gaan we gewoon weer naar Groot-Brittannië. Maken we daar weer een happening van.
1: Hey, en hoe is het met Erika? Erika is wel, dat gaat goed. Die stond niet huilend in het stadion.
5: Erika is wel oké hoor. Die ligt nog lekker in de bed op dit moment. Want het is net naar achter hier zo. Dus het was een kort nachtje. Ik geloof dat we rond 2 uur naar bed gingen. Dus we gaan straks... de eindmusical van ons kleinkind kijken via FaceTime. Dus dat moeten we ook. dat moeten we ook nog meemaken. Dus,
0: ja, ik snap het, ik snap het. Nou,
1: beter dan de WK-finale, joh.
0: John,
1: dat is toch wel mooi.
0: Ja, goede reis naar Miami. Ja, maar ik ga wel afkomen. Ja. Ik wens je veel. Doei.
5: Ja. En jullie bedankt, hè.
0: Hoi, hoi.
1: Tot later. Hoi, hoi.
0: Ja, dat was een hele vakantieagenda gaan doornemen.
1: Nou, ik vond het heel leuk.

0: Lenny Kravitz en Are You Gonna Go My Way?
1: En hij komt binnenkort in Nederland.
2: Is dat zo?
1: Sterker nog, niet komende zondag, maar de zondag daarna. Ik probeer oogcontact met Dennis te krijgen. Ja, toch, het is zondag 12 juli. Ja, 12 juli staat hij op Postpop.
2: In Weert!
1: In Weert.
2: Ik zie het, ja, Wout.
1: Hey, luister, mensen, het is een dinsdag. Het is een bewolkte dinsdag, maar de zon kan toch gaan schijnen als je ineens heel veel geld wint.
2: Zeker, want zometeen spelen we Woordenjacht. Dus wil jij heel veel geld winnen, speel dan mee met dat spelletje Woordenjacht. En stuur nu Woordenjacht naar de Radio Veronica app.
3: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ek Dom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
4: I am Vaiana of Motunui.
5: Deze zomer.
6: Here we go.
5: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
7: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: The ocean chose you.
5: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
9: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken.
14: Dat zeg ik.
16: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
3: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 5 uur.
2: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
17: Goedemiddag. Nederlandse reddingswerkers zijn druk met het zoeken naar overlevenden onder het puin in Venezuela na de zware aardbevingen van vorige week. Gisteren hebben ze bijvoorbeeld onder zware omstandigheden geholpen met een jongen die gered kon worden, zegt het Rode Kruis. Tot het weekend blijven de Nederlanders met hun reddingshonden actief in Venezuela, waar tot nu toe ruim 1700 doden zijn geteld. De kans op een aanslag uit Iraanse hoek is toegenomen, zegt de terreurbestrijder NCTV. Door de Iran-oorlog zouden vooral Israëlische en Amerikaanse doelen gevaar lopen, staat in het halfjaarlijkse rapport. Het algemene dreigingsniveau gaat niet omhoog, dat blijft 4 op een schaal van 5. Steeds vaker zoeken slachtoffers van seksueel geweld hulp bij het speciale Centrum Seksueel Geweld. Daar zijn vorig jaar ruim 4600 meldingen binnengekomen, 20% meer dan een jaar eerder. Volgens het centrum stijgt het aantal vooral omdat meer slachtoffers vertrouwen in de hulp. En bijna 200.000 mensen hebben al een speciaal zomerabonnement voor de trein genomen. Daarmee kun je tot en met augustus voor €49 per maand onbeperkt buiten de spits reizen. Volgens de NS hebben verreweg de meeste gebruikers ervan al een ander abonnement en krijgen ze nu korting. Van het weer bewolkt met soms wat regen. Het is nu 19 graden aan zee tot 25 in Limburg. Vannacht droog en 14 graden. Morgen heel misschien nog een bui, verder af en toe zon bij 23 graden. De spits verloopt drukker dan normaal. Meeste files in de Randstad, maar ook Noord-Brabant en Gelderland zijn drukke wegen. Dit zijn de meest opvallende vertragingen. A2 Utrecht-Den Bosch voor Beest 47 minuten door een ongeluk. Linkerrijstrook is daar dicht. A4 Amsterdam-Rotterdam voor het Ketelplein 20 minuten. Dan de A9 Alkmaar-Amstelveen voor knooppunt Velsen 7 minuten. Er is daar wat aan de hand in de Velsertunnel, waardoor die vertraging nog flink kan oplopen. Tot slot werkzaamheden op de A27 Almere-Gorkum. Daarom is het druk bij knooppunt Everdingen een vertraging van 40 minuten.
6: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
20: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
21: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
22: Gezellig samen barbecuen? Bij Jumbo zijn de Vega-burgers en worsten van alle A-merken nu 1+1 gratis. En Calvé-saus ook 1+1 gratis. Een gezellige en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.

0: Fermi en Let's Stick Together bij Radio Veronica in de middagshow. Vandaag is het 30 juni 2026 en vandaag zou André Hazes jarig zijn geweest.
1: Ja.
0: Sterker nog, hij zou 75 jaar zijn geworden.
1: En het leuke is dat er stiekem ergens in een archief nog wat materiaal van André Hazes bleek te liggen.
0: Ja.
1: En Richard van de Krommert van de Telegraaf, hij heeft dat materiaal al mogen beluisteren. En hij gaat zo meteen hier vertellen wat je daar hoort op die audio.
0: Nieuwe opname van André Hazes. Ja. Ik vind het heel interessant. Maar eerst gaan we kijken of we iemand een beetje geld kunnen geven.
2: Woordenjacht, woordenjacht.
3: Woordenjacht?
2: Ja, woordenjacht. Wat heeft taal jou meer gebracht? En heel veel cash in woordenjacht.
0: Maar de grote vraag is, wie is onze woordenjager van vandaag?
1: Onze woordenjager is Chantal Vermeulen. Die gaat op jacht. Chantal, een hele goede middag.
4: Hele goede middag, mannen.
1: Gaat het goed met je? Je klinkt heel fris.
4: Ja, zeker. Ik ben heel fris.
1: Ah, dat is mooi, want je moet hier een beetje scherp voor zijn. Want Wout en ik gaan namelijk zometeen woord voor woord proberen een zin te maken. Die zin omschrijft dan een woord en jij moet dat exacte woord raden. Wij kennen die woorden vooraf niet. En jij krijgt 1 minuut de tijd om ieder woord te raden. Elk goed geraden woord is €20 waard.
4: Ja.
1: Ja?
4: Ja, ik begrijp hem.
1: Helder?
4: Ja, ja, helder.
0: Zij is heel helder. Nu wij nog. Het is, ja, ik krijg dus de woorden nu onder mijn snuffer, maar ik vind ze best ingewikkeld. Nou goed. Luister, als je de pong hoort, dan mag je het zeggen. Ben je klaar voor je minuut?
4: Ja, zeker, mannen.
0: Lieve Chantal, we gaan ons best voor je doen. Jouw woordenjacht start. Zal ik beginnen?
1: Ja, begin jij.
0: Die start nu. Je
1: ligt
0: hier
1: 's nachts
0: op
1: met
0: je
1: hoofd.
4: Kussen.
1: Hier
0: leer
1: je
0: als
1: kind
0: dingen.
4: School.
0: Geen
1: sinaasappel,
0: maar
1: een
4: appel.
0: Oeh, jammer.
1: Trek.
0: Eens aan mijn vinger. Nee, je
1: aan
0: 's ochtends
1: aan
0: je
1: voet.
4: Zok.
0: Deze
1: persoon
0: woont
1: naast
0: je.
4: Buurman. Oh.
1: Hier
0: vind
1: je
0: boeken
1: om
0: te
1: lenen.
4: Bibliotheek.
0: Iemand
1: die
0: je
1: heel
0: dierbaar
1: is.
4: Mijn man.
0: Oh.
1: Ah, dat is wel heel lief. Het is niet goed, maar het is wel heel lief.
0: Nou, lekker. Vertel.
1: De eerste, inderdaad, waar lig je op 's nachts? Dat is een kussen. Je gaat naar school om dingen te leren. Vervolgens zeiden wij,
0: ja,
1: geen sinaasappel, maar een
0: mandarijn.
1: Maar jij zei appel.
0: Ja.
4: Ik wist het ook even niet.
1: Nee, dat maakt niet uit. Jij kan ook een blackout hebben. Je bent ook maar een mens wat dat betreft. Sok kwam daarna, had je hartstikke goed. Buurman was goed. Bibliotheek was ook goed. En als laatste zei je inderdaad iemand die je heel dierbaar is. Jouw man, wat heel mooi is. Maar hartstikke fout, want vriend was het juiste antwoord. Betekent 1, 2, 3, 4, 5 goede antwoorden. Betekent 100 euro!
0: Hoppa!
4: Yes! Yes.
1: Lekker hoor.
4: Super.
0: Lieve Chantal van Meulen uit Velden bij Venlo. Veel plezier met de 100 euro en dankjewel voor het meedoen van vandaag. Mooie avond, hè?
4: Ja, het zal zeker lukken. Doei. Jullie ook nog.
0: Dankjewel.
4: Doei.
0: Mocht je denken, ik wil ook een keer meedoen met woordenjagen. Dat mag. Je kunt heel simpel gewoon sturen woordenjacht naar de app van Radio Veronica. En dan speel je misschien morgen wel mee. Zo simpel werkt het. Woordenjacht deze kant op. En het kan allemaal goed komen.

0: Lionel Richie. En All Night Long. Toevallig van de week las ik dat Lionel Richie niet goed was geworden of zo op het podium.
1: Ik zag dat filmpje ook. Hij moest halverwege het concert moest hij ineens gaan zitten. Want hij was een beetje dizzy.
0: Hoe is het nu met hem?
2: Ja, dat was vorige week woensdag. Daarna zijn de concerten van vrijdag en zaterdag zijn uitgesteld. Daarna hebben we eigenlijk niks meer van hem gehoord.
0: Okay.
2: Dus hij had het advies gekregen om even rust te nemen en volledig te herstellen.
1: Hoe oud is Lionel Richie eigenlijk?
2: Ja, 77.
1: Ja, 77, ja.
0: Hey, ziet ze nou je toch bent? Ik wil meteen even iets in de groep gooien. Ik heb een vraag aan je.
3: Dat kan toch niet?
4: Ja, het is verschrikkelijk.
5: Verschrikkelijk.
4: Dat kan niet.
5: Stop en dan mee.
4: Hij is gek, man.
6: Nee, dat gaat er bij mij echt niet in.
7: De Wout en Frank Radio-enquête.
0: Luister, wij waren natuurlijk voor Curaçao.
2: Ja.
0: En we waren voor Nederland.
2: Ja.
0: Beide landen doen niet meer mee met het WK.
2: Nee.
0: Voor wie ben jij nu?
2: Nou, in principe ben ik vrij neutraal. Ik heb voor het WK gezegd dat Spanje zou winnen. Dus op zich zou dat lekker uitkomen voor mijn voorspelling.
0: Ja.
2: Ja, en verder maakt het me niet zoveel uit. Maar ik hoop dat Caverdi nog een doelpuntje kan maken tegen Argentinië voordat ze eruit gaan.
0: Ze zijn een beetje underdog ook, hè?
2: Ja, heel erg underdog. Dat was waarschijnlijk helemaal niks, maar... Wel leuk.
0: Ja, ze zitten er nog wel in, wij niet.
2: Nee, daarom. Dus, ja, en misschien moeten we hopen dat Marokko gewoon de finale haalt. Want dan kunnen we tenminste zeggen dat we eruit zijn gegaan tegen een ploeg die echt ontzettend goed was.
0: Ja, misschien dat ik daar morgen klaar voor ben, maar vandaag nog niet. Vandaag moeten ze gewoon de volgende moest uit. En jij, Frank, heb je al...
1: Ja, ik denk België.
0: België? Ja, België
2: gaan er ook uit.
0: Dat vind ik ook bloedirritant. Wij liggen eruit, België zit er nog in.
2: Ja, wij spelen morgen tegen Senegal.
0: Ja.
2: Die gaan er ook uit.
0: Ja, dat...
1: Nee, België is veel sterker dan Senegal. Nee, joh. Nee, leer mij die ploeg kennen. Dit gaat helemaal goed komen.
0: Gaat helemaal goed komen. Dit is een voetbal kennen, dit.
1: Ja.
0: Dus nee, maar... Frank van der Gijp, hij weet alles. Dus het onechte kind van de
1: En jij?
0: Nee, ja, ik ga ook wel voor. Ik hou wel van de underdog. Dus ik vind Kaapverdi vind ik wel een mooie.
1: Ja. En die voorkust, wordt ook regelmatig genoemd?
2: Ja, die spelen zo meteen nog tegen Noorwegen van Haaland. Dat is ook moeilijk.
0: Ja, ik vind het sowieso leuk voor mensen om gewoon even te weten... voor wie ben je nu? Kijk, ik snap dat we niet meer de wekker gaan zetten om 3 uur 's nachts... en dat het allemaal een iets lager pitje is... en dat we misschien ook eens wat andere dingen gaan bekijken... en gaan benoemen die in de wereld gebeuren. Maar dat we toch dat WK wel een beetje volgen. En voor wie ben je nu? Nou goed, als je iemand hebt...
1: Ja, spreek het even in, dat is wel leuk misschien. Even een audio-appje. Spreek even in voor wie jij nu bent, voor wie je nu gaat juichen.
0: Ja, precies. Ja, als je er al aan toe bent, hè. Als het verdriet is gedaald, als je al kunt nadenken over wie je nu bent.
1: Ja, en anders mag je ook gewoon de app volhuilen.
0: Ja.

0: jouw, hoe noemen we dat ook alweer? Jouw concentratieboog is heel kort vandaag.
1: Ja, het is echt, ik heb een spanningsboog van een egel.
0: Echt niet normaal, hè? Relax, take it easy van Mika. De middagshow bij Radio Veronica. Nou, er wordt nog best wel een beetje gejuicht voor andere landen, geloof ik, hè?
1: Zeker, komen hoop appjes binnen via de Radio Veronica. Heb veel ingesproken. Heb je weinig huilende mensen nog?
0: Dus weinig huilende mensen.
1: Dat valt wat dat betreft van mee.
0: De vraag in de enquête was, als we dan niet meer meedoen met Nederland en die we met Curaçao, voor wie ben je dan?
2: Forza Brazil. Ik hoop en ik verwacht dat Brazilië de eindzege gaat veroveren.
3: Noorwegen.
4: Frankrijk gaat wereldkampioen worden.
5: Hey Wout en Frankie, jongens. Ik heb mijn halve familie in Canada wonen, dus ik ben voor de Canadezen.
6: Hey, goedemiddag. Nu Nederland eruit ligt, gun ik het Ivoortus wel als outsider.
7: Hey Wout en Frank, ik heet natuurlijk voor België op het WK. Ah. Kom maar, Rode Duivels. Groetjes Sabine.
1: Groetjes Sabine.
0: Is dat reëel, zit België, WK binnen?
8: Nee.
0: Nee, zijn heel objectief.
8: Nee, hoe is het zo?
0: Maar welke kant ga jij op? Jij gaat wel richting ook ergens Zuid-Amerika die kant op, hè, denk ik.
9: Nee, de grote favorieten zijn echt Frankrijk en Spanje.
0: En Spanje.
9: Maar die kunnen elkaar in de halve finale al tegenkomen. Dus er kan er maar één de finale van halen. En aan de andere kant van het schema zou het dus heel goed gewoon weer Argentinië kunnen zijn.
0: Ja. Nee, jongens, we gaan het afwachten. Even iets anders. Komend weekend komt hij naar Hollandia toe.
10: Nieuwe muziek. Wout en Frank worden hier heel blij van.
0: Bruno Mars heeft een nieuwe plaat.
1: Zeker, en dat is een hele goede plaat. Hij heet On My Soul. De

0: Ja, het is fijn.
1: Nieuwe single van Bruno Mars heet On My Soul.
2: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: En dit is Siets Roskam. En Siets gaat nu vertellen wat hij zometeen in het nieuws heeft.
3: Minister zoekt steun voor begroting en steeds meer geld naar oplichters.
1: Niet gaan plassen, want je moet al heel snel.
4: Radio Veronica. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Veronica Weerbericht.
1: Oh, daar gaan we al. Vandaag was een bewolkte dag. Beetje regen. Morgen, nou, ietsje beter. Het is bijna overal droog. Temperatuur gaat iets omhoog. De zon gaat meer schijnen. Temperatuur zo rond de 23 graden. En het zou zomaar kunnen zijn dat we volgende week weer richting prachtig tropisch zomerweer gaan. 5:55, Siets met het nieuws. Goedemiddag.
3: Een hele goede middag. Het wordt een... Ja, je hoorde het. Ik moest er even gauw een fragmentje klaarzetten.
1: Nou, lukt. Ik hoorde het eigenlijk niet.
0: Maar... Nee, ik van, maar ja, het staat je benoemd. Ja.
1: Dus maar laat het fragmentje alvast even horen. Nee. Dat we alvast weten en dan doe je het zo meteen nog een keer.
3: Maar ik schrok dat de reclame zo kort is. Maar dat is natuurlijk omdat al die reclames van het Nederlands Elftal eruit gehaald zijn vandaag.
1: Ja, we hebben de tarieven een beetje omhoog gegooid voor dit programma. Dus ik denk dat het niet heel succesvol is geweest.
3: Het wordt een belangrijke tijd voor minister Heijnen van Financiën. Vanaf morgen gaat hij op zoek naar steun bij oppositiepartijen in de Tweede Kamer voor de begroting van volgend jaar. Van links tot rechts, zegt Heijnen tegen RTLZ.
5: Nou, het zal wel moeten. Natuurlijk, wetten moeten in meerderheid worden aangenomen in de Kamer. Dus wij zoeken naar politiek breed draagvlak. We zitten midden in die gesprekken om die steun te vinden. En iedereen zit daar constructief in. En het is mijn taak om dat natuurlijk tot een goed einde te brengen.
3: Ja, de minister vraagt iedereen om het landsbelang voorop te zetten. De Amerikaanse president Trump is teruggefloten door het Hoge Rechtshof. Trump wil niet langer dat kinderen van buitenlanders die in Amerika worden geboren ook automatisch Amerikaan zijn. Of de rechters gaan niet in mee en zetten er een streep door. En het lukt criminelen vaker om mensen te misleiden tot het overmaken van geld, meldt RTLZ op basis van cijfers van de Nederlandse Bank. Totale bedrag aan oplichting steeg vorig jaar naar bijna 150 miljoen. Jaar eerder was het nog 120 miljoen. Vaak gaat het mis als mensen denken dat een familielid of helpdeskmedewerker vraagt om geld over te maken.
6: Nou ja, en wat ook steeds meer gebeurt. Want ik krijg die mailtjes, krijgt iedereen natuurlijk wel. Kijk, vroeger kreeg je een mailtje en dat was van het energiebureau of van de ABN of weet ik het wat. En dat was een slecht logo. Ja. Het was half Pools en er stonden spelfouten. Maar tegenwoordig, het ziet er gewoon echt perfect uit.
0: Ah, ja.
6: En dat je echt denkt van ja, wilt u even inloggen, want uw bank heeft vragen. En zo, ja, weet je, natuurlijk moet je dat niet doen. Maar ja, het ziet er allemaal wel heel echt en
0: het
6: heel
0: ziet er supergelikt uit.
6: Het ziet er supergelikt uit.
0: Ja. Mailadressen worden goed nagemaakt.
6: Niet
0: en zo.
6: Normaal,
3: maar ook in sms'jes of WhatsApp. Of zelfs dat je gebeld wordt en denkt dat je een familielid aan de lijn hebt.
6: Ja, klopt. Dus je moet het wordt steeds moeilijker. Ja.
0: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister met op dit moment 131 vertragingen nog. Een totale lengte van 471 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 24 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen de Bosseveldbrug en de Empelbrug 24 minuten. A2 Maarsen Den Bosch tussen Utrecht-Papendorp en Everdingen. Daar sta je 3 kwartier te wachten. De A4 Amsterdam-Rotterdam tussen het Liemers-Aquaduct en Rijswijk Centrum een half uur vertraging. De A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en Gorkum. Daar een half uur. En de A28 Amersfoort-Zwolle tussen Strandhoorn. En Elspeet, daar sta je 28 minuten te wachten. Wil je nou een compleet overzicht met alle files en alle flitsers? Dan raad ik je aan om even te gaan naar de app van Flitsmeister.
1: Vandaag is het 30 juni. Exact 75 jaar geleden, na de geboorte van André Hazes. Vandaag zou hij jarig zijn geweest, zou hij 75 zijn geworden. En er is nieuw materiaal van hem gevonden. Er zijn nieuwe opnames gevonden van André Hazes. En daar hebben wij zo meteen Richard van der Krom het over aan de telefoon. Want die heeft er een heel stuk over geschreven.
7: Oh, okay. Gele rakkers.
0: Jezus, onprofessioneel. Is dit nou dat slaapgebrek of niet?
1: Ik denk het wel.
0: Dat hij begint op te spelen.
1: Richard heeft er een heel stuk over geschreven in de Telegraaf. En die gaan we zo meteen erover bellen. Ik heb nu ook geen zin meer in die jingle. Ga ik niet meer doen. Ermee.
0: Ik vind het een beetje een rommelig programma vandaag.
1: Gewoon meteen level 42.
0: Ja.
1: Veel beter.

0: Radio Veronica, Think and Raise Your Glass. En dat doen wij, we heffen het glas, op de geboortedag van André Hazes. Vandaag zou hij 75 jaar zijn geworden.
1: Zelf wil het ook nog wel eens gebeuren dat hij het glas...
0: Dat heeft hij in zijn leven wel eens gedaan, ja.
1: Ja. Precies 75 jaar na de geboorte van André Hazes vandaag, deze 30 juni 2026... En op die verjaardag van deze man is er groot nieuws over hem. Maar eerst even, Wout, want ik weet dat jij hebt hem volgens mij een paar keer ontmoet.
0: Ik heb hem twee keer ontmoet. Eén keer heeft hij opgetreden, dat was helemaal grappig, in een kroeg in Uitgeest. Er stond er op de flyer, stond 8 uur André Hazes. Dus iedereen was om 8 uur in die kroeg. Maar ja, die man die kwam pas om 2:30 binnen of zo. Dus toen was iedereen net zo lam als André zelf. En die eigenaar van die zaak, die zei op een zeker moment tegen mij... Hij zei, ja, maar dat wist ik wel. Hij zei, maar ja, weet je, er zitten
1: mensen vroeg binnen.
0: Lekker vroeg binnen. Ja. En dat was fantastisch. En ik heb hem een keer... dat vond ik wel bijzonder. Ik had vroeger een vriendinnetje en die werkte bij Barend van Dorp. Barend van Dorp was zeg maar een VI van de jaren 90. Mag ik zo een beetje zeggen, begin december. Ja. Het was een talkshow van Frits Barend en Henk van Dorp. En daar was André Hazes de gast. En dan ging ik heel vaak, s'avonds, naar haar toe. Maar dus ook naar die borrel. En daar zat op een avond André Hazes. Maar geen makkelijke prater of zo. Een beetje afstandelijke man. Hij had wel een paar biertjes op. En op een gegeven moment ging hij moppen vertellen aan een groepje mensen dat overbleef. En dat vond ik wel heel leuk. Want dat bleek het wel een hele grappige man te zijn.
1: En wat voor moppen waren het?
0: Die ik niet kan herhalen. Nee, ja, die weet ik ook niet meer. Maar gewoon, ja, ik vond het wel uniek. Omdat toen al wel, hij was daar toen voor die documentaire. En daar gaat het ook een beetje over qua muziek die nu is gevonden. En die documentaire maakte wel dat, zeg maar, dat André Hazes met terugwerkende kracht van een beetje een cultheld werd. Ja. Want hij is natuurlijk helemaal vereerd en weet ik het wat na zijn overlijden. Maar het is ook al een periode geweest dat van André Hazes, dat hij over het algemeen maar een beetje als een soort... niet heel serieus werd genomen. Nee, en die documentaire veranderde dat dan een klein beetje.
1: Op een gegeven moment kreeg hij natuurlijk last van zijn gehoor. En hij begon steeds te zingen. Ja.
0: Maar ik weet wel dat ik toen al wel dacht van... het is heel bijzonder dat ik hier met André Hazes zit. Ja. Dat ik hem in ieder geval 1 keer in mijn leven heb ontmoet.
1: Met zonnebril, hoed op.
0: Ja, nou, die periode was het inderdaad. Ja, dat klopt, ja.
1: Nou, er is dus inderdaad groot nieuws over André Hazes. Want er zijn opnames gevonden van een legendarisch concert van André Hazes uit 1998. Iemand die die opnames al mocht horen, dat is een muziekjournalist Richard van der Krommert van de Telegraaf hier aan de lijn. Richard, goedemiddag.
0: Goedemiddag.
2: Goedemiddag, hoi.
0: Het is een vrij unieke vondst. Het is wel goed om even te duiden wat voor concert dit was. Want die documentaire, het is lang geleden, maar die zit nog helemaal in mijn hoofd. Dit is het moment volgens mij dat hij naar Benidorm gaat, naar de grote arena. Daar kunnen 10.000 mensen in. En daar is hij goed zenuwachtig voor. Het is ook echt een bijzondere scène in die documentaire. Maar uiteindelijk komen er 200-300 of zo. Dus de avond mislukt volledig. Maar er zijn dus wel opnamen gemaakt.
2: Ja, er is gewoon een bedrijf opdracht gekregen om geluidsopnames te maken. Gewoon ingeprikt bij de PA. En die zijn ergens opgeborgen, die geluidsopnames. En zijn eigenlijk nooit meer boven water gekomen. Niemand dacht er ook aan dat er opnames gemaakt waren op die dag. Totdat de platenlabel van André Hazes bezig was met een project, een live opnameproject van Herman van Veen. En bij dat bedrijf ineens zijn gaan rondzoeken en zagen daar ook opnames liggen van André Hazes, van dat mythische concert, kunnen we wel zeggen. Dus er hangt een soort van, mede door die documentaire, iets om dat concert heen wat een negatieve toon heeft. Terwijl, als je die audio beluistert, wat ik gisteren heb mogen doen, dan heeft hij een glansrijk concert afgeleverd.
1: Ja, echt, ja, want je zou toch verwachten, je zegt het eigenlijk zelf al, is gewoon opgenomen van de PA. Het was 1998, hij was, Wout zei het net al, bloednerveus. Klinkt het echt, ja?
2: Nou ja, hij is natuurlijk altijd bloednerveus geweest. En bij welk optreden dan ook, ook al moest je voor 14 mensen optreden. Maar als je helemaal op het podium staat, dan is die wel de meneer Hazes zelf,
0: ja,
2: natuurlijk.
0: Dat klopt wel, dat klopt wel. Maar niet nuchter. Dus vaak, en dat bedoel ik helemaal niet oneerbiedig, maar vaak in, zeg maar, in een groot gezelschap.
1: Hij hield van een biertje.
0: Maar in een groot gezelschap met het meezingende publiek was dat fantastisch. Maar is het dan ook mooi als je het helemaal los hoort?
2: Nou, om eerst te zeggen, het publiek is dus verdomd goed te horen op die opnames die ik gisteravond heb gehoord. Waardoor het echt een beleving wordt. Het is alsof die André Hazes met zijn band zo ongeveer bij je in de kamer staat als je het afluistert.
0: Wow.
2: Ja, het is echt iets heel bijzonders. En ik zag ook, ik was in een zaaltje in Amsterdam, in de Rode Bioscoop. Daar werd een select gezelschap en fans uitgenodigd. Daar hadden ze 1400 voor aangemeld. Maar ja, in de Rode Bioscoop was er misschien 60 mensen en meer niet. Je zag mensen wegsmelten. Zoiets als dit hadden ze nog ook van André Hazes, terwijl er echt diehard fans daar zaten, nog helemaal niet gehoord.
1: Hoeveel mensen zaten er eigenlijk in dat kleine bioscoopje waar jullie gekeken
2: hebben? Ja, ik denk misschien 30, 40 mensen. Meer waren er niet.
0: Ja, dat vind ik dus bloedirritant. Want Richard heeft het dus gehoord. Die 60 mensen of die 30 mensen hebben het ook gehoord. Maar we kunnen er nu niks van vinden. Maar komt het wel naar buiten? Wordt dit wel openbaar gemaakt?
2: Tuurlijk. Over 6 weken heb jij een cd in je handen.
0: Een cd, joh. Ja, gaan ze het uitbrengen? Komt het wel gewoon... wat goed.
2: Maar als je een hippe vogel bent, dan krijg je ongetwijfeld een LP.
0: Een hippe vogel. En staat er nieuw materiaal ook tussen? Of is het alleen maar de bekende hits?
2: Het is echt de oude hits heeft hij gedaan. En je hoort ook echt een medley op een gegeven ogenblik voorbij komen. Het is echt een beetje verliefd. Dat soort spul staat er allemaal op.
1: En heeft het bedrijf in Spakenburg nog meer banden gevonden?
2: Ja. Zeker. De platenlabel was dus bezig met een live project van Herman van Veen. En ik denk dat daar wel een schatkist ligt aan geluidsopnames die verder nog niet gebruikt zijn. Dus daar gaat vast nog een of ander uitkomen in de komende jaren.
0: Maar dat is wel grappig, hè? Dat er gewoon ergens op een plank met een stickertje op A. Hazes, dat iemand dacht, ja, wat is dat zo? Ja, weet ik niet, dat was toen van Benny. En Benny is al 20 jaar weg, of weet ik het wat. En dan gaan ze het luisteren en dan blijkt het gewoon de opname te zijn van André Hazes in Benidorm. Die, bizar dit, zeg.
2: En dat heeft waarschijnlijk te maken, dat denk ik dan, hè, dat bedrijf in Spakenburg, waar het al die tijd heeft gelegen, heeft een wisseling van de directie gehad. Volgens mij is het van vader op zoon overgegaan. En ook die zoon, die wist niet precies wat er allemaal in de archieven lag daar.
0: Wauw. Interessant. We gaan het afwachten. 6 weken, dan wordt het uitgebracht. En vandaag staan wij stil bij... vandaag zou die 75 zijn geworden. André Hazes. Dankjewel, Richard.
3: Ze lag te slapen.

0: Christopher Cross en Ride Like the Wind bij Radio Veronica. Zometeen is het 6 uur. En dan start ons mooie hitarchief.
1: Maar naast dat we heel veel liedjes gaan draaien uit de top 40... laat ik heel even de datum erbij pakken.
0: 25 januari 1992.
1: 25 januari 1992, die top 40 staat zometeen centraal. Maar naast dat we dus liedjes gaan draaien uit die lijst... gaan we ook een leuke prijs weggeven. De Gouden Wout en Frank Pop quizbokaal. Als je meespeelt met de quiz.
0: Hitarchief komt eraan.
2: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
3: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
4: Met deze week in de bonus. Alle aanmerk gekoerde protein drinks en protein single bars. Tweede gratis.
3: Boeie.
4: Alle Fuse Tea 400 ml en 1,25 liter tweede gratis.
3: Lekker hoor.
4: Alle Dr. Oetker Big Americans ook tweede gratis.
3: Zoé.
4: Alle aanmerk deodorant, bad- en doucheproducten, haarverzorging en styling ook tweede gratis.
3: Yes.
4: En de leukste hamster zomer items vanaf 99 cent.
3: Hamster.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
7: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
9: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een magazijnmedewerker.
12: Hey, vraag je, waar zijn de heftrucks?
13: Te duur. Wij gebruiken nu stepjes.
12: Voor pallets van 100 kilo?
13: Zie het als een kans. Train die core, mensen.
14: Tijd voor gesponsorde vacatures.
11: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet... maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed... en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
15: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
16: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
17: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
16: Oh, Otrium?
17: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
18: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
19: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
18: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
19: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
20: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Gas.
21: Ja, oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
22: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone... voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: BelSimpel zet de tijd op 6 uur. Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 6 uur.
1: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
0: Goedenavond. Excuses van justitie vandaag, omdat een dodelijke aanrijding jaren geleden verkeerd werd aangepakt. Bij Marken in Noord-Holland is 6 jaar geleden een meisje van 14 omgekomen... omdat een Duitse bestuurder niet goed oplette. Hij dacht dat hij een dier raakte en reed door. Justitie gaf hem alleen een boete, waarna nabestaanden protesteerden. Nu eist justitie 8 weken cel. Een wet die het onderwijs veiliger moet maken is door de Tweede Kamer afgewezen. Het voorstel van de minderheidscoalitie kreeg te weinig steun. In het plan stond dat scholen alle incidenten moeten registreren en een vertrouwenspersoon moeten aanstellen van buiten. De Kamer vindt dat scholen dan met te veel regels te maken krijgen. De hoogste rechters in Amerika hebben een streep gehaald door een wens van president Trump over het automatische Amerikaanse paspoort voor iedereen die er wordt geboren. Trump wilde niet langer dat ook kinderen van buitenlanders die tijdelijk in de VS zijn gelijk Amerikaan worden. Maar het staat in de grondwet en dat blijft zo, zegt het Amerikaanse Hoge Rechtshof. En na 12 dagen is de officiële hittegolf voorbij. Bij het KNMI in de beeld werd het vandaag lang geen 25 graden. Tot en met gisteren werd het meerdere dagen boven de 30 graden en nog veel meer boven de 25. Het was de langste hittegolf in juni sinds het begin van de metingen. Nou, vanavond is er kans op wat motregen. Vannacht is het droog, dan koelt het af naar 14 graden. Morgen zo goed als droog, zon en wolken. En het wordt dus geen zomerse 25 graden, maar 22 tot hooguit ergens 24. Misschien heel lokaal nog wel een hittegolf. Vandaag in ieder geval. Kijk maar morgen. Hoe lang moeten we nog, Frank?
1: Nou, in principe zijn nu de laatste 58 minuten wat betreft deze werkdag ingegaan. En dan mag jij ook naar bed, ziet, na 3 uur slaap.
0: Ja, bedankt. De files dan. Het is drukker dan normaal op dinsdagavond. 6 uur. Meeste files in de Randstad, Noord-Brabant en Gelderland. En ook loopt het verkeer vertraging op door de werkzaamheden op de A27. Er zijn nu nog zo'n 80 files. Dit zijn de 3 meest opvallende. A2 Utrecht-Den Bosch voor Everdingen 22 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam voor de Nieuwe Meer een 30 minuten. Door een ongeluk is er maar 1 rijstrook daar open. Omrijden kan over de A9 en dan de A2 richting Amsterdam. Tot slot de A27 Almere-Gorkum voor Everdingen, een vertraging van 40 minuten.
1: Fiets, je kan weer even een half uurtje in je slaapzak in.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
23: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
24: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk, maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
23: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
25: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
26: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
25: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
27: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
28: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
27: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
29: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
30: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.

0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.
2: Luisteraars, goedenavond. Op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag om 6 uur hebben we een oude top 40 een uur lang centraal staan en draaien we daar verschillende liedjes uit. Vanavond is dat de lijst van 25 januari 1992, maar behalve deze lijst is er meer.
3: Ja, we hebben echt ons best gedaan op een mooie quiz, een popquiz, hoor je het komend uur. 3 vragen ga ik stellen over deze lijst. Heb jij ze nou alle 3 goed?
2: Ja.
3: Dan win je een mooie prijs. De Gouden Wout en Frank popquizbokaal kan dan van jou zijn.
2: 25 januari 1992, start nu.
0: Radio Veronica.
1: Top 40 Hit Archief.

0: en Diamonds and Pearls staat in de top 40 van 25 januari 1992. Op nummer 35 en de voor Mysterious Ways, dat was van U2. Dat was de opener, nummer 39. Dit is de top 40 die een uur lang centraal staat. Nogmaals, 25-01-1992. Maar, behalve deze liedjes...
1: Ja!
0: Gaan we ook quizzen, maar... Dit is niet zomaar een quiz. Nee, nee.

0: Sean.
1: Hoppa.
2: Het zijn drie vragen in totaal en Frank is de quizmaster van deze quiz. Dit is vraag nummer uno.
0: Bestel maar eens van Rowan Hesse gaan we zo meteen draaien. Dat is de nummer 34 van deze lijst. De vraag die ik ga stellen nu in deze popquiz en waar jij antwoord op kan geven via de Radio Veronica app, is de vraag: hoe heet de zanger van de Limburgse band Rowan Hesse? Is dat A, Lex Uiting? Is dat B, Rutger van Barneveld? Of is dat C, Jacques Poels? Dus wie is de zanger van Rowan Hesse? A, Lex Uiting, B, Rutger van Barneveld of C, Jacques Poels? Ik geef het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica app en maak uiteindelijk kans op die glinsterende gouden Wout en Frank popquizbokaal.
2: Het gaat dus om dit liedje, Rowan Hesse, nummer 34.

0: Simply Red and Stars. Nummer 25 in de top 40 van 25 januari 1992. Buiten is het 6 graden. Een week later zou het gaan sneeuwen. En dit horen we op de radio. Daarvoor Roman Herzen en Bestel Maar, nummer 34. En ik krijg net uit Betrouwbare Bron... Roman Herzen is de vaste vervanger van Sting.
1: Hoe is dat zo, ja?
0: En waar was dat ook alweer? Bij Pinkpop. Bospop. Als Sting niet kon, dan werd altijd Roman Herzen gebeld.
1: Ja, snap ik wel, ja.
0: Het is twee keer gebeurd, hè, dat Sting niet kon en dan Roman Herzen.
1: Beetje hetzelfde genre natuurlijk.
0: Ja. Nou ja, ik vind Roman Herzen wel heel erg leuk. Sting ook, dat is wel... vraag nummer 2 uit de popquiz.
1: Gordon die staat op de 11e plek in deze top 40 met dit nummer.
2: Kon ik maar even bij je zijn.
0: Ja, ja. Zijn doorbraak, de zingende poedel werd hier genoemd. Had allemaal van die krullen.
1: Oh, zo, ik snap het. Ik snap dat al even niet trouwens.
0: Zijn hoofd ook.
1: Wat deed Gordon eigenlijk voordat hij bekend werd als zanger? A, hij was leraar op een kleuterschool.
0: Oh.
1: B, hij maakte een radioprogramma. Of C, hij verkocht damesondergoed op de markt. Dus wat deed Gordon voordat hij bekend werd als zanger? Onder andere van deze hele grote hit. A, hij was leraar op een kleuterschool. B, hij was DJ bij een radiozender. Of C, hij verkocht damesondergoed op de markt. Geef het door via de Radio Veronica app.
0: Ondertussen gaan we iets verder in de top 40 van 25 januari 1992. Nummer 23 staat Michael Jackson.

0: Michael Jackson, Black or White. Nummer 23 in de top 40 van 25 januari 1992. Weet je wat ook in deze top 40 staat?
1: Nee, Wout.
0: Sterker nog, het was een nieuwe binnenkomer met stip. Een rood cirkeltje erom. Op nummer 29, Booming Support. En die plaat, die heet...
2: De Rode Schoentjes.
1: Ja, De Rode Schoentjes.
0: Ken je dit, Siet?
3: Ja. Nee.
0: Dit is...
1: Dit ken je wel. Dit stond ook in jouw goudse top 40 met jouw presentatie.
2: In een winkel vol schoenen stonden eens een paar rode schoentjes.
0: Kijk, dit is een verhaal. Wordt dat je een heel schattig liedje...
1: Van de Efteling.
0: Verder gaat, let op. Alleen maar tyfus herrie. De Rode Schoentjes.
1: Versie van gemaakt.
0: Het dingetje heeft toen...
1: Kaplaarzen.
0: Inderdaad. Ja. Lekkere kaplaarzen. Deze plaat heeft de tand destijds iets minder doorstaan, maar was toen in principe wel grappig. 25-01-1992, de lijst die zometeen verder gaat.
1: Hij heeft geen rode schoentjes aan, maar je hoort hem wel zometeen met het nieuws. Siet Roskam, wat heb jij in het nieuws zometeen?
4: Adviesraad verbijsterd over kerncentraleplan. En haat en racisme treffen strafschoppenmissers.
0: Een leuk wit snikkertje heeft hij aan.
1: Ja, maar dat is Siet, hè.
5: Het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Oh, wat een goal! Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
12: Veronica weerbericht.
0: Vandaag was een bewolkte dag, soms wat regen. Morgen wordt het ietsje beter. Bijna overal droog, temperatuur gaat iets omhoog. De zon schijnt. Hou rekening met temperaturen.

0: rond de 23 graden. Het is 1 minuut over 6:30. Dit is het nieuws, Sint Roskam. Goedenavond.
1: Goedenavond. Een verbijsterde reactie op het plan voor een kerncentrale bij de Groningse Eemshaven aan de Waddenzee. De adviesraad voor die regio maakt zich zorgen omdat het ecosysteem veel te kwetsbaar zou zijn. Dat er überhaupt over wordt gedacht om daar een kerncentrale te maken, daarover is de raad verbijsterd. Voetballers van het Nederlands elftal hebben na de uitschakeling op het WK tegen Marokko vannacht te maken gehad met discriminatie en racisme. Over de spelers die een strafschop misten, Kluivert, Timber en Summerville, is online allerlei haat geschreven, zegt de KNVB. Die heeft dan ook een officiële melding gemaakt bij Meldpunt Online Discriminatie.
2: En terecht, want wat een idioot ben je als je dat doet. Ja. Echt, ik begrijp daar niks van. Ik vond heel goed dat ING had die spotjes lopen.
1: Ja.
2: Waarbij ze, want dat komt bij ING volgens mij vandaan. Waarbij ze zeiden van dat je wat meer respectvol moest omgaan met het elftal en zo. En kijk, ik vind het echt heel jammer dat we eruit liggen. En ik vind ook wel dat niet alles even lekker ging gisteravond. Maar je gaat toch niet dit soort idiote dingen doen?
1: Nee. Nee. En dan...
2: Frank?
3: Nee, ja, ik ben geband op Twitter, dus ik kan in principe dat soort dingen niet meer posten.
2: Sorry.
1: En dan verder kijkend op het WK, want voor de voetballiefhebbers is er nog genoeg om naar uit te kijken. Vandaag zijn er weer 3 wedstrijden in de 16e finale, zometeen om 7:00. Het andere oranje in actie, Ivoorkust,
2: ja, Ivoorkust, ja,
1: tegen Noorwegen. Om 11:00 speelt topfavoriet Frankrijk tegen Zweden. En daarna om 3:00 voor de echte liefhebber ook nog gastland Mexico tegen Ecuador.
2: Ik vond het wel heel leuk om 3:00 s'nachts voetbal te kijken. Dus misschien ga ik toch gewoon weer de bekken zetten. Ja, ik vond het gewoon een heel apart sfeertje vannacht.
3: Je zit nu in het ritme. Dus ik denk overigens wel dat de sfeer iets minder gezellig zal zijn vannacht. Tenzij je de Mexicaanse kroeg gaat kijken. Maar
2: ja, leuk. Als ik maar kan toeteren. Nou, wat is er, hoe is het op de weg?
3: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Getoeterd wordt er op 22 wegen op dit moment. Met een totale lengte van 100 kilometer. Dit zijn de vertragingen vanaf 18 minuten. De A2 Den Bosch-Utrecht tussen Rosmalen en Zaltbommel. 20 minuten toeteren. A4 Den Haag-Amsterdam tussen Prins Klausplein en Zoetewoudendorp. Daar 18 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen Klaverpolder en Dordrecht Centrum. 43 minuten. De A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Prins Alexander en Moordrecht. Daar 20 minuten. En de A58 Eindhoven-Tilburg tussen Best en Moergestel. Daar heb je 22 minuten vertraging. Dan zijn er nog heel veel flitsers. Die vind je uiteraard allemaal in de app van Flitsmeister.
4: Ik wil gewoon tuteren.
3: Lekker ja, tuteren.
0: We zijn bezig met de lijst van 25 januari 92.
5: Archief.
0: Radio Veronica. Op nummer 13 staat Bad English en Time Stood Still.

0: Ja, echt waar?
1: I really do.
0: Oh. Shanice en I Love Your Smile uit de top 40 van 25 januari 1992. Met zometeen nog twee fantastische tracks. Maar nu eerst vraag nummer 3 uit de poppenquiz.
2: En die gaat over Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Die hoor je zo op de derde plek in deze lijst. Zanger van de band is Kurt Cobain. Hij speelde ook een instrument, maar de vraag is... welk instrument?
0: Mm.
2: Is dat A, de blokfluit? Is dat B, de gitaar? Of is dat C, de piano? Dus wat bespeelde Kurt Cobain? Was hij heel goed op de blokfluit? A, B, de gitaar? Of C, de piano? Geef het door via de Radio Veronica app. En maak kans op die glinsterende gouden Wout en Frank popquizbokaal.
0: Lastige vraag. Iedereen weet dat de blokfluit een hele prominente rol heeft in het geluid van Nirvana.
2: Ja. Nou, goed. Is goed dat het Smells Like Teen Spirit. Hoor je
0: blokfluit.
2: Echt die blokfluit hele prominent. Ook de dwarsfluit overigens.
0: Zeker. Heel veel fluit ook.
2: Ja.
0: Goed, mensen. Zometeen dus Smells Like Teen Spirit nummer 3. Daarvoor nog nummer 4. En daar staat deze van de

0: jij de versie van Paul Anka wel eens gehoord?
1: Ja, maar dat is echt een totaal ander sfeertje.
0: Onthoud even Nirvana. Oh, wacht even, dat gaat verkeerd. Onthoud even Nirvana en Smells Like Teen Spirit.
1: Maakt een hoop fouten vandaag, hoor.
0: Ja, maar goed. Paul Anka heeft ook een versie daarvan gemaakt. En dat is deze. En dit vind ik zelf, want dan even een klein stukje gewoon voor het sfeertje.

0: Goed in, hè? She's over four. Maar deze stond overigens niet in de top 40 van 25 januari 92. Maar ik moet er altijd aan denken. Hij heeft zo'n hele LP-CD in die tijd gemaakt. Met allemaal gewoon, ja, weet ik wat. Eye of the Tiger heeft hij gedaan. En liedjes van Oasis en zo. En allemaal in een soort jazz-uitvoering.
1: Je hebt een hele Spotify-lijst ervan. Hè? Hele Spotify-lijstjes die bijvoorbeeld... Ik zet thuis vaak de Fine Dining-playlist op.
0: Ja?
1: Want ik ben van het Fine Dinen. Zelfs als er gewoon snacks op de... Dan gaat de Fine Dining-playlist aan.
0: Jij gaat lekker de Hans en Frietje. Dan haal je gewoon een paar zakken friet in een burger. En dan gaat
1: de Fine Dining playlist staan. En daar heb je dus allemaal gewoon jazzversies van bekende liedjes.
0: Oh, wat leuk. Ja. Even kijken, Smells Like Teen Spirit van Nirvana. Het is, even kijken, volgens mij nummer 3 in de top 40 van 25.01.92.
2: Wout en Frank, popquiz.
0: 3 vragen en dit is het moment van de ontknoping.
1: Ja, daarvoor hebben we Arnold de Groot uit Heilo ingeschakeld. Arnold, een hele goede avond.
3: Hey, goedenavond Frank en...
0: Wouter.
3: Ja.
1: Dat is een ingewikkelde naam, ik snap het helemaal.
0: Ik begrijp het hoor.
1: Hey, Arnold, dat was geen vraag, dus die kunnen we ook niet fout rekenen.
3: Oh, wat jammer.
1: Ja. Heb jij een fijne dag gehad vandaag? Of ben jij ook een van die mensen die totaal vermoeid met Lucifer de stokjes tussen de ogen de dag is doorgekomen?
3: Nou, ik heb een hele fijne dag gehad, want ik heb niet gekeken. Ik heb tenminste gewoon geslapen en ik heb de samenvatting gekeken en ik heb genoeg gezien.
0: Ja. Misschien met de kennis van nu is dat misschien het allerbeste geweest, maar ja.
3: Ja, dat denk ik wel. Maar ja, jullie hadden natuurlijk een rotnacht in Den Haag.
0: Nee, we hadden een superleuke nacht. En daarna nog even vechten met de NEA, dat was superleuk. Sorry, wat zei je?
3: Ja, vast.
1: Hey, laat
3: nee,
1: niet
3: als er wat te vieren was, is het leuk natuurlijk.
1: Ja, ja. Precies ja. Hey, het Nederlands elftal heeft helemaal niets gewonnen, maar jij staat op het punt om wel een bokaal te winnen. Namelijk de Wout en Frank Gouden Popquiz bokaal, Arnold. Maar daarvoor moet je wel alle vragen goed hebben. Laten we eens heel even doorlopen van boven naar beneden. We beginnen geheel chronologisch bij vraag 1. Hoe heet de zanger van Rowan Hess? Is dat A. Lex Uiting, B. Rutger van Barneveld of C. Jacques Poels?
3: Jacques Poels.
0: Goed.
1: Ja, is dat goed, ja?
0: Ja, klopt.
1: Dat is goed, Arnold. Vraag 2. Wat deed Gordon eigenlijk voordat hij bekend werd als zanger? A. Hij was leraar op een kleuterschool. B. Hij was radio-dj. Of C. Hij verkocht damesondergoed op de markt.
3: Hij verkocht damesondergoed op de markt.
0: Zeker.
1: Is het net zo?
0: Klopt ook. Ja, op de Albert Kuip.
1: Ja. Grappig zeg. Vraag 3. Welk instrument bespeelde Kurt Cobain? Is dat A, de drums, B, de gitaar of C, de fluit, de blokfluit?
3: Nou, hij speelde gewoon keihard gitaar, toch?
0: Hoppa!
1: Ja. Dat betekent een goede cijfercombinatie van... een lettercombinatie van C, C, B. En dat betekent dat jij dus ook de prijs wint. De Gouden Wout en Frank Popquizbokaal. Die gaat naar Heilo, maar ja... Woutse familie woont daar, dus misschien dat...
0: Dat in de bus doen bij hem.
1: Ja, dat die misschien zelf even langs kon brengen.
3: Ja, gezellig toch?
1: Ja, toch?
0: Arnold, maak er een mooie avond van en dankjewel voor het meedoen, hè?
3: Ja, dankjewel. En jullie ook een fijne avond en een fijne uitzending.
1: Arnold, je bent een toppertje. Tot later.
0: Okay, later.
3: Hoi.
0: We gaan het op 40 afronden. 25.01.1992. En George Michael en Elton John stonden met z'n tweeën helemaal bovenaan... met Don't Let the Sun Go Down On Me. Dat was de...
4: Nummer 1.

0: vanaf 6 uur. Veronica.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL zak walnoten? Een halve kilo voor maar 3,99. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
3: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
4: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
3: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
4: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
5: Tijd voor gesponsorde vacatures.
2: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
1: We gaan nog even door met de megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL-bak nectarines of platte perziken. 1,5 kilo voor maar 2,69. Die laat je toch niet liggen? Lidl.
6: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
8: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
7: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
1: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient.

0: Bakerloods.nl voor al jouw WK-deals.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com. De beste

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als de administratie klopt, kan je alle aandacht aan je klanten geven. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 7 uur.
11: Goedenavond. Ik ben Sietse Roskam. Er moet absoluut geen kerncentrale komen bij de Waddenzee, vindt de raad die over het gebied adviseert. Het kabinet ziet de Groningse Eemshaven samen met Terneuzen in Zeeland als beste optie voor een nieuwe kerncentrale. De adviesraad vindt het onbegrijpelijk dat er überhaupt aan wordt gedacht om zoiets te bouwen in zo'n kwetsbaar natuurgebied. De kans op een aanslag uit Iraanse hoek is toegenomen, zegt de terreurbestrijder NCTV. Door de Iran-oorlog zouden vooral Israëlische en Amerikaanse doelen gevaar lopen, staat in het halfjaarlijkse rapport. Het algemene dreigingsniveau gaat niet omhoog, dat blijft 4 op een schaal van 5. En de Nederlandse elftalspelers die vannacht een strafschop misten in de WK-wedstrijd tegen Marokko, hebben online allemaal haat en racisme over zich heen gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville. Voetbalbond KNVB vindt het verschrikkelijk en maakt er een melding van bij het meldpunt online discriminatie. Daarna kan justitie de berichten onderzoeken. Dan het weer, misschien nog wat lichte regen. Vannacht is het droog, het koelt af naar 14 graden. Morgen vooral in het noorden nog kans op een bui. Verder zon en wolken, het wordt rond 23 graden.
12: Wat vind jij, maar dat is ongetwijfeld heel veel gevraagd, dat Koeman nu, Valentijn Driessen bijvoorbeeld, die was heel scherp op de persconferentie. Ja. Die zegt dan van, waarom heb je nog geen ontslag genomen?
13: Ja,
12: wat vind jij, Siet?
13: Ja, het is wel klaar ook.
12: Het is wel klaar, toch?
13: Ja, en dan kan hij met zijn vrouw, die is natuurlijk ziek. Dus dat is voor hem...
12: En dan de opvolger, heb je dat ook al geroepen? Welke man dat moet worden? Bondscoach.
13: Arne Slot of zo.
12: Arne Slot?
13: Ja. Of toch Erik ten Hag.
12: Peter Bos?
13: Ja. Kan hij nog terug?
12: Vast wel. Goed, de droom is voorbij. Ja, het is wel... ik moet er even aan wennen nog. Ja. Ik had allemaal dingen verzonnen ook. Maar ik zie dat de vlaggetjes ook al opgeruimd zijn in de studio.
13: Wel,
12: gelukkig. Ja, gelukkig wel. Goed, Siets, fijne avond. Welke wedstrijd ga je vanavond kijken?
13: Focus Noorwegen.
12: Ja, fantastisch. Ja. Ga er maar eens lekker voor zitten, jongen.
13: Ja, en als ik wakker blijf, Frankrijk nog vanavond.
12: Ja, oké. En vannacht nog iets?
13: Ik denk dat ik vannacht een keer ga slapen.
12: Oké, later. Zien we je morgen weer. Dit is Veronica, goedenavond. Er zijn 4 files gemeld. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. Lagen er toch mooi eerder uit dan wij, hè? 9 minuten. A27 Utrecht-Gorkum voor Hagestein, 6 minuten. En de laatste op de A58 Eindhoven-Tilburg tussen de brug over het Wilhelmina-kanaal en Moergestel. Jongen, daar 16 minuten vertraging. Zometeen Nick Kershaw, Agde de Munnik en Fatboy Slim komt eraan natuurlijk bij Veronica.
14: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Een goed
9: goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
15: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
16: Een alternatief voor de spaarrekening? Kies voor fondsbeleggen bij Mogelijk. Met vastgoed als stevig onderpand. Investeren vanaf 25.000 euro. Mogelijk.nl.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Als ondernemer wilt u door. Financier uw vastgoed via mogelijk.nl. Mogelijk. Verder met vastgoedfinanciering.

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur.

Kapitein op het schip zitten, zeggen ze wel eens. In dit geval was dat Ronald Koeman, maar die gaat dat schip verlaten. Tenminste, ja, het is nog niks bekend, maar het zou zomaar eens vanavond die kogel door de kerk kunnen gaan natuurlijk. Welkom bij Veronica, de beste muziek aller tijden. Met zometeen Peter Frampton, die live versie, weet je wel. Lekker, Show Me The Way komt eraan. Dit is Fatboy.

0: situatie nog zo slecht? Of ben je zo diep gezonken? Vanaf dat moment kan het eigenlijk nog alleen maar beter gaan. Ja, nou ja, we gaan het metafoor niet loslaten op het Nederlands elftal. Dat doen we dan weer niet. Dit is Radio Veronica, de beste muziek aller tijden. Goedenavond, ik ben Niek. Zometeen Robbie Williams, Kate Bush. En ook Bob Marley komt eraan, zometeen.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Goedenavond, Veronica Verkeer. Er staat één file op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Oudijk en Duitsland, daar is de vertragingstijd 11 minuten over 2 kilometer. Controles op je snelheid. De A2 Weert echt bij Weert bij 201.1. De A9 richting Haarlem bij Amstelveen bij 25,9. A15 Del richting Gorkum bij Vuren. Een controle gezien bij 103,5. En de A28 Zwolle richting Amersfoort bij Hulshorst. Daar is een controle gespot. Hectometerpaaltje is 59,5.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.

Kate Bush, Cloudbusting, bij Radio Veronica, welkom. En je kent dat wel als je caravan staat in te parkeren op de camping. En dat er dan zo'n andere campingbewoner staat te kijken. Maar ook echt alleen maar staat te kijken. Met zijn armen over elkaar, niks zeggen. Alsof hij de VAR van Camping de Zatpunt is.

0: Sun.
1: Sheryl Crow. Was een soort muzikale EHBO-kit, hè, die we zojuist hadden. Met Bob Marley er nog voor. En Three Little Birds. Goedenavond, dit is Radio Veronica. De beste muziek aller tijden. Aerosmith komt er nog aan. En ik weet nog wel dat Second Love in Nederland kwam. Nou, daar vielen heel veel mensen over. Ook die spotjes op de radio en langs de weg en zo. Dat je dan een soort site voor vreemd gaat. Reactie van Second Love was, ja, er is behoefte aan. Dus wie zijn dan, wie zijn wij, weet je wel? Maar we gaan even naar de jaren 80. Toen was er ook een plaat waarvan je denkt, ja, dat klinkt als een heel lief liedje. Maar dat ging keihard over vreemd gaan.

Aerosmith. And I don't want to miss a thing. Voor de mensen die vannacht hun wekker hadden gezet. Oh my god, we gaan te... Oh. Het zit nog een beetje diep, hè? De wond is vers. Radio Veronica, uitviel ervoor nog. And your love. De beste en de meeste muziek krijg je bij Veronica. Zometeen even Yazoo, maar Don't Go is al.

0: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al.
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: De Ora Autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
0: Een

0: zo makkelijk retour.
1: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
2: Voel mij zo free.
3: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
4: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
3: Wow, dit is echt nice.
4: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
1: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
8: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
9: Kia, movement that inspires.
10: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Gas.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2200 voor een darmoperatie. Eens luisteren wat je puppy daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks en jou als baasje ook niet. Want jij hebt je puppy verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
13: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen.

0: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
1: Nu bij Coobloe. Korting op witgoed van Wisberg. Bestel de beste voor jou in de Coobloe-app.
2: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
3: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: BelSimpel zet de tijd op 8 uur.
5: Radio Veronica.
4: Met het nieuws. Het is 8 uur.
6: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Premier Jette vindt het walgelijk dat Oranje-spelers discriminerende opmerkingen op hun social media hebben gekregen. Het gaat om de spelers die de strafschoppen misten, zoals Kluivert en Timber. Het was zo erg dat ze reacties op hun social media hebben uitgezet. Jette zegt op Instagram: laat onze jongens met rust. Het duurt langer voordat er weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Volgens ProRail niet donderdagavond, maar pas zaterdagmiddag. Het heeft te maken met een storing na brand maandag in een kabelgoot. Het repareren duurt langer en als alles het weer doet, moeten de sporen nog ontroest worden. De Groene Partij in Frankrijk wil een motie van wantrouwen indienen tegen de regering om de aanpak van de hittegolf. Het was in Frankrijk uitzonderlijk heet en er vielen 1000 doden meer dan in een gewone anderhalve week. De Groenen zeiden tegen de premier: dat heeft u op uw geweten. En basketballegende LeBron James, een van de gezichten van sportmerk Nike, gaat weg bij zijn club de Los Angeles Lakers. Hij speelde daar al 8 jaar. Volgens insiders gaat hij naar de Golden State Warriors in San Francisco. Er spelen ook 2 Nederlanders, Quinten Post en Malevi Leons. Het Veronica Weer van Weer Online. Vanavond droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. En het wordt 22 tot 24 graden.
7: Dankjewel. Ja, de volgende hittegolf komt er alweer aan. Maar dan is je lichaamstemperatuur waarschijnlijk 0,3 graden lager. Dus dan komt het allemaal minder hard binnen. Wauw. Veronica Verkeer, een hele goede avond. Er staat 1 file op de A12 voor Arnhem-Oberhausen. Dus de Oud-Dijk en Duitsland, daar is de vertragingstijd op die met 9 minuten. Flitsers onder andere op de A12 in de richting van Ede bij Maarsbergen bij 85,1. De A17 Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen bij 6,8. A28 Assen richting Groningen bij Hooghalen bij 164,9. En een grensje op de A30 Barneveld richting Ede bij Lunteren, een controle gezien daar, bij 16,3. Don't go, Yasuo komt eraan, de Boss, Bruce Springsteen en Likido hoor je zo meteen.
8: Toyota Mania alleen vandaag nog. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
10: Nu al zin in zaterdag.
9: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
8: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Lees nu De Terugkeer. De nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
12: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
13: Even lekker in mijn telefoon duiken, koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
14: Brussel-Zuid.
13: Hé, nu al?
12: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Nu in de boekhandel, De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
15: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
18: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
14: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
19: Ja, mooi wasmachine dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
20: Rook?
19: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
20: Nee, rook. Uit de meterkast.
14: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
19: Zo, koffie?
14: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Radio Veronica.

Liquido en Narcotic. Blijft wel een beetje de ultieme feesttent hit. Als je deze draait, dan gaan ze ook achterin mee, hoor. Vanaf Yazoo en Don't Go bij Radio Veronica. Heb je dat gehoord? Die recordhit in Oost-Europa. 42 graden. En ik weet dat heel veel luisteraars van Veronica ook in het buitenland zitten. Hongarije, ook records in Split en in Servië, in Belgrado. Daar gaan de temperaturen dik over de 40 graden. Maar echt, jongen, je had geklaagd van mensen. Was wel, ja, was het terecht? Het was toch ook gewoon smerig heet? Ja, de een vindt het fantastisch. De ander gaat er keihard op. De ander die zit trillend binnen bij de airco. Maar goed, vanaf dit weekend is weer een hitte.

0: bij Veronica en Belong Together. Zo begint een beetje in te dalen allemaal. De uitschakeling in de tweede ronde, het WK tegen Marokko. Ja, bij de Belgische tv-zender Sportza wisten ze trouwens niet wat ze zagen. Hebben ze een soort compilatie gemaakt over hoe wij als Nederlanders de bondscoach benaderen. De pers dan, voor alle duidelijkheid. In dit geval gaan we nog iets specifieker. Valentijn Driessen, man, man, man. Die had een rapid fire voor Koeman, die kwam er niet eens tussen.
1: Dat iedereen beschouwt dit in Nederland in ieder geval zijn afgang. Dus ik denk niet dat die Marokkaanse coach dacht van zo, die gaan zich aanpassen, die zijn bang voor ons. Je wil je toch niet laten ontslaan? Maar grote trainers die nemen natuurlijk vaak wel hun verantwoordelijkheid. Je hebt de tweede ronde maar gehaald.
2: Het was 825 dagen geleden dat je voor het laatst met vijf verdedigers had gespeeld. Waarom ben je dat tijdens het toernooi opeens gaan doen dan?
1: Jij weet zelf, dit leidt tot niks meer. Dus ja, dan is het toch eigenlijk einde verhaal.
0: WK voorbij, niet getreurd. Nog steeds mooie dingen te winnen bij Radio Veronica. Door je op te geven voor Woordenjacht bij Wouter Frank tussen 4 en 7. En zing naar de ping bij Gerard Ekdom. Hè. Dat hoor je iedere ochtend.

0: onderzoek naar geweest, maar hoeveel kinderen zouden ver weg zijn tijdens deze plaat? Ik denk veel. Let the music play bij Radio Veronica in de avondshow. Zo met Andy Randeren hier in de Crash Test Dummies met... komen eraan.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Bij de Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
3: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van de Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij de Telegraaf.
2: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
4: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
2: Lees de Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
6: Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Goedenavond, Veronica met de actuele verkeersinfo. Geen files, wel de snelheidscontroles. De A2 Weert richting Echt bij Weert bij 202.1. De A15 Deel richting Gorkum bij Vuren een controle gezien, daar bij 103.5. En de A28 Zolle richting Amersfoort bij Hulshorst een controle bij 59.5. A30 Barneveld-Ede bij Lunteren, hectometerpaal is daar 16.3. En de A50 Zolle richting Apeldoorn bij Vaassen bij 2.

0: 12,9.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Het station van Gerard Ekdom.
1: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
2: En nu,
1: Niek van der Brugge.
2: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
0: De crash test dummies.

0: The Wild Boys, Duran Duran. Bij Radio Veronica. En vanaf de Crash Test Dummies. En
1: Visite, visite, een huis vol visite.
0: Krijgen morgen visite.
2: Gezellig.
0: Ja, ik krijg ook een berichtje van Gerard terwijl je bent.
3: Hallo. Sorry. Even inbreken. Dit is Gerard Ekdom, die uit van Ekdom in de Morgen. Ik moet even vertellen dat we morgenochtend weer iets best lollers hebben op de bühne. Want kennen jullie nog Lois Lane? Jawel, toch?
0: Ja, first time
3: en zo. En Fortune Fairy Tales en Tonight. Nou, ze zijn terug. Ze hebben een nieuwe single. Die gaan ze live spelen op de bühne. En ze doen ook stiekem, want daar heb ik wel om gevraagd, ook wel even een oude klassiekers. Ik denk dat ze ook nog It's the First Time gaan doen. Dus dan weet je dat morgenochtend, ik denk ergens tussen 7:15 en 7:15 hoor je gewoon Lois Lane in de ochtendshow, heb ik dat maar even gezegd. Succes met uw programma verder.

0: Trainor. Ja, lach er maar om. All About The Bass. Radio Veronica. Thijs, goedenavond.
1: Ik heb nog niet nagezocht allemaal.
0: Wat? Met die eindstanden en die voorspellingen?
1: Ja, met die eindstanden.
0: Van Marokko-Nederland. Gisteren hadden wij gevraagd de juiste voorspelling door te sturen.
1: Ja.
0: Ja, we kunnen het ook allemaal vergeten. dat eigenlijk als Nederland uitgeschakeld zou worden, dat er helemaal geen prijzen meer te winnen waren. Maar,
1: ik stond dus vanmorgen nog om 6 uur in de Oranjestraat.
0: Ik zag het al.
1: Dus ik weet wat de uitslag zou ik moeten weten. Maar het was 1-1 en toen werd het langer. En
0: officieel was het dan volgens mij 2-3 of 3-2.
1: Ik ga dat even nakijken. En dan ga ik dat crossmatchen met de database van berichten van gisteren.
0: Ja, en daar moet dan ook na strafschoppen bij staan, hè?
1: Nee, dat hoeft niet. Als het gewoon dus...
0: Oh.
1: Ik heb nog maar een uurtje voor het begin. Ik moet het allemaal nog uitzoeken.
0: Ja.
1: En daar gaan dan een hele stapel wasstraat passen.
0: Ja, die hebben we hier liggen, wasstraat passen. En we zijn nog een beetje rauw in Nederland, heb ik het idee. Helemaal. Hoe was de sfeer in de Oranjestraat dan, na zo'n nederlaag?
1: Nou,
0: in Den Haag?
1: Dat waren geen milde griepjes die door de lucht heen gingen.
0: Nee.
1: Het was... Dat is wel een oncologisch hoogstandje.
0: Oké, maar ja, dat is typisch Haags.
1: Ja,
0: dus
1: maakt ook niet uit.
0: Nee.
1: Maar verslagen. Verslagen.
0: Ja, verslagen sfeer hangt vandaag in Nederland.
1: En iedereen heeft zijn vlaggetjes al weggehaald.
0: Ja man, hier in de studio ook. Alles is weer
1: kaal. Niks gebeurd.
0: Alsof het nooit bestaan heeft.

0: heeft een hele andere achtergrond dan de meeste mensen denken. Zijn ouders die waren, en familie waren ook trots dat hij op school zat ook.
1: En kijk, mijn opa vond het, die was super trots dat ik dat een L stak op de universiteit zat in Leiden. En die was wel teleurgesteld. Maar ik weet niet, ik volgde gewoon mijn hart. Ik vond dat gewoon... Ik wil dat gewoon doen. En het was inderdaad de tijd dat DJ nog niks voorstelde. Hè. Het is niet zo van, oude DJ, maar ja, dat snap ik wel. Want kijk maar, die rijden privéjets en hebben heel veel geld. Dat was helemaal niet zo. Ja, dus op zich was het eigenlijk een slechte keuze.
2: Ja, je ging voor je hart.
1: Ja, eigenlijk wel, ja.

0: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.

0: WK-deals.
1: Goedemorgen.
2: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
0: De beste WK-deals scoor je bij Keukeloods.
3: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Snacktomaten. Klein, maar oh zo vol van smaak. 1 kilo, maar 2,49.
4: Fans van Voordeel.
3: Aldi.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Komkommers van Nederlandse bodem, per stuk maar 49 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
3: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. 5000 euro voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo. De zorgverzekering voor je huisdier.
6: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
7: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Radio Veronica.
11: Met het nieuws. Het is 9 uur.
12: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Kamerlid El Abissi van DENK wil van sportminister Sterk weten wat zij gaan doen om voetballers te beschermen tegen...

geeft dit soort als een eerbetoon aan vrienden die hij onderweg verloor. Het is een zware onderwerp, maar juist daarom zo'n tijdloze plaat. Je voelt dat dit echt is. De Red Hot Chili Peppers op het radiostation waar ze thuis horen. Dit is Veronica. En die

Low. Ik krijg een appje van Patrick uit Purmerend. Hij zegt, Niek, mijn vrouw heeft de la opgeruimd. Voor de rest ook niks. Wat moet ik al zeggen hierop, Patrick? Ja, ik denk gecondoleerd, want dan kan je de komende 3 maanden weer helemaal niks meer vinden. Ik heb ook zo'n laad. Volgens mij is dat een mannending. Zo'n la waar niks, ja, waar een hele hoop dingen in liggen, maar ja, helemaal geen nut meer heeft. Zo'n la. Weet je, met een rolmaat, 2 inbussleutels. Een bankpasje dat al 6 jaar verlopen is. Een zaklamp zonder batterijen. Een handleiding van een televisie die al overleden was voordat Hive stopte. Weet je? En waarom doen mannen dat? Ja, dat kan soms ooit nog van pas komen. Patrick, kijk maar wat je ermee doet. Ik wil geen homewrecker zijn ook.

0: Helder Zeis bij Radio Veronica. De perfecte plaat voor iedereen die thuis naast iemand zit die zegt... Nee hoor, nee, ik ben niet boos. Nee. Het zijn toch wel de engste vijf woorden uit de relatie. Maar goed, zometeen bij Radio Veronica. Imagine Dragons en ook TLC komt eraan. No scrubs, hoor je zometeen.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat... kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Stel je voor. Jij. Zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus... Aha, gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
4: Boeie!
5: Alle hak, tweede gratis.
4: Lekker hoor!
5: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
4: Zoé!
5: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
4: Yes!
5: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster!
6: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Goedenavond, dit is Radio Veronica. Het is 9:53. Er staat 1 file op de A28 Amersfoort-Zwolle. Tussen Vathorst en Nijkerk, daar is de vertragingstijd 17 minuten. Controles op je snelheid. Er wordt flink geflitst vanavond. De A2 Utrecht-Amsterdam bij Oudekerk aan de Amstel bij 37,0. A12 Maarn richting Utrecht tussen Driebergen-Rijsenburg bij 75,1. A17 Roosendaal-Moerdijk bij Zevenbergen bij 6,8. En de A30 Barneveld-Ede bij Lunteren en Controle bij 16,3. A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Vaassen bij 212,9.
8: Dit is Radio Veronica.
9: Het station van Wout en Frank.
8: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
9: En nu
8: Nick van der Brugge
9: met de

0: bij Veronica. Kunnen we ook al zeggen, het afgelopen weekend, het raceweekend met Maxi Verstappen. Dat was wel echt alles wat hij had, hè. En eindelijk ook weer echt een podiumplek. En hoe kom ik dan met die Imagine Dragons? Nou, die hebben wel een vette tour die ze doen op dit moment, de Loom Tour. Ze gaan zaterdag 5 december...
1: Oh, pakjesavond.
0: Gaan ze optreden tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi. Andere artiesten die daar staan trouwens op dat weekend. Lewis Capaldi, Sarah Larsson. Maar als je dus een F1-ticket hebt voor Abu Dhabi, kan je hem upgraden om direct vooraan bij het podium te staan van Imagine Dragons. En dat is dan ook live, inderdaad. Net zoals deze.

Chris bij Veronica, hard nog gesampled door Will Smith en The Beat Goes On. En er zijn van die platen die je niet eens hoort, die vallen over je heen. En de volgende track die ik ga draaien is er wel zo eentje. Dat je ineens om je heen kijkt en denkt, joh, wanneer is dit eigenlijk allemaal gebeurd? Vrienden krijgen kinderen, je ouders worden ouder, je agenda wordt steeds voller. En zonder dat je het doorhebt, zijn die mensen met wie je vroeger nachtenlang op het terras zat en eens afspraken aan het plannen voor over 3 weken. Kan je dan? Het leven maakt geen grote sprongen. Het sluipt heel zachtjes. En dat is misschien ook wel de kunst. Niet proberen alles vast te houden. Everybody's changing. Keen bij Veronica.

zometeen Mr. Late Night. De man die wakker wordt in het donker. Al is het er buiten. Nee, ja, ik zie de zon al schijnen. Maar goed, het wordt vanzelf laat ook. Gijs Algemade, zometeen na 10 uur. Hier is met Gijs die zo. Ik spreek je morgen 7 uur.

0: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
0: Nu in de boekhandel, De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
3: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €2000 voor een luchtwegbehandeling. Eens luisteren wat je kitten daar zelf eigenlijk van vindt. Doet er niks. En jou als baasje ook niet. Want jij hebt je huisdier verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Geen zorgen over dierenartskosten? Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
5: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
6: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
5: Oh, Otrium?
6: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
7: Oh, wat een goal! Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Zomersale bij Otrium. Vandaag 10% extra korting op And Other Stories en Guess.
10: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
11: €10.000 per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
13: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mij en mama?
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
15: Kijk eens dames, 2 glazen bruiswater.
14: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
16: Smeuïg en rijk gevuld? Dat is de krentenbol van Fomar. Als beste getest, nu 8 bollen voor €1,69. Bij Fomar, voordeel markt.
17: Fomar, voordeel markt. Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
19: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
18: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
20: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
21: De scherpste zomerdeals? Ja, dat is ook welkoop. Nu heel veel korting op alles voor een geslaagde barbecue, eindeloos zwemplezier en nog veel meer. Kom naar de winkel of ga naar welkoop.nl. Lekker weg in eigen tuin? Welkoop. Weet wat te doen. It's like
22: rain. Alanis Morissette komt deze zomer naar het Zuiderpark in Den Haag. Op 7 juli speelt ze haar enige Europese vastelandshow hier in Nederland. Kaarten zijn nu te koop via alanislive.nl.
21: Nu bij Welkoop een pizza set met steen, schep en mes voor €39,95.
23: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter
24: gewoon even op BelSimpel kijken.
25: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Bel Simpel zet de tijd op 10 uur.
1: Radio Veronica.
0: Met het nieuws. Het is 10 uur.
2: Goedenavond, ik ben Ronald Remmelswaan. Op de A50 bij het Brabantse Schaik heeft de politie een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man daar liep is onduidelijk. De politie moest over de vluchtstrook omdat ze een verdachte in de auto hadden en er file was. Er wordt onderzocht of ze te hard reden. Een tiener is opgepakt omdat hij rondliep met plannen om een aanslag te plegen, meldt Nieuwsuur. Bijzonder is dat de aanslag geen enkel motief had. De tiener was geïnspireerd door een nieuwe online subcultuur, het extremistisch nihilisme. Dat verheerlijkt geweld puur om het geweld zelf en haat verder alles. Er is meer bekend over de man die vastzit na de schietpartij gisteren in een hulpinstelling in Duitsland. 6 medewerkers werden gedood. Hij zou daar gaan praten met zijn ex over hun baby. Nu blijkt dat hij eerder de baby zo hard door elkaar schudde dat hij gewond raakte. Hij bedreigde toen de artsen in het ziekenhuis. En in het Maxima MC in Veldhoven is in mei een eeneiige vierling geboren. En dat gebeurt zelden. Het zijn jongetjes. Omdat ze er te vroeg waren, hield het ziekenhuis het nog even stil om te kijken hoe het zou gaan. Hun ouders komen uit Gambia en wonen hier nu een jaar. Ze hebben ook al een dochter. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden.
3: Veronica Verkeer, er is één vertraging en dat is de A28. Amersfoort-Zwolle tussen Amersfoort-Vathorst en Nijkerk. Daar 20 minuten, de weg is afgesloten door een demonstratie. Snelheidscontroles zijn er 9. De A2 Weert richting Echt, 202.1. De A12 Maarn richting Ede bij 83.1. De A12 Maarn richting Utrecht bij 75.1. De A15 Del richting Gorkum, 103.5. A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6.8. De A28 Zwolle richting Amersfoort, 59.5. A30 Barneveld richting Ede bij 16.3. De A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212.9. En de N50 in beide richtingen, 262.7. Zouden ze geld hebben gezet op het Nederlands elftal? Dat ze even bij moeten klussen. Potjandozie, wat een lijst.
4: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia, movement that inspires.
26: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
27: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
28: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
29: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
30: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA. Een wereld aan ideeën.
31: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
32: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
31: Met deze week in de bonus: AHA gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
32: Boeie!
31: Alle hak, tweede gratis.
32: Lekker hoor!
31: Alle Iglo Vis Cuisine, viskramen, vissen van, ook tweede gratis.
32: Zoé!
31: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
32: Yes!
31: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
32: Hamster!
33: 10
6: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.

niet hoe hij op bezoek was bij Michael Jackson. Hij zat op de wc en scheet zijn hele broek vol. Dus Michael zegt, hey Paul, schiet eens op. We zouden toch muziek gaan maken? En hij zei, nee, ik ben op de... En zo ging dat. De wc. Goedenavond. Het is dinsdag vandaag. De 30ste van juni 2026. Ik ben Gijs en ik voel me in een chansonnerig humeur. Ik ga zo eens draaien van Charles Aznavour, maar dan door Boudewijn de Grote naar Nederland gebracht. Heel mooi. Maar eerst die andere grote chansonnier.

0: emoties. Daar doen we het voor. Papa, waar ben je? Dat zingt hij. Papa, waar ben je nou? Ja, zijn vader die kwam om tijdens de Rwandese genocide. Pop. Vandaar deze prachtige Franse chanson. Dinsdag, chansondag. Ik weet niet of het... een beetje chanuelerig. Is dat een woord? Geen idee.
1: Gijs tot laat.
2: Hoi, ik ben Gijs Tafel.
1: Nee, die andere Gijs. Tot laat.
3: Radio Veronica.
0: Groot Frans chansonnier. Chansonnier. Nou ja, Charles Aznavour. En dan Boudewijn de Groot.
4: Zo.

Heftig liedje, hè? Een meisje van 16, 1965, dat Boudewijn de Groot het beet pakte. Ja, Charles Aznavour, die had het geschreven, Un Enfant. En daarna was iemand in Engeland ermee aan de gang gegaan. En toen Boudewijn de Groot, die dat ervan maakte. Wat ontzettend goed, hè? Komen allemaal tips binnen voor chansons. Ik ben wel even bevredigd, hoor, na twee stuks. Stel mij en dan Boudewijn de Groot. Dan zit wel even goed in mijn chansons. Rick Astley komt eraan, Never Gonna Give You Up. Maar eerst de Manic Street.

0: kijken. In de Oranjestraat Den Haag. In de achtertuin daar. Het zijn plekken waar je normaal niet terechtkomt. Zelfs niet als je gewoon in Den Haag woont. Want het was echt alleen voor genodigden voor de buurt. Maar omdat tijdens de halftime show daar in die Oranjestraat in die achtertuin Wout en Frank kwamen draaien, mocht ik met mijn Veronica-shirtje daar ook wel even bij zijn. Vanmorgen toen ze tussen 4:45 en 5 een plaatje op gingen gooien. Of 4:15, nou ja. Vroeg in de ochtend was het en dat was zo leuk. Die twee gasten gingen draaien, maar iedereen die rende die tuin uit om buiten op straat te gaan roken met z'n allen. Dus ze zetten de eerste plaat op en het was gelijk uitgestorven. En daarna, bij de tweede plaat kwamen ze allemaal terug, want ze dachten, ach, die gasten kunnen draaien. Dat is nog eens gezellig. En ja, die gezelligheid, dat hield wel een keertje op. Dat was ongeveer op het moment dat er toch flink werd verloren. En gisteren heb ik gevraagd, samen met Niek van der Brugge, aan jou om voorspellingen te doen. Ja, wat zou de stand worden? En degene die het goed wisten te voorspellen, die kregen van onze wasstraatpas. Gewoon een klein dingetje. Nu heb ik alles door zitten spitten. Ik heb via 3 verschillende portals in de berichten van Radio Veronica gekeken. Ik heb mijn Identificator-app erbij gehaald en de hele handel. En volgens mij weet ik nu dat er maar 1 persoon is die 2-3 heeft geroepen. Want ik doe het wel even met de strafschoppen erbij, want 1-1 had ook niemand. En 2-3 is 1 keer maar genoemd. Ja. Alba, goedenavond.
1: Hi.
0: Hoe is
1: het?
0: Ja,
1: met Alba inderdaad.
0: Ja.
1: Maar ik heb helemaal geen 2-3 gezegd. Dat ik zei 1-2.
0: Nee, ik heb hier Alba Siebesma. Ben jij dat?
1: Ja, dat ben ik. Maar hoe kan dat nou?
0: 29 juni. Om 21 uur 15.
1: Oh ja, klopt inderdaad. Ja, klopt. Ik zie het. Ja, klopt. Ik gelijk.
0: Hoeveel standen heb jij doorgegeven, Alba?
1: Nee. Ik was even in de war. Maar klopt inderdaad. Ja, 2-3.
0: Wel?
1: Ja.
0: Oké, dus jij dacht dat Nederland zou verliezen met een puntje achterstand.
1: Ja, ik was er bang voor. Ja, en inderdaad ook met penalties. Ik had een bepaald voorgevoel. Daar heb ik ook eigenlijk niet durven kijken.
0: Oh. Nou, had het wel gedaan voor het geluk of zoiets. Want heb je het nog teruggekeken, die penalties? Want ik zat dat verborgen te kijken.
1: In mijn... Ik heb gewoon alles uitgeschakeld. Ik wilde niks terugkijken, niks terugluisteren. Ik was zo teleurgesteld.
0: Nou, dat ben je zeker als je die penalties zag. Want ik kijk eigenlijk alleen maar Nederlands elftal. Maar dat moet een zenuwslopende bezigheid zijn geweest. Want al die gasten, zowel Nederland als Marokko, ze schoten er allemaal naast. Echt, 3 van de 5 gingen er gewoon naast op de paal daar overheen. Eentje gewoon echt nou, naar de zijkant. Die haalde niet eens de achterlijn. Dat was echt dat je dacht van, jemig, ben jij net voor 45 miljoen gekocht, joh. Knap. Ja. Nee, dat was niet leuk om naar te kijken. En, maar het goede nieuws is, je hebt gewonnen! Alba! Heb jij toevallig een auto of niet?
1: Nee. Oh.
0: Heb je iemand die een plezier zou willen doen met een wasstraatpas wellicht?
1: Ja, ik denk het wel.
0: Ja, misschien kan je hem verkopen.
1: Nou, dat niet. Ik ga er niks aan verdienen. Maar er is altijd iemand die er wel blij mee kan maken.
0: Je was helaas de enige die het goed had met 2-3. Jammer.
1: Ja, wel een eer natuurlijk. Radio
0: Veronica. Ik ga het helemaal regelen voor je. En blijf lekker voorspellen. Maar volgende keer mag je er wel naast zitten van mij.
1: Ja, zal ik proberen.
0: Oké, dag Alba.
1: Doei.
0: Radio Veronica met Damian.

0: Damiano David en The First Time bij Veronica. Ik ben zo bij je terug en ik denk dat jij deze, dat jij die wel herkent. Ja, toch? Tot zo.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
0: Veronica, verkeer. Je gaat het niet geloven. 12 snelheidscontroles. Zo, maar even F5. Eentje weg, 11 stuks. De A2 Weert richting Echt, 202.1. De A2 Echt richting Maastricht, 239.2. De A10 de Nieuwe Meer richting Koentunnel bij 25.2. De A12 Maarn richting Ede bij 83.1. De A12 Maarn richting Utrecht bij 75.1. De A15 Del richting Gorkum, 103.5. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6.8. De A28 Zwolle richting Amersfoort, 59.5. A30 Barneveld richting Ede, 16.3. De A50 Zwolle richting Apeldoorn bij Vazen, 212.9. En de laatste snelheidscontrole, ja, de N14, Leiden richting Den Haag, bij 15.2. Daar waren ze even. Kijk uit als je daar rijdt zonder geld. Bonanza Alarmje hangt in de lucht, maar eerst even funken voor Jamaica met Tom Brown.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Gerard Ekdom.
5: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
6: En nu,
5: Gijs Alkemade.
6: Met de beste muziek aller tijden.
7: Dit is Veronica.
5: Tot laat.
8: Tot

dat Radio Veronica. Leuke clubleden ook. Ik krijg een berichtje van Wilco. En Wilco die zegt, Tom Brown, die hoorde je daar op trompet aan het begin. Ah, was dat Tom Brown? Ik dacht, dit is dus Tom Brown. Dat hij ook iets met de zang te maken had, maar dat was helemaal niet zo. Tom Brown was een hele bekende jazz trompetist. Dat deed hij. Dit is bijvoorbeeld ook Tom Brown. Schatje. Wil je mijn trompet? Ik ken een heel leuk tentje en daar speelt een prima trompetteer. Leuk toch? Nou, als je hem verder wil horen, Charisma heet hij. En je zou er jouw bonanzaatje van kunnen maken. Tom Brown, Charisma. Het maakt mij echt helemaal niet uit wat je aanvraagt. Als het maar behoorlijke muziek uit het hart is. Als het maar ziel heeft. Als het maar echt is. Als het maar gewoon bedoeld is om je te raken. Fijngevoeligs. Geef het door via de Veronica-app. Jouw bedankt.

appverwarring. Babylonische appverwarring. Kon natuurlijk niet, ze hadden nog geen app in de tijd van Babylon. Anders zouden ze het zeker wel verwarrend hebben gevonden. Voor de bonanza ben ik op zoek naar een mooi liedje wat je graag wil horen. En ik krijg van Frits, krijg ik Herb Elpert binnen. En ik denk, ah, dat is fijn. This guy's in love with you, zo'n mooi liedje. Ik denk, dat is een mooie bonanza. Ik zeg, wil je die dan horen van Herb Elpert? En ik krijg terug, nee, maar dat is die bekende trompetist uit dezelfde periode als Tom Brown. Omdat ik het over trompetisten had samen met Wilco, een andere Veronica-luisteraar. Dat is inderdaad een goede trompetist, je hebt gelijk. En jammer dat het geen bonanza was. Anders had ik This Guy's in Love With You van Herb Elpert graag gedraaid. Maar ja, we doen niet aan doorgestoken kaart. Het moet wel een echte bonanza zijn. Ik heb nog een minuutje of twee om het uit te zoeken. Dus laat maar weten wat je mooi vindt.

0: een beetje opschieten.
1: Dit is de voicemail van Roland.
0: Nee.
1: Heb je met nummerherkenning gebeld?
0: Echt
1: bel ik
0: gedaan.
1: Je terug? Zo niet, dan niet.
0: Nou, Roland, bedankt voor je fantastische bonanza, maar wel even opnemen. Jammer is dat, zeg. Misschien moet ik hem toch maar draaien, even kijken wat dit is.
2: Nou, dan, ik weet niet waarom, maar toen dacht ik ineens aan Herbie Hancock met de Rocket.
0: Ook goed.
2: Die is ook wel leuk. Dank je.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
3: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
8: Radio Veronica.
9: Met het nieuws. Het is 11 uur.
10: Goedenavond, ik ben Afan van der Meijs. In de buurt van scholen en bij kwetsbare natuurgebieden mogen boeren minder landbouwgif spuiten, maar veel houden zich daar niet aan. Dat zeggen inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit. Ze deden 100 controles en bij 1 op de 3 was het mis. De meeste boeren kregen een waarschuwing, een paar een boete. Het aantal doden na de aardbeving in Venezuela is gestegen naar bijna 2000. Het kan nog veel meer worden, want er worden nog tienduizenden mensen vermist. De bevingen waren 5 dagen geleden en de kans op overlevenden is dus klein. Toch werd er vandaag nog een jongetje van 3 levend onder het puin vandaan gehaald. Op de A50 bij het Brabantse Schaik heeft de politie een voetganger aangereden op de vluchtstrook. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Waarom de man daar liep is niet duidelijk. De politie moest over de vluchtstrook omdat ze een verdachte in de auto hadden en er file was. Er wordt nog onderzocht of ze te hard reden. En Farmers Defence Force denkt na over een boerenactie tegen de nieuwe stikstofplannen. Ze zijn bezig te peilen of er mensen willen meedoen. Wanneer ze actie willen voeren is niet bekend. Een leider van Den Oever zegt: we gaan naar Den Haag als het ons het beste uitkomt. Het Veronica Weer van Weer Online. Het is droog met wolken en opklaringen. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 14 graden. Morgen wolken en zon met in het noorden kans op een paar buien. Het wordt dan 22 tot 24 graden.
11: We hoorden dat in het nieuws. We gaan naar Den Haag wanneer het ons uitkomt. Hittegolf komt eraan. Veronica verkeer, er zijn geen vertragingen, maar wel snelheidscontroles. Dus kijk uit. 10 stuks. De A2 Weert richting Echt bij 202.1. De A10 Zeeburger Tunnel richting A10 Noord bij 3.8. De A12 Maarn richting Ede bij 83.1. De A12 Maarn richting Utrecht 75.1. De A15 Del richting Gorkum 103.5. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6.8. De A28. Zo. Zwolle richting Amersfoort bij 59.5. De A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212.9. De N14 Leidschendam richting Den Haag bij 15.2. En de N50 in beide richtingen bij 263.2. Nog nooit zoveel flitsers gezien. Lijkt wel kerst.
12: Vandaag kwam de dierenartsrekening binnen. €5000 voor een heupoperatie. Is luisteren wat je hond daar zelf eigenlijk van vindt. Doet hem niks? En jou als baasje ook niet, want jij hebt je hond verzekerd bij Figo. Figo, de zorgverzekering voor je huisdier.
3: Hak je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
12: Figo, de zorgverzekering voor je huisdier. Ga naar figopet.nl.
13: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
14: Als je Vodafone mobiel
15: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
14: krijg je tot wel €20 korting.
15: Elke maand weer.

0: werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HADX.nl.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
5: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
4: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
6: Even kijken hoor. 30 jingles en een... staat hier nou? En een plaatje ook. Okay.

Slash op de gitaar. Schreef hem samen met Lenny Kravitz. Always on the Run bij Radio Veronica. De allerbeste muziek aller tijden. Die hoor je hier. Ergens tussendoor in het donker vind ik het ook nog wel leuk om jouw muzikale kennis een beetje te testen. Met een muzikale kennisquiz. De dansvloer date. Twee liedjes op de dansvloer. Maak elkaar het hof. Maar welke liedjes zijn het? Nou, zo eens even meeluisteren. Maar eerst...

0: St. Mark's Place in New York, daar gaat het over. En het is de eerste solo-single geweest van Shida E. Onze kennismaking met haar als solo-artiest. En natuurlijk heel veel Prince wat je hierin hoorde.
1: De dansvloer date.
0: Het leukste, maar ook meest soepele spel van de Nederlandse radio. Muzikale kennisquiz. Waar meedoen betekent dat je soepele heupen hebt. Dat je je weg weet te vinden op de dansvloer.

0: twee liedjes op de dansvloer, maar welke twee liedjes zijn het? Welke? Even dichtbij. Een beetje meeluisteren, stiekem. Ja, doe mij maar een mocht kijken. Cola Zero. Ja, lekker. IJs erin, helemaal goed. Ja, ja, dat gaat wel. Nou, even luisteren, even luisteren. Het ene liedje zegt... Wil je me vasthouden? Oh ja. Wil je me vasthouden? Hou me daar vast. Oh, ja. En het andere liedje, ja, die... beetje tranen in zijn ogen. Er wordt toch aangeboden om handtastelijk te worden. Er is consensus, maar... Hij zegt dit. Deze jongen stort langzaam in. Deze jongen is helemaal ingestort.
1: Radio Veronica, dansvloer date.
0: Voor mij gebeurt het ook in een oude stad, maar geeft misschien te veel weg. Welke twee liedjes zijn het? Heb je enig idee? De ene liedje, wil je me vasthouden? Oh ja, wil je me vasthouden? Hou me daar vast. En de reactie... Deze jongen stort langzaam in. Deze jongen is helemaal ingestort. Ik kan het niet meer. Ik geef het op. Ja. Dat Harry Styles ook toen al zijn maten met Amerikaanse vrouwen gingen trouwen. Het was een trend in zijn omgeving.

werd gemaakt, stond ze vooral bekend om stevige, progressieve rock. Totdat gitarist Carrie Livgren zijn woonkamer zat te pingelen. Zijn vrouw, die vond het mooi, die zei: lieve schat, misschien moet je eens gewoon een akoestisch nummer maken. Is dat een idee? Nou, een grootste hit. Dankjewel, mevrouw Kansas. Goed, ik krijg helemaal geen vragen via de app of ik nog voetbalstanden ga doorgeven. Ik heb het idee dat het enthousiasme een beetje... Geen idee. Kan dat toch? Het was zo leuk. Ja.

0: cool, hè? Nog één keertje dan, omdat het lekker is.
1: De dansvloer date.
0: Ja, dat is goed op dat soort dingen. Dus ik heb het juiste vak gekozen volgens mij. Dus even kijken of iemand de juiste antwoorden weet voor de dansvloer date. Zoek ik ondertussen de opgave erbij. Want multitasken. Nooit mijn sterkste kant geweest. Hallo, hallo.
2: Hey, joh.
0: Hey, joh. Hey.
2: Hi.
0: Hey. Hey. Hey. Hey. Hey. Ja, het is goed. Is dit Huub?
2: Ja, helemaal.
0: Je bent een fervent Gijs tot laat luisteraar. Dat kan ik waarderen. En je bent aan het werk, volgens mij was het post sorteren, toch? Was je deze?
2: Ja, ik ben weer druk, ja.
0: Ik herken de teringherrie, Huub.
2: Oké, dat herkennen we toch wel.
0: Dat je überhaupt nog gehoor hebt, zeg.
2: Nou, niet veel meer.
0: Nee. Ik ga daar ook geen grapjes over maken.
2: Ik heb
0: nog
2: gezaagd in zaterijen.
0: De twee opgaves waren de ene, wil je me vasthouden? Oh ja, wil je me vasthouden? Hou me daar vast. Welke is dat, denk je?
2: Ja, volgens mij was dat Bow Wow Wow, Do You Wanna Hold Me?
0: Ja, heel goed. En die andere, deze jongen...
2: Die weet ik eigenlijk niet.
0: Ja, wel.
2: Dat heb ik maar op mezelf gezet.
0: Ja, precies. Je zei die schat bij, dus ik dacht, jij bent dat. Deze jongen stort langzaam in. Deze jongen is helemaal ingestort. Maar je dacht gewoon van, zo voel ik me.
2: Ja, zo voel ik me even, ja.
0: Ah, wat is er aan de hand?
2: Nou ja, dat was af te staan. Dus ik heb familie geholpen en nou ben ik hier. En nou, nou moet ik nog een uurtje, dan mag ik naar huis.
0: Ah, oké. Okay. Dus het zijn de laatste loodjes. Ga ik jou gewoon helpen. Die andere was Old Town van Phil Lynott. This boy is cracking up. This boy has broken down. Bla bla bla bla bla. Old Town.
1: Radio Veronica Dansvloer Date.
0: Dus hartstikke goed gedaan, Huub.
2: Oké. Okay.
0: Ik ga je iets geven wat je nog niet hebt. Daar hebben we het dan zo wel over.
2: Ja, dat is goed.
0: En ik vind ze allebei leuk. Dus Phil Lynott draai ik zo ook nog wel even. En dan nu Pow Wow Wow.

0: Ik denk toch wel dat dit een klein MeToo'tje was. En wel meer dan dat ook. Wauw, wauw, wauw. Maakt de tekst toch weer anders, hoor. Annabella Lewin, die zingt hierin. En die was 13 jaar oud toen ze dit inzong. En op de 12e of 11e werd ze ontdekt door Malcolm McLaren. Dezelfde man die zong, hey, something's jumping. Jumping in your ship. Wat zijn dat voor een, blije konijntjes in dat die daar rondspringen. Nou, dat was dus Malcolm McLaren. En die had deze hele jonge zangeres onder zijn hoede genomen, Annabella Lewin. En die zong dan weer, do you wanna hold me, voor een hit. Do you wanna hold me, touch my tit. Dus dat was helemaal niet goed natuurlijk wat daar gebeurde. We zijn zo bij terug, meer muziek. De beste muziek aller tijden, Paul Weller en Wildwood met een minuutje.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
2: Het is weer hamsteren bij Albert Heijn.
3: Met deze week in de bonus. Aha gerookte zalm 100 gram, tweede gratis.
2: Boeie!
3: Alle hak, tweede gratis.
2: Lekker hoor!
3: Alle Iglo viscuisine, viskraam en vis en van, ook tweede gratis.
2: Zoé!
3: Alle Amerk mondverzorging, ook tweede gratis.
2: Yes!
3: En de leukste hamster zomeritems vanaf 99 cent. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Hamster!
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
0: Veronica Verkeer door Flitsmeister. Nog 7 meldingen van snelheidscontroles. Echt jongen. Die gasten in de vangrail die hebben gewoon een gewet op Nederland. En nu moeten ze terugverdienen. Niet normaal hoeveel snelheidscontroles. Oké, dan gaan we even snel. De A2 Weert richting Echt 202.1. De A12 Maarn richting Ede 83.1. De A12 Maarn richting Utrecht 75.1. De A15 Del richting Gorkum bij 103.5. De A17 Roosendaal richting Moerdijk bij 6.8. De A28 Zwolle richting Amersfoort bij 59,5. En de laatste op de A50 Zwolle richting Apeldoorn bij 212,9.
5: Dit is Radio Veronica.
6: Het station van Wout en Frank.
5: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
6: En nu
5: Gijs Alkemade.

blijven dansen en dansen en dansen. Uiteindelijk 5 miljoen moeten betalen. Robin Thicke en Pharrell Williams. Plus de helft van de royalties van het originele Blurred Lines, wat dan niet het origineel was, maar je begrijpt wat ik bedoel.

Frankie Goes to Hollywood. Relax. Rustig gaan. Het is bijna het einde van de dag. En dit zijn toch de lekkerste uurtjes om samen door te brengen. Omdat de meeste mensen, niet iedereen. Ik heb ook zat mensen aan de lijn gehad vanavond die nog aan het werk zijn. Maar over het algemeen ben je lekker de dag aan het afronden. En met een goed gevoel terug aan het kijken. Met een beetje geluk. Maar soms gebeuren dingen op een dag. En dan denk je van, oeh, had ik dat misschien anders moeten doen? Kan het nog goed komen? Kunnen wij nog met z'n tweeën? Ja. De laatste van vanavond voor deze dinsdag, de 30ste van juni 2026. Een prachtig liedje van Todd Rundgren. En deze cover van Robert Palmer is mijn absolute favoriet.

0: tot laatste.
1: Was de laatste voor vanavond. Een fijne woensdag alvast. Maak er een hele mooie van. En na 12 uur de beste muziek aller tijden. Onder andere Sharon, If I Could Turn Back Time. Ik spreek jou morgen.
2: Veronica. Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Nu bij Van Mossel, zorgeloze zomerdeals. Private lease voor een superscherp tarief. En reis snel en zonder zorgen in een splinternieuwe auto. Ga voor alle zomerdeals naar vanmossel.nl. Van Mossel, voor mobiliteit voor iedereen.
5: Vlieg je binnenkort van Schiphol? Check schiphol.nl/soepel en kijk wat je precies mee mag nemen in je handbagage. Oh, en boek thuis vast een tijdslot voor security. Check schiphol.nl/soepel.
4: Bekijk snel alle zorgeloze zomerdeals op vanmossel.nl.
6: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
7: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
8: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met 20.000

0: vakantiediscounter.nl.
1: Het is sale bij Scapino. Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Kom naar de winkel of shop online. Neem die stap. Scapino.
2: Dit gaat nooit lukken. No way. Echt niet. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Nu tot 50% korting op heel veel artikelen. Neem die stap. Scapino.
3: Lees nu De Terugkeer, de nieuwe thriller van David Baldacci. Vol actie en spanning over de FBI, een klokkenluider en een criminele organisatie. De nieuwe Baldacci, nu in de boekhandel.
4: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
3: Allianz Direct. Nu in de boekhandel. De Terugkeer. De nieuwe ijzersterke thriller van David Baldacci.
5: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een

0: ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.
4: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 12 uur.
5: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat maakte hij bekend op Instagram nadat Oranje er niet in slaagde om het ver te schroppen op het WK. Koeman zegt dat hij als bondscoach de verantwoordelijkheid voelt voor de teleurstellende prestatie en daarom heeft besloten zijn functie neer te leggen. Treinreizigers tussen Groningen en Leeuwarden moeten ook morgen nog deels met de bus reizen. Door bliksemschade aan het spoor duurt het herstel langer dan verwacht. Tijdens de reparaties ontdekte ProRail extra schade, waardoor het treinverkeer nog niet kan worden hervat. In Pakistan zijn zeker 14 kinderen om het leven gekomen toen het dak van een schoolgebouw instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. Volgens de eerste berichten was er mogelijk illegaal een extra verdieping op het gebouw gezet. De politie heeft 2 mensen aangehouden en onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. En Serena Williams is bij haar terugkeer op Wimbledon meteen uitgeschakeld. De Amerikaanse tennister verloor in de eerste ronde van de Australische Mia Joint. Het was haar eerste wedstrijd op Wimbledon in 4 jaar. Williams won het beroemde tennistoernooi eerder 7 keer. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar zo'n 13 of 14 graden. Plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui. Het wordt 22 tot 24 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
3: Ja!
1: Hij gaat lekker.
3: Hoppa!

0: met het nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Bij een grote stalbrand in het Brabantse Mariahout zijn meerdere koeien gewond geraakt, meldt Omroep Brabant. Sommige dieren sloegen op de vlucht en andere liepen brandwonden op. Buurtbewoners en agenten hielpen de dieren weer bij elkaar te drijven en twee stallen raakten zwaar beschadigd. Of er ook dieren zijn omgekomen is niet duidelijk. Er worden de komende jaren waarschijnlijk weer meer huizen gebouwd in Nederland, verwacht onderzoeksbureau ABF. Ze denken dat volgend jaar zo'n 91.000 woningen worden opgeleverd. En in 2027 zelfs bijna 100.000. Volgens hen lijkt het dieptepunt in de woningbouw daarmee achter de rug. Een Belgisch busbedrijf dat vorige maand nog in het nieuws was door een dodelijk ongeluk met een schoolbus ligt opnieuw onder vuur. Dit keer omdat een 12-jarige jongen urenlang werd vergeten in een schoolbus. Hij was tijdens de rit in slaap gevallen en werd pas gevonden nadat zijn schoolalarm had geslagen, omdat hij nooit was aangekomen. En Frankrijk heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK door te winnen van Zweden. Het werd 3-0. Daarom spelen ze in de volgende ronde tegen Paraguay. Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op 18 WK-goals in zijn carrière. 1 goal minder dan Lionel Messi, die 19 keer scoorde op een WK. Het Veronica weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar 13 of 14 graden en plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui en het wordt 22 tot 24 graden.

0: met het nieuws. Het is 2:00.
1: Goedenacht, ik ben Afton van der Meijs. Het gaat financieel slechter met kleine ondernemers, blijkt uit onderzoek van de Kleinbedrijfindex. Een kwart van de ondernemers met een klein bedrijf leeft onder het bijstandsniveau. Volgens de onderzoekers komt dat vooral doordat de kosten veel harder stijgen dan de inkomsten. Vooral ondernemers in de horeca en detailhandel hebben het zwaar. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat laat hij weten via Instagram een dag na de uitschakeling op het WK. Koeman is teleurgesteld dat de droom van een wereldtitel niet is uitgekomen, maar zegt ook dat er belangrijkere dingen zijn dan voetbal en lijkt daarmee ook te hinten op een definitief afscheid als trainer. En de KNVB heeft met respect gereageerd op het vertrek van Koeman als bondscoach. Volgens de directeur topvoetbal Nigel de Jong heeft Koeman zich de afgelopen jaren volledig ingezet voor Oranje. De bond gaat nu op zoek naar een opvolger, zodat er in september een nieuwe bondscoach kan zijn voor de start van de Nations League. En Italië heeft voor 15 miljoen euro een eeuwenoude muurschildering gekocht uit een Etruskisch graf. De schilderingen zijn meer dan 2300 jaar oud en stammen van de Etrusken, het volk dat in Midden-Italië leefde voor de Romeinen. Volgens de Italiaanse overheid horen de kunstwerken bij het cultureel erfgoed van het land en moeten ze voor iedereen te zien zijn. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht koelt het op veel plaatsen af naar 13 of 14 graden en plaatselijk wordt het nog enkele graden kouder. Morgen zijn er wolken en zon met in het noorden kans op een enkele bui en het wordt 22 tot 24 graden.